Het origineel uit 1978 en met Waddy Wachtel op de gitaar, de B, net als bij de vorige van Joe Louis Walker. Maar goed, dat was dan wel 62 jaar later. Warren Zevon overleed in 2003. Geboren in 1947, 2003 overleden. Niet ouder worden, maar dat had ook wel een beetje met zijn levensstijl, denk ik, te maken. Het was een man die onder muzikanten bijzonder geliefd was. Hij schreef mooie nummers, die hij vaak niet, ja, soms ook zelf uitvoerde, maar lang niet altijd. Dan worden ze uitgevoerd door anderen. En een jaar na zijn dood is er een tribute album uitgekomen onder de titel Enjoy Every Sandwich. Nou, hij dan ook ziet wie door allemaal aan midwerk. Don Henley van de Eagles werkte met Steve Earle, Jackson Brown, Bruce Springsteen. Bob Dylan werkte eraan met Ry Cooder, David Lindley, de Pixies, Jennifer Warnes en Van Dyke Parks. Nou, een keur aan artiesten die allemaal een nummers op een nummer hebben op die tribute LP. Enjoy Every Sandwich. En een die er ook op stiet, dat is Adam Sandler. En Adam Sandler is vooral als acteur bekend. Hij speelde in Saturday Night Fever. Begon er ooit bij in de Bill Cosby Show. Maar is ook een verdienstelijke zanger. Heeft een aantal cd's uitgebracht. En dus ook een nummer van Warren Zevon. The Werewolves of London in de uitvoering van Adam Sandler.

drie uitvoeringen van The Werewolves of London. En de aanleiding was de nieuwe cd van Joe Louis Walker, Electric. En het origineel van Warren Chiffon uit 1978. En de laatste versie die was van 2004 van de cd Enjoy Every Sandwich. En de uitvoering was van Adam Sandler. We blijven nog even bij die cd van die tribute cd van Warren Chiffon, over Warren Chiffon, Enjoy Every Sandwich. Want er staat ook een nummer op wat een hit was, ooit in de uitvoering van Linda Ronstadt. Maar op die cd Enjoy Every Sandwich staat de versie van Bonnie Raitt samen met Jackson Browne, Poor Poor Pitiful Me.

bleef nog even in de sfeer van Warren Chevon, de man die in 2003 overleden is. Dit was een compositie van hem, Poor, Poor, Pitiful Me, in de uitvoering van Bonnie Raitt, ook goed te horen op de slidegitaar, en Jackson Browne. En dat komt van de cd Enjoy Every Sandwich uit 2004. Vorige weken draaide ik al een nummer van de nieuwe cd van John Mayer, de cd Sop Rock. Toen was het Last Train Home. Vandaag New Light.

het is wel lekker ontspannen muziek, maar soms mee ook wel een beetje te ontspannen, moet ik zeggen, van John Mayer. Sop Rock, dat is de titel van de cd en dit was New Light. Nou, of je dat nee licht gezien hebt, dat weet ik niet. Ook vorige week draaide ik een nummer van The Flatlanders, de compositie van Bob Dylan, She Belongs to Me, van Dinee's cd Treasure of Love. Daar staat nog een ander nummer op, ook een mooi nummer. Ja, er staat meer nummers op natuurlijk, maar sommige nummers die valt er wat meer op dan de anderen. En dat was een nummer van Townes Van Zandt, Snowing on Briton. En ik ken het ook in de uitvoering van Hans Tezink. Ook een hele mooie uitvoering. Maar dit is de uitvoering van The Flatlanders, Snowing on Briton.

De Flatlanders met een compositie van Towns Van Zandt, Snowing on the Return. En de Flatlanders, dat bent Butch Hancock, die zong dit nummer trouwens. Jimmy Dale Gilmore en Joe Eli. Dave House, dat was een man die vroeger in een punkband speelde. The Loved Ones en daarvoor nog bij Stepahead en Painted Black. Amerika hebben we het dan over. Maar de laatste 10 jaar maakte hij vooral solo muziek. Daar vaak samen met zijn broer, met Tim House. En dit is een cd die net uitgekomen is. Opgenomen in de tijd van corona natuurlijk. Dus de contacten die gewoon vaak via Zoom over en weer. Blood Harmony is de titel van de cd. En het nummer dat heet The Plagiarist.

Het verhaal van de namaker, de plagiarist van Dave House van de cd Blood Harmony. Hardy's Blues door Lusten Nino, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Launus Braams. En we hebben nog één nummer te gaan. Een nummer van Luther, Guitar Junior Johnson. Dat is echt nog een original, een echte bluesman uit Itabena, uit Mississippi. De geboorteplaats van B.B. King. Ik denk niet dat hij nog zoveel nee muziek opneemt. Dit is een cd die live opgenomen is. De cd Once in a Blue Moon. En door van het nummer Flippin' and Floppin'.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Larry Davis uit Louisiana besloot na zijn militaire dienst verder te gaan als bluesgitarist. Hij werkte jarenlang anoniem in de bluesclubs in New Orleans en Baton Rouge voordat hij doorbrak. Dit is een opname met de befaamde Memphis Horns. Larry Davis, Help the Poor.

Larry Davis, Help the Poor. Luther Guitar Junior Johnson uit Mississippi was jaren de gitarist bij Muddy Waters. Daarna speelde hij nog bij de Legendary Blues Band en bij

Luther Kittredge Jr. Johnson, Merry Christmas Baby. Otis Redding uit Georgia, dat was de ultieme soulzanger. Hij is nooit overtroffen en zijn carrière werd abrupt onderbroken door een dramatische vliegramp, mag ik wel zeggen. Hij zingt een klassiek kerstnummer op een hartverscheurende wijze. Otis Redding, White Christmas.

Otis Redding, White Christmas. Preston Shannon, dat was een local hero in Memphis. Hij werkte zijn hele carrière in de bluesclubs in Beale Street. En hij was jaren het huisorkest van B.B. King Blues Café. En hij deed op latere leeftijd nog mee aan The Voice in Amerika om landelijk door te breken. Maar dat lukte niet. Preston Shannon, Christmas Blues.

Preston Shannon, Christmas Blues. In Amerika heeft bijna iedere artiest of band een kerstalbum. En ook de ruige Southern Rock bands doen daaraan mee. Dit is een band uit Tampa Bay in Florida met zanger Henry Paul. The Outlaws. What child is this?

The Outlaws. What Child Is This? Kenny Neal uit Louisiana, dat is de zoon van blueslegende Raffle Neal. En de hele familie is actief in de blues, want ook drie broers en één zus van deze Kenny Neal spelen bij bluesbands. Kenny Neal was jaren de basgitarist van Buddy Guy en hij is nu soloartiest. Christmas Time in the Country.

Kenny Neal, Christmas Time in the Country. Point Blank, dat is een band uit Texas met zanger John O'Daniel. En Point Blank is een echte voorprogrammaband, want de band toerde al door Amerika met Aerosmith, ZZ Top, Kiss, Lynyrd Skynyrd, Bad Company en de Jay Giles Band. Point Blank. Merry Christmas, baby.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Country Chapel van Travis Tritt is het album van deze week. En Travis Tritt coverde op zijn nieuwe album een beroemd nummer van meestercomponist Kris Kristofferson. En maar liefst 105 andere artiesten hadden dat al eerder een keer gedaan, onder wie Loretta Lynn, Elvis Presley, Conway Twitty, Cliff Richard, Willie Nelson, Merle Haggard en Johnny Cash. Travis Tritt, Why

Travis Tritt, Why Me? William Clark uit Los Angeles was een bezeten mondharmonica-speler. Hij werkte zich letterlijk dood. Hij trad bijna iedere avond op, totdat hij na een optreden in de kleedkamer overleed aan de gevolgen van een hartstilstand. William Clark, please let me be your Santa Claus.

William Clark, Please Let Me Be Your Santa Claus. Sammy Kershaw uit Louisiana is een countryzanger met 25 hits in Amerika. Maar daarnaast is hij ook nog politicus. En hij probeerde in 2007 en 2010 gouverneur van Louisiana te worden. Maar hij verloor de verkiezingen van zijn democratische tegenstander. Sammy Kershaw, That Spirit of Christmas.

Sammy Kershaw, That Spirit of Christmas. Son Seals uit Arkansas werd in Chicago een blueslegende, maar in 1997 werd hij thuis neergeschoten door zijn vrouw. En na een serie operaties pakte hij de draad weer op, maar hij overleed in 2004 op 62-jarige leeftijd. Son Seals, Lonesome Christmas.

Jason Seals, Lonesome Christmas. December is een dure maand, ook in Amerika, waar het bitter koud kan zijn. En vooral arme mensen beleven dan zware tijden. En daar schreef Merle Haggard een aangrijpend nummer over. If We Make It Through December.

world Haggard if we make it through December. Sapphire, dat zijn drie dames uit Virginië met het bluesvirus. En ze componeerden een nummer over een veel voorkomend maatschappelijk probleem. Hoe komen alleenstaande ouders door de kerstdagen heen? Sapphire, One Parent Christmas. Well,

Sapphire, One Parent Christmas. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Lynyrd Skynyrd uit Jacksonville, Florida, nog met de originele zanger Ronnie Van Zandt, die om het leven kwam bij een vliegramp en werd opgevolgd door zijn broer Johnny Van Zandt. Lynyrd Skynyrd, Mama's Song.

0: Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Arthur Big Boy Crudup. Zegt die naam hoe wat? Nou, misschien wel. That's Alright Mama, nummer van Elvis Presley. Heel bekend. Elvis is er Ricky met de woorden bij wie zo spreken. Maar Arthur Boy Crudup, Big Boy Crudup, niet. Terwijl die de schrijver daarvan was. Drie uitvoeringen van een nummer van Arthur Crudup. So Glad Your Mind, dat hebben wij straks. Maar we beginnen met John Mayall, Hungry and Ready.

Hungry and Ready van John Mayall. Met als gastartiest Melvin Taylor op de gitaar. John Mayall, 88 jaar en een carrière van 65 jaar zet hij er nou een punt achter. Dit was zijn laatste cd. Zijn bekendste cd is denk ik, bent u de 60 jaar, A Hard Road Crusade. The Blues Alone, 67 en allemaal in die periode. Maar het is gebeurd, The Sun is Shining Down. Vorige week draaide ik al een nummer van Britton Patrick Morgan. Een man uit een klein plaatsje in Minnesota, geloof het wel. Het is St. Paul in ieder geval, een heel klein plekje. 400 man woont door een rodeo town, zoals dat, dat in Amerika noemt. Meestal komt u de hele buurt komt door en toe voor de rodeo. Het nummer wat ik draaide is het titelstuk van de cd. En dat is de Maite Weert hem goed naar de tekst te luisteren, want hij wil een band beginnen. En dan hij weet wat in de kop, welke mensen zullen hij allemaal in die band willen hebben. Nou, luister maar eens goed naar Britton Patrick Morgan, I Wanna Start a Band.

Ja, dit is een jongensdroom eigenlijk, hè? Van Britton Patrick Morgan. I want to start a band. En dan weet door de meest geweldige mensen bij hem, van Levon Helm en Emmylou Harris en Derek Trucks en Stevie Ray Vaughan. En neem ze allemaal maar op. Hartstikke mooi. We gaan naar Curtis Harding. Ik had niet van Curtis Harding gehoord, maar mijn technicus Laurens Braams, die was in 2014 bij een concert van Curtis Harding in Simplon in Gerunning. Nou, en die was er heel enthousiast over. Door is een nieuwe cd van u te komen van Curtis Harding, een zwarte zanger uit Amerika. En een cd die, ja, waar heel veel positiefs in zit. En in deze tijd is een beetje een positieve boodschap is niet verkeerd, moet ik eerlijk zeggen. If Words Were Flowers, dat is de titel van de cd. En het nummer wat ik draai, dat is ook, ja, positiviteit. I Won't Let You Down.

Curtis Harding van de cd If Words Were Flowers. En hij is trouwens een grote liefhebber, Curtis Harding, van Nina Simone. Een uitstekende blues soul zangeres uit Amerika. Die ook, ik wil niet zeggen een boschop had. Ja, die toch wel een boschop had eigenlijk. Die ook mensen tegemoet trad op een positieve manier. Dat doet hij ook. Het volgende, dat is Houndmouth. Ik heb geen flauw idee van wat die naam vandaan komt. Een hond, een hondenbek. Het is een bandje van drie man uit Amerika natuurlijk. Komt bijna allemaal uit Amerika. Maar die heeft een hele leuke cd gemaakt. De cd Good For You. En daarvan draai ik het nummer Jackson.

Jackson van Hound Mouse. Een trio uit Indiana, dacht ik, als ik het goed heb. Ja, volgens mij wel. Het blijft een beetje in de onbekende muziek, mensen. Ja, ik zoek me wat bij elkaar. Waarvan ik denk, nou, dat past eigenlijk wel in Harry's Blues. Muziek die, ja, die wel wat voorstelt. Muziek die wat te zeggen heeft. Fubu Hunt and the Gatherers, dat is de volgende band. En dat wordt beschreven als mystical indie folk. Inner soul exploration. Nou, wat is dat dan? Nou, het is geen psychedelische muziek, maar het is wel muziek die een beetje introspectie in zich heeft van hoe giet het allemaal in het leven. Vroeger had een zanger die heette Andy Pratt. En die kunnen van die hele mooie nummers maken die, ja, voor de mensen ook wel tot troost strekken. Nou, misschien moet je deze muziek toch ook een beetje onderrekenen. Fubu Hunt and the Gatherers van de cd Neither One of Us Is Wrong. En het nummer dat heet Good Blood.

Best aardige muziek toch van deze cd. Neither One of Us Is Wrong. Ja, dat zal wel zo wezen, maar dit is heel prettige muziek met een flinke scheut Cajun invloeden erbij. Pooba Hunt en The Gatherers met Good Blood. Harry's Blues, de Lustre Noord. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. En zoals altijd drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Arthur Crudup. Arthur Big Boy Crudup. Uit 1946, toen heeft hij te schreven. Maar de eerste uitvoering die ik laat horen is die uit 2004 van Kim Simmons. Kim Simmons, dat is de grote man achter de Engelse band Savoy Brown. En dit is van de cd Struck by Lightning. En het nummer wordt overgiet, dat is So Glad You're Mine.

De versie van Kim Simmons van So Glad You're Mine van Arthur Crudup. Arthur Big Boy Crudup. Geboren in 1904 en hij is in 1974 overleden. Echt een man van Mississippi die eigenlijk niks liever deed dan gewoon in een juke joint in Mississippi optreden. Maar de man heeft wel grote stukken geschreven. Rock Me Mama is van hem, Mean Old Frisco Blues. En dan de nummers die Elvis covered heeft. That's Alright Mama, My Baby Left Me and So Glad You're Mine. We draaien niet de versie van Elvis, straks nog een andere versie. Maar eerst het origineel van Arthur Crudup in 1946. Zijn versie, zijn eigen nummer, So Glad You're Mine.

dit is de hele rudimentaire blues van Arthur Big Boy Crudup in 1946 opgenomen. En die je herkent door allerlei dingen in I Believe I Dust My Broom. Zo'n zin van Jimmy Reed, die hoor je hier ook weer in terug. In de muziek, zeg maar. Maar het was Arthur Crudup. De derde versie die komt van Andy Fairweather Low. Misschien dat die naam ook niet zoveel zegt, maar die Eamon Corner, dat was in de 60e jaren, denk ik. Het was een bekend bandje in Engeland. En die hadden begon met een hit, die heette The Gin House Blues. Nou, dat tekende al de achtergrond van die band. En dus ook van Andy Fairweather Low, want hij was zanger-gitarist van die band. De blueswereld dus. En vandoor dat Andy Fairweather Low het later, in 2017, op zijn cd Listen Here, dat hij ook een versie opnam van dat nummer van Arthur Crudup, So Glad You're Gone.

Andy Fairweather Low. En ik maak zo straks tegen hem een hele merkwaardige verspreking, Freudiaanse verspreking. Ik kondigde het nummer aan, So Glad You're Gone. Dat is net iemand anders, maar het is So Glad You're Mine. Het origineel uit 1946 van Arthur Crudup. Uitvoering van Kim Simmons uit 2004. En de laatste was van Andy Fairweather Low uit 2017. Als de naam Susana Santo hoort, dan denk je al lichtkaas van, nou, misschien iets Portugees, iets Amerikaans, Braziliaans en wat dan ook. Niks ervan. Gewoon uit Cleveland, Ohio, uit Amerika. Uit de melting pot die Amerika nou een keer is. Een nieuwe cd die zij gemaakt heeft, waar ze onder andere William Clark op metwerkt. Heb ik dat nou goed? Zei ik dat goed, William Clark? Denk het niet, hoor. Ik zal het even voor de opzoeking van wie het precies was. Gary Clark, uitstekende gitarist, die speelde erom met. Op die nieuwe cd van Susana Santo. De cd die heet Yard Sale en ik draai For All That.

Suzanne Santo met Kerry Clark Jr. op gitaar. Goed gitaarwerk van deze man. Van de cd Yard Sale. We gaan naar Jamestown Revival. Een beetje uit Texas. Die van oorsprong een beetje wat heavy muziek maken. Ik wil ze niet vergelijken met de James Gang, want dat is wel heel ver terug. Maar die ben in contact gekomen met Robert Ellis, ook uit Texas. En dat is een beetje een Amerikaanse man. Uitstekende producer, maar ook een solo-artiest. En die heeft een wat akoestisch geïnspireerde cd gemaakt. Deze band, de Jamestown Revival. De cd die heet Young Man. En het titelstuk, dat heet dus ook zo.

Het is muziek die ze zelf aangeeft in de sfeer van Crosby, Stills, Nash & Young. En dat klopt eigenlijk ook wel, want het is mooie close harmony zit erin. En de hele sfeer die het uitstraalt is ook wel uditiet van Crosby, Stills, Nash & Young. Ook wel een beetje van Paul Simon en dat soort dingen erbij. Het is de band The Jamestown Revival uit Texas. Een productie van Robert Ellis. Nou ja, de liefhebbers die weten het dan wel, in de wereld van de Americana. Uitstekende muziek. En dan zit hij op dit moment voor de keuze. Denk je, kun je nog twee nummers draaien of kun je nog één nummer draaien? We hebben nog een nummer van Katy Henry, waar we vorige week ook wat van draaien. Van de cd On My Way. En nog een nummer van The Dead Tongues. En eigenlijk wil ik die van de Dead Tongues eigenlijk wel heel graag draaien. Want dat is wel bijzondere muziek. Ryan Gustafson, daar gaat het over. Het is een man die eerder deel uitmaakte van His Golden Messenger en Phil Cook van de bands doorgaan. Maar het is een beetje een bijzondere man eigenlijk. Die helemaal zijn eigen weg wil gaan. En het leven niet altijd even makkelijk opneemt. Heeft een strenge religieuze achtergrond. En om door uit lust te komen, zeg maar. Dat gaat ook niet in de cold clearance zitten. Zijn vorige cd, Transmigration Blues, die is door eigenlijk ook min of meer getuigen van dat verhaal van hoe dat giet. Hij de bossen intrekt, in een camper gaat wonen en hoe nergens meer wat van aantrekt. Nou, dan leef je een beetje zoals hij zegt. Shine a little light on me, I don't need much, just enough to see. Save a little air for me, I don't need much, just enough to breathe. Dat is Ryan Gustafson. En die heeft een prachtig nummer gemaakt wat op zijn volgende cd uit moet gaan komen. En daarmee besluiten we deze aflevering van Hardy's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. En onder de naam The Dead Tongues, want dat is de naam waar hij onder werkt. Draai ik de Pawn Shop Dollar Bill.

0: Siena tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Merle Haggard was de stem van blank en rechts Amerika, maar hij werd wel in de arm gesloten door een groot publiek. Hij werd zelfs een van de belangrijkste singer-songwriters uit de vorige eeuw. Hij schreef alle nummers die u dit uur hoort. En dit zijn Kix Brooks uit Louisiana en Ronnie Dunn uit Texas. Ze scoorden maar liefst 20 nummer 1 hits in Amerika als Brooks and Dunn. Tonight the Bottle Let Me Down. Tonight.

Pentillus, Silver Wings. Merle Haggard nam het zelf op in 1977 en in 2003 verscheen plotseling een hele mooie cover van Johnny Cash samen met Tom Petty. Daarna werd het ook nog opgenomen door Ricky Barnes, West Virginia, Susie Bogus en Tim Knoll met de bluegrass Boogie Man. En dit is een singer-songwriter uit Texas, Rodney Foster, The Running Kind.

Whitney Foster, The Running Kind. Het nummer gaat over Jimi Kendrick, met wie Merle Haggard zijn straf uitzat in de San Quentin-gevangenis. Het album Sing Me Back Home van Merle Haggard werd een nummer 1 hit in de Amerikaanse albumcharts. En dit is de uitvoering van country rockband Alabama met zanger Teddy Gentry en gitarist Jeff Cook. Alabama, Sing Me Back Home.

Alabama, Sing Me Back Home. Lori Morgan uit Nashville scoorde 40 hits in Amerika, maar ze was wat minder gelukkig in de liefde. Ze was getrouwd met Ron Geddes, Keith Whitley, Brad Thompson, John Randall, Sammy Kershaw, Randy White en in 2008 ging ze ook nog eens een keer failliet. Maar ook zij coverde een nummer van Merle Haggard, Lori Morgan, I Threw Away the Rose.

Lori Morgan, I Threw Away the Rose. Het nummer gaat over de situatie in werkkampen in Oklahoma, waar de mensen bittere armoede lijden. Het is een nummer 1 hit voor Merle Haggard in Amerika en het nummer eindigde 2 in Canada. En er verschenen covers van Conway Twitty, George Jones, Kinky Friedman, Jeannie Seely en Melba Montgomery. En dit is Emmylou Harris, Mama's Hungry Eyes.

0: Emmylou Harris, Mama's Hungry Eyes. Merle Haggard kon als geen andere de bittere tijden beschrijven die hij meemaakte als straatarme sloeper. En singer-songwriter Tom Russell nam dit nummer van Merle Haggard op met de Nederlandse gitarist James Infeld, die ooit vanuit Venlo naar Californië vertrok en nooit meer terugkwam. Tom Russell, Tulare Dust.
1: Tulare Dust in a farm boy's nose, wondering where the freight trains go. Standing in a field by the railroad tracks, cursing the strap on my cotton sack. I can see Mom and Dad with shoulders low, both of them picking on a double row. They do it for a living because they must. That's life like it is in the Tulare dust. And I miss Oklahoma, but I'll stay if I must. And hell.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Hackney Diamonds van de Rolling Stones is het album van deze week. En op dat album doen grote artiesten als gast mee. Het zijn allemaal oude bekenden. Elton John op piano, Paul McCartney op basgitaar, Bill Wyman op basgitaar en Stevie Wonder op orgel. De Rolling Stones, Depending on You.

The Rolling Stones, Depending on You. Het is de titelsong van een album uit 1982 van Merle Haggard. Het werd een nummer 1 hit in Amerika en in Canada. En dit is de vertolking van een singer-songwriter uit Arkansas. Al woont ze tegenwoordig met een andere singer-songwriter, Greg Brown, op het platteland van Iowa. Iris DeMent, Big City.

Irish Demand, Big City. Dwight Yoakam uit Kentucky ging naar Los Angeles en daar werd hij een honky-tonkster en tevens filmster. Hij coverde dit nummer van Merle Haggard in 1974 en hetzelfde werd gedaan door Ernest Stubbs, The Russell Brothers, Slim Newton en Vince Gill. Dwight Yoakam, Holding Things Together.

0: by Joachim Holding Things Together. Merle Haggard scoorde in 1966 een top 5 hit in Amerika met dit nummer en vervolgens verschenen er covers van Wanda Jackson, Del Reeves, Ray Price, Farron Young, Willie Nelson, Terry Clark, Buck Owens en dit is rock'n'roll legende Jerry Lee Lewis, Swingin' Doors.
1: One, two, one, two.

Jerry Lee Lewis, Swinging Doors. Het nummer gaat over de burgerlijke normen in de provinciestad Muskogee in Oklahoma. En Merle Haggard had er een nummer 1 hit mee in Amerika en het nummer eindigde op 3 in Canada. En vervolgens verschenen er 123 covers, onder meer van Lynn Anderson, Phil Ox, George Jones, Kris Kristofferson, Leon Russell en dit is Roy Rogers, Okie from Muskogee.

Roy Rogers, Okie from Muskogee. Merle Haggard schreef het nummer over Kern Rivers en dat was een rivier in de regio waar hij opgroeide. Het werd een top 10 hit in Amerika en in Canada. Emmylou Harris nam een mooie versie op, maar dit is de voormalige frontman van The Blasters, Dave Elvin, Kern River.

Dave Elfin, Kern River. Het nummer komt van het album I Love Dixie Blues van Merle Haggard dat hij opnam in New Orleans. En dit nummer werd een nummer 1 hit in Amerika. Er verschenen covers van Wanda Jackson, Clive Bruce, Dean Martin, Randy Travis, Ron Shepard. En dit is Little Miss Dynamite, Brenda Lee, Everybody's Had the Blues.

Brenda Lee, Everybody's Had the Blues. Merle Haggard schreef een nieuwe tekst voor het bestaande nummer Rocktop van het songwriters-echtpaar Phyllis en Bodelo Bryant. In 1997 werd het gecoverd door blues-rock-zanger George Thorogood voor zijn album Rockin' My Life Away. George Thorogood, Living with the Shades Pulled Down.

George Thorogood, Living with the Shades Pulled Down. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Hank Williams Jr., dat is de zoon van country-legende Hank Williams Sr., dat lijkt me logisch. En hij had in 1969 al een top 5 hit in Amerika met een nummer van Merle Haggard, dat Merle Haggard zelf pas in 1971 opnam voor zijn album Someday We'll Look Back. Hank Williams Jr., I'd Rather Be Gone.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom, luisteraars van Clarksdale naar Chicago. Dat is eigenlijk de weg die als Muddy Waters McKinley Morganfield afgelegd heeft. In de eerste uitzending waren wij in Clarksdale, waren wij op de Stovel Plantation bij de Crossroads, een van de eerste uitzendingen. En vandaag gaan wij naar de plek waar als begin mei 1983 de begrafenis heeft plaatsgevonden van McKinley Morganfield, Muddy Waters.
3: Ja, we hebben er nog even naar gezocht. Het is het Restvale Cemetery, begraafplaats. We hebben er nog even naar gezocht, want er bent, in Chicago, mensen, dat is een vreselijk grote omgeving. Je moet je voorstellen, dat is, dat is een beetje, zo'n beetje half Drenthe, zou ik maar zeggen. En dat is bebouwd en daar heb je natuurlijk een heleboel begraafplaatsen. En die liep nogal op elkaar en na veel omzwerving kwamen wij uiteindelijk aan op dat Restvale Cemetery.
4: Oh ja, pak dat in. Ja hoor.
5: This is for Dutch radio and television from the Netherlands, Europe.
4: Yeah. Are there many visitors coming over here to see the grave?
6: Many people, many. Oh. All the time comes to visit Muddy Waters' grave. All the time.
4: How many?
6: Oh.
4: Every week?
6: Uncountable, yeah.
4: Oh.
6: Every week.
4: And they're coming from everywhere?
6: Everywhere. We had just a gentleman, maybe 2 weeks ago, him and his wife drove from South Dakota to visit Muddy Waters' grave.
4: And unforeign visitors as well.
6: Yeah. Yeah, everyone. Everyone loves Muddy Waters.
3: Yeah.
4: Do you like Muddy Waters?
6: You know, I'm young, so I do like him. I have heard few of his music, but I like him. But I don't really know a lot about him.
3: The Mojo Man.
6: The Mojo Man, yeah. Okay.
3: Okay.
6: Right, the grave's right over there. Yeah,
3: okay, thank you very much indeed.
4: Okay. Het is een van die.
3: Van welke?
4: Van deze liggende hier, hè? Hier.
3: Nou, dat is wel een heel klein steentje. Ja, we zijn hier op het Restvale Kerkhof in Chicago. Een van de vele kerkhoven die hier liggen. En wij staan hier bij het graf van Muddy Waters, oftewel McKinley Morganfield. En ik had gedacht dat er een grote gedenksteen zou staan, maar die staat er niet. Wij staan eigenlijk een beetje, ja.
4: Bijna bovenop hem.
3: Bijna bovenop hem. Het is een beetje oneerbiedig eigenlijk. 1915 geboren. In Roland Fork. Een zoon van Ollie. Die eigenlijk daar is blijven zitten. Terwijl hij met zijn moeder en later met zijn. Naar Stovall is gegaan. Een plantage in Mississippi. En van daaruit is hij dus. Uiteindelijk na vele jaren speelden in de Delta is hij in Chicago terechtgekomen en is eigenlijk een van de allerbelangrijkste, misschien wel de belangrijkste van de Chicago Blues geworden.
4: Voor jou de belangrijkste?
3: 1915 tot 1983, dus is nog 68 jaar geworden, Muddy. 1983 overleden, ik weet nog. Dat het toch nog wel een behoorlijke schok was voor mij. The mojo is gone and the master has won, staat hierop. En er staat een gitaartje op. Een soort van, het lijkt wel de Fender Jaguar die ik op mijn slaapkamer op de foto heb. Voor mij is hij de belangrijkste man. Eigenlijk toch wel.
7: En Muddy Waters was heel geliefd bij andere muzikanten en hij straalde een soort van dignity uit, hè? Een soort van ja, eerlijkheid ook had hij, die hem eigenlijk maakte degene die was. Hij was heel trots op zijn muziek. Hij was altijd een promotor geweest van de bluesmuziek en dat is natuurlijk heel belangrijk geweest. Er is natuurlijk ook een fantastisch boek over hem uitkomen met een voorwoord van Eric Clapton. Dat heet Muddy Waters, the Mojo Man. Bij een mevrouw die heet Sandra B2's. En ik kan het aanbevelen, want ik ben er zelf nog niet helemaal, ik ben in het midden ergens, maar het is, wat ik gelezen heb is hartstikke goed. En ik ben er zelf nog niet helemaal, ik ben in het midden ergens, maar het is, wat ik gelezen heb is hartstikke goed. En

0: in. En, maar het gaat ook over emoties en dat is precies wat erin zit. Maar wat er ook in zit is, er zijn elementen van eerlijkheid, humor en menselijkheid. Hè? Creating in turn the self-indulgence. And it's about courage in the face of adversity, the truth of the soul and the nobility of the spirit and the infinite capacity to suffer and rejoice at exactly the same time. Nou, al deze dingen hebben we die waters in zich. En nou ja, voor zichzelf zegt hij dat hij eigenlijk heel veel geleerd heeft van Muddy Waters. En de muziek die heeft hem veranderd. En zonder dat je het weet heeft het waarschijnlijk ook jouw leven veranderd. Tenminste, als je bluesmuzikant bent. Dat staat er in het kort in. En het is een prachtig voorwoord van Eric Clapton.
1: A gypsy woman told my mother, before I was born.

0: Eric Clapton, 1994 van de cd From the Cradle. De Hoochie Coochie Man, een van de bekendste stukken van Muddy Waters. Hè?
1: Ja, met Got My Mojo Working eigenlijk wel de twee toppers natuurlijk.
0: Ja, wat typisch dat in beide, dat door, ik wil niet zeggen het bijgeloof, maar de Hoochie Coochie en de Mojo. Dat die
1: Black Cat Bone, weet je wel. Oeh, ja. Zwarte kat. En je hebt ook rabbit foods en zo, weet je wel. Dat waren allemaal, die hingen ze dan om de hals. Dat waren gewoon.
0: Ja.
1: Mojo is ook, dat kan gewoon zo. Maar Mojo kan ook een vloek wezen, hè.
0: Om de geesten af te weren, hè.
1: Ja.
0: Want op die hut van Muddy Waters in Stovel, daar hangt toch ook die...
1: We're gonna lay a bad mojo on you if you take wood from this cabin.
0: Ja. Nou, we gaan

0: Neem weer terug naar Noord-Chicago, terug naar dat Restvale Cemetery. Het was in Zuid-Chicago.
1: Nou, er stappen hier net wat zwarte mensen uit. Uit een auto die ook naar dat graf wilde kijken misschien. Wij zullen misschien even plaats maken. Ja. Dan kunnen wij even verder praten. Ja. Hier een eindje van het graf vandaan.
2: You're not coming for the grave of Muddy Waters?
3: Is he out here?
2: Yeah.
3: No, I didn't know him. I thought maybe you all were from Dan Hines' office.
2: No. Okay. We're from a Dutch radio and television.
1: Netherlands, Europe.
3: Oh, okay. Where is he buried?
1: Over there.
3: Oh, really?
1: Yeah.
3: Oh.
1: And his latest wife over here.
3: Okay.
1: Yeah.
3: Here is. Oh, Morgan Fear, right. McKinley Morgan Fear. Yes, okay.
2: Does his music say anything to you?
3: Yes, it does. Yes, I have followed his music for years. Hmm. Yes, I enjoyed his music.
1: But you didn't know that he was buried here?
3: I sure didn't. As a matter of fact, I didn't know he had died. Yeah. Really didn't.
1: Yeah.
3: Died in 1983.
1: Mm-hmm. Yeah.
3: Okay. Oh, all right. It's news to me.
1: Yeah.
2: Thank you.
1: But he's pretty big in the world of the blues music,
3: right, exactly. One of the beginners.
1: Yeah.
3: Yes.
1: Yeah.
3: Okay.
1: There's a bigger stone in the place where he was born in Rolling Fork, Mississippi.
3: Oh, okay.
1: The people over there, they contributed, and they have. There's a big stone
3: but
1: too.
3: But his body is actually
1: here.
3: His body is
1: here.
3: All
1: right. Yeah. 68 jaar. And. Ja, er blijft toch ook weinig van over. Ik vind het toch wel jammer dat het niet een iets wat grotere steen ligt. Het zou Marshall Shears eigenlijk toch... zou hem eerder om hier wat groters bij te zetten. Zoals die juffrouw van Trumpet Records gedaan heeft bij mensen die...
2: Hij ligt hier gewoon... Ja, tussen zien mensen eigenlijk, hè?
1: Ja, het is een derde vrouw, althans. En ik vind het een beetje heel sober. Maar goed, zijn muziek die blijft natuurlijk voortleven.
2: Hmm.
1: En voor mij was het net wat Clapton zegt, een van de mensen in de... bluesmuziek en die de bluesmuziek populair hebben gemaakt. En zijn songs die klinken nog altijd deur over de hele wereld. Van kleine barregies in Drenthe tot in de bluesclubs van Chicago tot bluesclubs in Japan. En over de hele wereld kun je de songs van Muddy Waters nog steeds horen.
2: Wat dat betreft is hij gewoon onvergetelijk.
1: Ja, voor mij wel ja. En ja, god in de hele blueswereld natuurlijk. Ja, het feit dat Eric Clapton al een voorwoord hierbij schreef, dat zegt al genoeg. En ik moet zeggen dat Clapton dat ook op een hele mooie manier gedaan heeft. Het is niet zo'n groot kerkhof. Er is hier een kantoortje bij.
2: Het ligt aan het spoor.
1: En de juffrouw, wij dachten dat het een heel eind verderop lag, maar het ligt eigenlijk 20 meter van het kantoortje af.
2: Hij vuurt kantoorstoor aan de linkerkant. Vlak aan de weg, daar vind je het graf van McKinley Morganfield, ja. Muddy Waters.
1: Ja, ik vind het een beetje een sneu idee dat er niet wat anders deed. Ik vind dat... Er zijn zoveel mensen die in de wereld die minder betekend hebben en die fantastische obelisken hebben en praalgraven en deze man die eigenlijk toch een steunpilaar west is van de bluesmuziek. In Amerika, die ligt hier onder een steentje van, wat zal het wezen? 20 bij een halve meter, 30 bij een halve meter. Gewoon plat in het gras.

0: Eigenlijk het titelstuk van de show van Steve Cushing, Blues Before Sunrise, in de uitvoering van John Lee Hooker, van de gelijknamige cd Blues Before Sunrise uit 1964. Steve Cushing die vertelde dat hij eigenlijk zich beperkt tot een hele afgebakende periode.
1: Ja, hij covert de 40er en 50er jaren zo'n beetje in de blues. En hij bemoeit zich niet met wat daarna komt.
0: Zo van wat na 65 komt, zeggen.
1: Ja, daar was hij niet zo in geïnteresseerd. Hij vond het de kwalitatief ook niet zo goed. En hij had zijn eigen mening eigenlijk erover. Over die paar decennia, daar maakte hij die programma's over. En hij zei van, verder zei hij eigenlijk nog dat... ik zei op een gegeven moment van... Ja, het is in Chicago toch een beetje tourist blues. Hij zegt, nou ja, dat moet die mensen zelf weten... als ze een living uit kunnen maken. Maar,
0: op zich onderschreef hij het wel trouwens.
1: Ja, hij onderschreef het wel. Maar ja, hij was toch een beetje aan de conservatieve kant van de blues, denk ik. Maar hij zei ook van... Ja, god, de muziek blijft natuurlijk niet altijd zo. Er hebben altijd veranderingen in zitten. En dat zal ook na die 50 jaar is dat natuurlijk veranderd. Maar hij hield zich aan zien... Als je stekkie, zou ik maar zeggen.
0: Wat ik ook wel grappig vond, hij vertelde iets eerder al dat hij, toen hij met dat bluesprogramma begon, de Blues Before Sunrise, vijf uur durend programma, wat ondertussen over bijna 30 staten in Amerika via de satelliet elke zaterdagnacht uitgezonden wordt.
1: Ja, ja.
0: Een van de sponsoren, want er hoeft verder niet veel betaald worden door de stations in Amerika. Ze mag dat gratis uitzenden. Maar ja, hij leeft natuurlijk een beetje van de reclame die erop zit. En een van de sponsoren is Bob Koestler van Delmar.
1: Ja, ja. Nou ja,
0: dat is een winkel.
1: Dat is natuurlijk logisch, want die verkoopt... hij zal wel gefourneerd worden een beetje door...
0: Ja, en is
1: gevoed worden door Bob.
0: En er zitten reclamespots tussen natuurlijk.
1: Ja, en dan verdient Steve er ook nog wat aan.
0: Ja. Maar wat ik zeg wel, hij vertelde ook dat... want hij komt zelf uit de Buitenwijk van Chicago, de blanke neighborhoods. Maar dat hij door dat programma vaak opgebeld wordt door de mensen die de blues aan de lijve middenmaakt hebben met allerlei verhaal, met allerlei informatie. Onder andere over de schoenen van...
1: Sonny Boy Williams de Eerste.
0: Ja. Iemand die vertelde dat hij voor $5 de schoen gekocht had van Sonny Boy.
1: Ja, John Lee Williamson was daar.
0: Ja, ja.
1: En hij kreeg vaak ook informatie van die mensen die anderen helemaal niet kregen. En hij kreeg het regelrecht van de zwarte mensen vaak. Hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, volgende week dan. Ja, er is nog stof te over om met deze man nog eens inbieden te praten.
1: Ja.
0: Blues en vrouwen, dat huurt bij elkaar. En hij het boek van Muddy Waters, The Mojo Man, van Sandra B. Toews er ook bij pakt, dan komt dat er ook zeer regelmatig in vuur.
1: Ja, Muddy was natuurlijk ook een womanizer, zoals men dat noemt. Hè? Hij was dat wel een woman's man en zo. En hij was natuurlijk niet vies van een vrouwie, zo her en der.
0: Hij stond in de spotlights natuurlijk. Ja. Het was een mooie, gedistingeerde man om te zien. Hij had een paar cent in mijn hand, denk ik.
1: Ja.
0: En dat was in de
1: zwarte wereld natuurlijk. Helemaal, daar ligt het toch nog weer wat anders dan bij de blanke mensen. Dat is, dat giet dan dubbel op, zou ik zeggen.
0: Muziek, de teksten in de muziek, die staat er ook bol van, hè?
1: Ja, zeker.
0: Van verwijzingen naar...
1: wel of niet cryptisch, maar in ieder geval giet het heel vaak over vrouwen. Vrouwen die de boel bedonden of iemand wil een goede vrouw hebben. En vrouwen die heel veranderlijk, die veranderlijk als het weer bent, die niet weet waar je aan ze hebt.
0: Ja, ja.
1: In alle soorten en maten en of goed of niet goed, dat komt in de blues allemaal voor. Dat is een van de belangrijkste thema's, zou ik al zeggen.
0: En een van de mooiste metaforen die we in Nederland uiteraard ook kennen, dat is het gebruik van de bijen.
1: Ja. De King Bee. Ja.
0: En dan ben je een echte.
1: Ja, dan ben je een echte. Dan ben je een man with a stinger. One.

0: Titelstuk van de cd I'm a King Bee. Productie van Johnny Winter, Muddy Waters. Muddy Waters is zelf 4 keer trouw geweest. De eerste keer was in 1932, is hij trouwd met Mabel Berry. 10 jaar later kwam de volgende dame in zijn leven. Ja, je moet allemaal in het boek keurig net eens nalezen. Sally Ann Adams, ik weet ook allemaal niet, die kopie ook niet.
1: Nee, wat, daar kun je gewoon niet bij holen.
0: Kun je niet bij holen allemaal, ja. En later is hij trouwd met Geneva.
1: Ja, en dat was dan een soort van anchorwoman. Ja. We hebben heel lang met samen woond en die wist eigenlijk ook wel dat het met anderen omging. En, maar daar kwam het toch iedere keer bij terug. Dat schijnt dan toch wel een met de meeste backbone het West te hebben.
0: Want die ligt ook naast hem begraven op Restvale.
1: Ja, die ligt naast hem begraven, ja.
0: En nog weer later is hij getrouwd met Martha Jean Brooks. Maar dat was nadat Geneva overleden is.
1: Ja.
0: Ja, goed. En het aantal vriendinnen wat hij er nog naast had... Dat was ook legio.
1: Ja, dat wat moet je verder van zeggen?
0: Zo giet dat in het leven. Nou, een van de vriendinnen, dat was Anna May, en daar heb je ook een liedje over gemaakt. Little Anna May.

0: Little Annie May. Ik weet niet of dat de vrouw was die bij hem in de buurt woonde in Chicago. Want een van zijn vriendinnen die woonde een paar straten bij hem vandaan.
1: Ja, ja.
0: Met twee kinderen van hem.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En hij dan in het boek leest dan. Ja, dan wordt er gewoon in beschreven dat hij met die vrouwen. Dan ging hij gewoon met tochies maken in zijn Cadillac.
1: Ja, ja, ja.
0: De kinderen zetten ze wat elke dag. Het is toch een wonderlijke wereld, hè?
1: Heel wonderlijk, ja. En dat moet misschien dan toch niet de enige te wezen, want hij hoort het boek in handen kunnen krijgen over Ray Charles, The Man and His Music.
0: Was net zo?
1: Dat giet nog een stapje verder.
0: Ja, ja.
1: Ook een prachtige biografie overigens.
0: Maar het was natuurlijk de wereld van de zwarte mensen in de Mississippi Delta was ook een tamelijk informele wereld. Hij door het leest de helft van de mensen, of de helft, ja, waren buitenechtelijke kinderen. Heel veel, hè?
1: Ja. Maar zijn allemaal familie.
0: En ze trouwden ook over de puddenhok bewezen.
1: Ja,
0: zoals de juffrouw trouwens ook gebeurde.
1: Het was net Drenthe van vroeger.
0: Eigenlijk wel,
1: een gesloten maatschappij worden. Elke neer met het was allemaal familie op een gegeven moment.
0: Ja.
1: Ze hield elkaar in staan, berekenen.
0: Nou, een die een centrale rol in zijn leven vervuld heeft van Muddy Waters, dat was Geneva. En ook daarover heeft hij een prachtig liedje gemaakt.

0: want to treat you so bad, so bad. Right now I'm on my bended knee.
1: Muddy Waters met zijn ode aan Geneva, de vrouw die als het langste bij me west is en die ook in Nordstrom begraven ligt op het kerkhof in Chicago op Restvale. Ja, nou, hij de vrouwelijke kant van de bluesmuziek of de invloed daarvan wil bekijken, dan moet je of het boek maar doorlezen van Muddy Waters, The Mojo Man, of je moet nou zijn muziek gaan luisteren, want het komt er heel vaak in vuur. In de teksten die gaat in, nou, ik wil niet zeggen in 9 van de 10 gevallen bijna, gaat wel over alle aspecten van de relatie tussen mannen en vrouwen.
2: Ja, absoluut. Ja.
1: Want het is wel puur een macho-wereld, een hetero-wereld.
2: Ja, ja, daar kun je wel stellen. Ja. Ik heb dat nooit wat... Nee, dat is echt waar, ja.
1: Het is gewoon een macho-wereld. Ja. De blueswereld.
3: Volgende week in Harry's Blues.
1: Een kleine studio aan huis, microfoon, mengtafeltje en ontzettend veel platen. Jazeker, langspeelplaten. Enkele cd, maar toch vooral langspeelplaten van Steve Cushing. We praten volgende week verder met hem over de mensen die hij allemaal ontmoet heeft. Onder andere ook in zijn eigen muzikale carrière. Volgende week dus Blues Before Sunrise, Steve Cushing. En dan hoor je ook de tune van het programma. Harry's Blues werd vandaag gemaakt door technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. En met dank aan het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met VPRO Radio. Volgende week, dan ben we er weer. Tot dan.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Een van de mooiste composities van Harry Musquet staat op het vergeten album The Legend. Om fiscale redenen staat zijn toenmalige vriendin Mariska Kok als componist op de hoes vermeld. En het gaat om een jongen van het platteland die naar de grote stad trok. Musquet Gang, City Soldier.

De Muskei Gang, City Soldier. Milton Campbell maakte als Little Milton schitterende albums, maar in tegenstelling tot Muddy Waters, B.B. King, Freddie King en Albert Collins werd hij nooit een blueslegende. Little Milton, Blind Man.

Little Milton, Blind Man. Flavium, dat is een bluesband uit Apeldoorn. De band werd opgericht in 1969 en de band is nog steeds actief. Oprichter Anne-Geert Bonder stopte in 2022 als gitarist van de band. En de band had beroemde namen in de gelederen. Hans Lafaye, Hans Waterman, Govert van der Kolm, Pierre van der Linde en Herman Deinem. Dit is een bewerking van een nummer van Willie Nelson. Flavium, Nightlife.

Flavian Nightlife. Oscar Benton, dat is een blueszanger uit Haarlem. Hij nam in 1973 een nummer op van Artie Kaplan. En 8 jaar later werd het pas een hit nadat het nummer werd gebruikt in de film Pour le Pot d'une Flic van Alain Delon. Oscar Benton, Bensonhurst Blues.

Oscar Benton, Benson Hurst, blues. Twee gitaarspelende broers uit Dallas groeiden in Austin uit tot wereldberoemde gitaristen. Jimmy Vaughan met The Fabulous Thunderbirds en Stevie Ray Vaughan met Double Trouble. En ze hadden samen ook nog een hit als The Vaughan Brothers, Tick Tock.

The Vaughan Brothers, Tick Tock. Living Blues, dat was een bluesband uit Den Haag met gitarist Ted Olberg, zanger Nico Christiaanse, de geweldige mondharmonica-speler John Legrand en drummer César Zuiderwijk, die later overstapte naar Golden Earring. Living Blues, Black Knight.

Living Blues, Black Knight, Snowy White, dat is een Engelse gitarist. Hij was de gitarist bij Thin Lizzy, Pink Floyd en Roger Waters. Hij speelde als gast mee met Chris Rea, David Gilmour en Gary Moore. En hij speelt op albums van Peter Green, Jim Capaldi en Phil Lynott. Snowy White, Changed My Life.

0: Snowy White, Changed My Life. Het is een nummer van Etta James uit 1961 en hij heeft verschillende covers van Elkie Brooks, The Hollies, The Righteous Brothers, Tina Turner, Chuck Jackson, Natalie Cole en Bret Hart. Dit is het origineel van Etta James, Something's Got a Hold on Me.
1: Oh, sometimes I get a good feeling, yeah, yeah.

Etta James, Something's Got a Hold on Me. Brendan Crooker, dat is een Engelse gitarist. Hij was de gitarist bij de 5 O'Clock Shadows, The Meekins en The Nothing Hillbillies. En hij speelde op albums van Eric Clapton, Tanita Tikaran, Mark Knopfler en Kevin Coyne. Brendan Crooker, No Money at All.

Brendan Croker, No Money at All. Het is een nummer van Little Willie John uit 1955 en hij had er destijds een top 5 hit mee in Amerika. In 1968 werd het opgenomen met Fleetwood Mac, toen nog met zanger en gitarist Peter Green. En dat nummer eindigde op 31 in Engeland en op 7 in Nederland. En in 1995 werd het opnieuw een hit voor Gary Brooker. Maar dit is Fleetwood Mac, Need Your Love So Bad.

Fleetwood Mac, Need Your Love So Bad. Het is een nummer uit 1974 van Little Milton en het werd gecoverd door meerdere bluesartiesten: Albert King, Larry Davis, Magic Slim, Otis Rush, Etta James, Eugene Hideaway Bridges en John Prine. En dit is Coco Taylor, Walk in the Back Streets.

0: Coco Taylor, Walking the Back Streets. Rufus Thomas uit Memphis had één groot succes, Walking the Dog. Het werd zelfs gecoverd door de Rolling Stones. En hij was ook nog de vader van soulzangeres Carla Thomas. En Rufus Thomas was zanger voor Stax Records en daarnaast een populaire discjockey bij een zwart radiostation in Memphis. Rufus Thomas, Somebody's Got to Go.
1: In order to have a good mess of blues, you got to have a good piano player.

0: you have got to go.
1: Rufus Thomas, Somebody's Got to Go. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Johnny Copeland uit Louisiana werd samen met Albert Collins groot in de bluesscene van Houston. Hij vestigde zich later in New York, waar hij op 60-jarige leeftijd overleed na een hartoperatie. En zijn dochter, blueszangeres Jamikia Copeland, nam dit nummer van haar vader ook op. Johnny Copeland, It's My Own Tears. Don't you

0: Welke blues leidde mij door de oorlog? Welke swing begeleidde mij naar school? Welke klanken wil ik ooit weer horen? Wie weet waarom, wanneer en hoe?
1: Welkom, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die er van binnen raakt. En vandaag giet hij doorvuur naar Amsterdam, het swinging centrum van Nederland. Tenminste, dat was het ooit. Net aan de rand van de binnenstad, vlakbij het prachtige Amstel Hotel, sprak hij met zijn gast.

0: Hallo.
1: Hallo, Edith.
2: Goed je te zien.
1: Goed je te zien.
2: Hallo, kom binnen.
3: Hey, heren.
1: Hey, Simon.
4: Puntje.
3: Hallo.
4: Hey.
1: Simon.
3: Slecht weer hebben jullie juist.
1: Ja, dit, ja. Aan de Sarfati-straat hier in Amsterdam.
3: Ja, we gaan even naar het uitzicht kijken.
1: Ja, prachtig.
3: Eerste herfststormen. Herfststormen, dat is een gekke Nederlandse taal. R-F-S-T-S-T. Vijf zo medeklinkers achter elkaar. Dat is nog zo'n woord. Angstschreeuw. N-G-S-T-C-C-H-R.
1: Ja.
3: Dat komt in geen enkele taal voor, behalve in het Swahili en het en het Welsh.
1: Goh. Nou, Simon hoeft eigenlijk geen nadere intro, hè. Dat, wie Simon Vinken nog niet kent in Nederland, die weet natuurlijk niks van...
3: Nou, de 18-jarige moet het verteld worden.
1: Ja, nou.
3: Als de moeder zegt Simon Vinkenoog komt, wie is Simon Vinkenoog?
1: Ja.
3: En al die Marokkanen en andere allochtonen, die weten niet wat, nee, wat ik zeg. Of wat ik hier al halve eeuw aan het vertellen ben.
1: Daar heb je gelijk aan.
3: Ja, niet vergeten. Buiten de grens, zodra je de grens over bent, is dat BN'erschap is voorbij. Godzijdank, want ik vind het ook leuk om anoniem tussen de mensen te bewegen. Maar aan de andere kant is het leuk herkend te worden. Dat moet jij toch met me eens zijn.
1: Ja,
3: als mensen het goed bedoelen en zeggen, hey Harry. Ja, of tegen mij, ouwe rukker, ik volg je hoor. Ja, het is toch leuk als je je deel van het volk voelt. Ik bedoel, je doet het voor de mensen om je heen. Je hebt altijd contact, je hebt altijd met ze te maken.
1: Ja, ik merk dat zelf ook wel eens een beetje. Dat men zegt, Julian Blizzard, wat was dat nou eigenlijk? Ja, ik weet niet, maar aan de andere kant vind ik dat ook weer niet zo erg. Maar je moet het wel even weer vertellen, hè.
3: Maar, nou ja, het zelfbeeld dat je van jezelf hebt. Kijk, jij zit in het midden van jouw universum. Met jouw vrienden, jouw familie, jouw liefdes en ik en mijne. Iedereen zo, maar er is iets wat ons verbindt. En ik vind dit land te gek met zijn vier seizoenen. Hè. Er komt er weer een aan. Ik zou niet in Californië willen wonen waar ze maar telkens een beetje lente en een beetje zomer en een beetje van dit. En dan nog de smoke erboven. Hier de zeewind die toch voortdurend weer nieuwe adem aanbrengt. En ik ben gek op mijn moederstad Amsterdam, waar ze zeggen dat de poorten naar alle winden staan hier de poort altijd wijd open. Oost, zuid, noord, oost. Van alle kanten, laat maar binnenkomen.
1: Ja, jij bent natuurlijk wel een hele echte Amsterdammer, hè? Ik bedoel maar...
3: Ja. Ik voel me echt verbonden met... Ja. Ik heb 8 jaar in Parijs gewoond, wat ik ook heerlijk vond. Ja. Van mijn 20e tot mijn 28e. En daar is natuurlijk mijn wereldbeeld enorm verruimd. Want het was maar een klein kikkerlandje. Dat is het natuurlijk nog steeds. Maar toen ik terugkwam, was ik die vreemde eend in de bijt. En ik dacht, nou hier wil ik eeuwig toerist blijven. Hè? Een beetje vreemdelingenverkeer. Want je kunt naar die beschaving kijken alsof het Hottentotten of Cannibalen of Aborigines zijn. De mensen zijn hier vaak nog zo ontzettend krankzinnig achterhaald middeleeuws. Dat is ongelooflijk.
1: Parijs ben je niet weer geweest? Of incidenteel nog eens?
3: Ja, incidenteel. Maar dan is het toch een andere stad. Ja. Want jouw vrienden lopen er niet meer rond. En de exposities in de galeries zijn van andere mensen dan die jij zag in jouw tijd. Maar het was wel een hele creatieve tijd. Ik bedoel, om je heen het existentialisme. Je gaat lezen, dan kom je in het surrealisme en Dada terecht. De musea, die laten je de grote mensen zien die hier ook al te zien waren. Stedelijk Museum, toch een plek waar ik als jongen erg in geïnteresseerd was en alle schilders leerde kennen. En ja, daar ging een wereld open. De keldertjes, het leven, het Julien Greco, de Franse film, de jazz, de bebop. Het sticky dat je leerde roken en de Amerikanen met wie je omging. Zo'n hele wereld die daar even samenkwam. Na de hand gingen die centra verhuizen. Er was een tijdje swing in Londen en toen werd New York het weer. En Amsterdam is het een tijdje geweest en altijd toch weer. Ja, Amsterdam heeft altijd toch wel weer iets nieuws, denk ik. Ja.

0: jij bent natuurlijk ook een voorloper geweest wat betreft de Amerikaanse literatuur. En speciaal de B-Generation, dacht ik.
1: Ja, het gekke is, ik heb het soort mensen dat je B-Generation noemt, die zijn gefotografeerd door Ed van der Elske in zijn eerste boek Liefdesgeschiedenis en Saint-Germain en de Prede. Dat waren ook de original dropouts, mensen die absoluut niks meer met de buitenwereld te maken wilden hebben. Hun haren oranje en groen schilderden, overdag over straat liepen te buitelen, een beetje juvenaal de wereld te maken wilden hebben. Hun haren oranje en groen schilderden, overdag over straat liepen te buitelen, een beetje juvenaal.

0: heet dat weer? Bohemia. Bohemia. En daar zitten dus ook de leuke Amerikaanse jonge dichters. En ik ging erheen en ontmoette Allen Ginsberg, Gregory Corso en Peter Orlovsky. En we raakten bevriend omdat we toch dezelfde dichterlijke idealen hadden. En wisten dat de dichterlijke vrijheid ons leidde, bij wijze van spreken. En sindsdien, als hij in Nederland kwam, en ik heb zijn werk vertaald.
1: Ik
0: vond toen tijd omdat ik tot 6 weken werd veroordeeld vanwege marihuana gebruik. En in die 6 weken had ik een schrijfmachine, een Engels woordenboek en Allen Ginsberg's gedichten bij me. Anders had ik nooit de tijd gevonden om het te doen. Ja. Maar sindsdien kwam hij in Nederland voor poëzievoorstellingen hier in Rotterdam of met Ben Posset bij One World Poetry. En dan was ik zijn vriend, vertaler, tolk. En als ik ruimte had, logeerde hij ook bij
1: misschien,
0: me. Ja.
1: Misschien was je ook wel een van de eerste rappers in Nederland. Want jij deed al jazz en poetry toen nog niemand er ooit van gehoord had.
0: Nou, dat heb ik van Ted Jones.
1: Ja.
0: Ted Jones was een J-O-A-N-S, niet te verwarren met Leroy Jones, die tegenwoordig Amir Baraka heet. Of Baraka heet. Maar Ted Jones, die, dat was ook iemand van mijn leeftijd. Dat is een heel goed jaar. Goed wijnjaar, 1928. En die gaf een paar rules weg. En jazz is my religion. Maar Allen Ginsberg ook. Hij gaf het toen die grammofoonplaat die verschenen was van Howl. I saw the best minds of my generation destroyed by madness. Die lange zinnen die je ook bij Bob Dylan weer terugvindt, die helemaal in die Amerikaanse poëzietraditie zitten van Walt Whitman. Elke zin is waren een oproep, een invocatie. Iedereen omhelzen, de hele wereld. Eén man, vrouw, ja. Kerouac, ja, dat is... Ja, dat is een traditie van een pionierende traditie die we hier helemaal vergeten zijn. Hier is de poëzie vaak ontzettend droog en intellectueel geworden. En moet je over het nodige cryptogrammen intellect beschikken om het erbij te kunnen komen. Maar dat waren gewoon gezonde, levenslustige aanmoedigingen. Ja.
1: Kerouac is en die mensen zijn natuurlijk, die hebben wel een aanzet gegeven tot bepaalde vrijheden in Amerika, denk ik dan.
0: Wat ze de Beat Generation noemden, dat heeft een hele belangrijke rol gespeeld. Ik heb hier een boek tevoorschijn gehaald.
1: Aha.
0: Omdat ik wist dat we hier misschien over zouden gaan beginnen. En Tuli Kupferberg, die heeft ooit eens een groep gehad.
1: Van de Fugs. Ja, die heb ik ontmoet in de Krugerhallen in Essen. Toen waren ze in 68 naar de Tsjechische grens.
0: Was dat niet de Rockpalast in de Krugerhallen?
1: Ja.
0: Ik heb er ooit eens de Grateful Dead gezien.
1: Ja, we hebben toen nog een kast geleend aan Pink Floyd. Want hun Marshall-kast was kapot. Dus.
0: Krugerhallen, wat een verschrikkelijk gebouw. Ja,
1: verschrikkelijk.
0: Och.
1: Maar de Fugs, die hadden toen nog... Van die bordjes, het was toen... wij waren een hele... Dennis Weaver of meen ik gewoon.
0: Ed Sanders, en die had een das waar je op kon spelen.
1: Ja.
0: Die had... elke knop was een ander...
1: Die kwamen op met bordjes Mein Humpf en zo.
0: Ja.
1: En die wouden toen naar de Tsjechische grens toe. Omdat toen waren de Russen daar, in 68 net in ieder geval. Weet je wel, de Praagse lente. Van Dubček en Černík en Svoboda. En... Het waren heel aardige mensen, waren dat. Maar Tuli Kupferberg, zei jij.
0: Ik heb er in het theater in Kopenhagen een leuke avond mee gehad. Want ik vind het altijd leuk dat ik wel zo internationaal ben ingeschakeld. Die schreef over de War Against the Beats. En over de Beat Generation was de enige belangrijke revolutionaire beweging in het Amerika na de Tweede Wereldoorlog. Ze vernietigde het academisme in de Amerikaanse poëzie. Ze verwierp de identificatie van de Amerikaan met kapitalisme en imperialisme, oorlog en A-bommen. Ze schiep voor het eerst in Amerika betrekkelijk massale belangstelling voor poëzie en dus voor alle andere kunsten. Ze bracht seks weer op de plaats waar het hoort in het menselijk leven, ergens bij het middelpunt. Ze vestigde de hoop op een alternatief voor de Amerikaanse jeugd en ze verloste het persoonlijk leven van ieder die ermee te maken had. Van verveling, defetisme, domme verdwazing en zinloosheid. Ze maken het leven weer opwindend.

0: als je iets aan het ontdekken bent of als je op een of ander gebied creatief bezig bent. Je ziet dat het oneindig is. Er is geen einde aan de wegen die je kunt bewandelen in de geest. Ik bedoel, waar, je bent een keer rond en dan zie je nog nooit. Waardig, je ook 6 levens leiden als moet.
1: Ja.
0: Telkens een ander continent.
1: Ja, dat vraag ik me dan wel eens af. Ja, jij bent toch altijd heel positief geweest.
0: Ja.
1: Ik bedoel, ik heb nog
0: ja, wel anders zal je de andere kant anders van.
1: Ja, ik heb nog wel.
0: Je bent op een razor's blade, op het scherm van het scherm.
1: Ik heb nog wel eens het idee van, god, die wereld die zit toch maar vreemd in elkaar en het wordt eigenlijk nooit wat, want die mensen het was altijd al muizen geblazen, maar ik bedoel, ik weet dat het zo is, dus daarbinnen kan ik dan wel, vind ik mezelf wel.
0: Ja.
1: Maar ja. Jij bent dan.
0: Ja, maar redding is misschien niet voor iedereen, maar wel voor jou en mij. Maar als je maar geen slaaf wordt van een idee, of van de machine, of van andermans opvattingen. Als je maar in alles wat je doet jezelf en echt blijft. En ja, je wilt toch dat de kinderen die je achterlaat, dat die in een leukere wereld terechtkomen. En het is altijd zwart tegen wit en het complementeert elkaar. En je hoopt dat mensen nog eens tot hun kosmisch gezond verstand komen. Misschien moet de nood eerst het hoogst worden voordat de redding nabij is. Misschien moeten de mensen inderdaad eerst laten zien dat ze alleen maar de stekker uit het contact hoeven te halen om niet meer die computer te laten regeren. Maar ik dacht altijd, er kon nog wel een stroomuitval. En dan moeten de mensen weer.
1: Ja, daar zijn ze.
0: Ik was jong in een tijd dat je de buikring moest aanhalen.
1: Ja, ja, ja.
0: En je vraagt je af, zijn die mensen niet zo verwend dat ze dat nog aan zouden kunnen? Hè? Dat ze zich weer zouden kunnen genoeg hebben met wat ze nu hebben. En minder en minder en minder en minder. Het is,
1: hoe was dat hier in de oorlog? Ik bedoel, heb jij nog iets meer meegemaakt dan ik natuurlijk?
0: Ik was enig kind met mijn moeder alleen. Groot flinkstraat, smal straatje.
1: Ja, door de omstandigheden. Mijn moeder, mijn vader hebben ze opgepakt. En die had gevochten bij de Maasbrugge. En toen moest hij naar Stuttgart.
0: Krijgsgevangenschap.
1: Ja, precies. En mijn moeder kreeg toen MS. Direct nadat ik geboren was. En,
0: was die ziekte toen al geïdentificeerd?
1: Nee. Ze wisten niet wat het was. Ze zeiden een zenuwaandoening in het ruggenmerg of zoiets. En men wist helemaal niet wat het was. Daardoor konden zij ook geen kinderen meer krijgen. En bovendien, mijn vader die was toen daar niet aanwezig. En,
0: is ze gestorven?
1: Ja, maar toen wel na een hele lange lijdensweg eigenlijk. Toen ik in dienst zat, weet je wel, waar ik overigens niet al te lange tijd in geweest ben.
0: Maakt jou tot bloedzanger?
1: Ik denk wel mijn vader, toen hij terugkwam, had zoveel moeite met mijn moeder. Dat ik er wel een beetje bij hing, als het ware. Niet dat ze niet goed voor me waren of zo, maar de omstandigheden konden ze dat waarschijnlijk niet, weet je wel.
0: En waarschijnlijk zijn we ook opgegroeid met gevoelens die je niet met je ouders kon delen. Het generatieconflict, het hoeft niet. En ik heb niet die conflicten met mijn kinderen die ik had met mijn ouders. Veel mensen geven dat door, maar op een gegeven moment moet je zelf zo wijs zijn om niet te vervallen in de zonde van de ouder, om te zeggen. Maar ik had dus één heel goed vriendje van mijn leeftijd. En die woonde bij mij aan de overkant en die maakte deel uit van een Joodse familie uit Duitsland gevlucht. En die zaten daar eigenlijk te wachten op de deportatie. Maar als ik daar op bezoek was, dat was zo'n innige familieband. Die heb ik mijn hele leven, behalve nu bij Edens ouders, nooit meer teruggevonden. Als er luchtalarm was, dan ging je niet schuilen bij mijn moeder, maar bij die mensen. Terwijl, wijze van spreken, alsof ik mijn moeder ervoor alleen liet. Want die was ook zo van mij omklemmen en ook een soort apenliefde waaraan ik me heb moeten ontworstelen. Maar die heb ik dus van achter het raam weg zien voeren. En dat is dat machteloos gevoel. En Frank van Rijn had het erover in zijn autobiografisch verhaal in Trouw. Dat je iets verschrikkelijks ziet gebeuren en je kunt er niks aan doen. En die machteloosheid, ik vind, dat moet je als één ding kunnen doorbreken. En van je kwetsbaarheid je kracht maken. En het verlegen jongetje wordt iemand die in het publiek confronteert. Maar ook dat is weer een van die lessen van die surrealistische schrijvers. Ja, wie ben je als schrijver? Je hebt niks te zoeken achter je schrijfmachine. Je moet de mensen ingaan en ze roepen huppel de puppel de puppel de pup, wat het ook is. Maar Django Reinhardt in de hongerwinter was echt kou lijden en alleen maar op bed liggen en maar dat was 2 uur muziek per dag, distributieradio. Tussen alle rommelmuziek door La Quintette, die Haute Club de France.
1: Ja.
0: En de Amerikaanse en jazzmuziek mocht niet, maar daar was Django Reinhardt. En ik heb gevoeld hoe het bloed weer door me ging vloeien. dankzij de muziek van Django Reinhardt.
1: En dat was het.
0: Ik heb eens in de discotheek gekeken van de Nos. Ze hebben honderden platen. Ja. Ik weet natuurlijk nooit welke het precies geweest is. Maar dat was voor het eerst dat ik die kracht van muziek voelde. Die je telkens wilde. Toen ik voor het eerst Ornette Coleman hoorde, was ik ondersteboven. Ja. Zo zijn het ja. Of Chippy. Toen Remco Kampert mij met Henk Boekenoogen. Alles was voor mij. Ik had nog nooit gehoord. Dizzy Gillespie en Charlie Parker, Thelonious Monk.

0: Nou, ja, Simon, je bent natuurlijk ook een fenomeen in Nederland. Tenminste voor mij, hoor. Ik bedoel, ik heb je altijd een beetje gevolgd en ik vond het altijd prachtig wat jij deed. Ik weet niet om wat voor reden dan ook. Ik voelde me daar heel wel bij. Ik kan het niet uitleggen waarom. Ja,
1: I've seen the lights.
0: Ja.
1: One day. Ja, ik heb het licht gezien en sindsdien licht op je pad. Dan wens ik mensen toe. Oh, leuk, licht op je pad. Dat is een oude theosofische opvatting. Er zijn we dan Blavatsky. En er zijn heel veel, als je ook door de geschiedenis heen gaat, en niet alleen de veldheren en de staatslieden en de politici en de generaals, maar de wijze mensen. Ik bedoel, ik heb hier vol met Tibetaanse en Chinezen en noem maar op, wat voor wijze mensen die toch allemaal gezegd hebben. En de Grieken, ken u zelf. Een beetje, juist misschien als je alleen en zonder broertjes of zusjes, je hebt misschien iets tekort in relationele dingen die je dan weer moet inhalen in het leven. En als je voortdurend met jezelf bezig bent, je moet door alle ijdelheden heen, door alle angsten, door alle mogelijkheden, alle tekortkomingen. In het begin heb je ook nog heel veel handicaps. Als je had willen studeren, maar ja, doorleren betekende via MULO. Maar nieuwsgierigheid heeft mij denk ik toch wel gemaakt tot wie ik ben. Jij, ik weet dat jij ook nieuwsgierig bent. Als jij een autobiografie of een biografie van een, wat je net zei, van een gitarist leest.
0: Ja,
1: dan doe je dat ook om te weten wat er achter die muziek van die man schuilt.
0: Ja, ik heb de hele bluesbibliotheek zo wat. Maar het was op het laatst niet alleen maar meer dat het over AAB ging, over schema.
1: Tuurlijk
0: of
1: niet.
0: Het ging ook over de hele sociale achtergrond van die mensen in de Delta.
1: Ja. Ja.
0: Weet je wel hoe dat gegaan is? En het was niet alleen maar dat zij op de katoenvelden werken, maar ook de hele. Het was Choctawland, het was Indianenland. Ze hebben het helemaal ontgonnen. Ze hebben de railroad aangelegd. Ze hebben de roosterbouwers die hebben gewoon de schepen in en uit gelaten.
1: In Californië hadden ze de Chinezen voor.
0: De Levy's gebouwd, weet je wel. Dus het hele Mississippi is opgebouwd door de slaven, weet je wel. Het was niet alleen maar de
1: katoen.
0: Dat is dus onzin. Had jij ook eigenlijk Dat komt een beetje bij mij uit mijn eigen jeugd. Ik bedoel, een soort van, zag je ook niet een soort van gezelligheid bij of in andere gezinnen waar meer kinderen waren of zo? Omdat je alleen was thuis?
1: Nou, ik heb het nooit echt gevonden om alleen te zijn.
0: Nee,
1: ik vond me weg wel door de boeken heen. En ik ging naar musea en ik. Maar in de oorlog was er ook niet veel te doen.
0: Was ik nog heel klein.
1: Nee. Maar het eerste wat ik deed na de oorlog was me laten ontknapen. En het eerste meisje waar ik mee naar bed ging een kind maken. Zodat ik vader op mijn 18e was en trouwen moest. En dat is het begin van de fenomenaliteit. Want mijn lieve Edith is de 6e, 2 keer 3 keer scheepsrecht zeg ik altijd maar. En het heeft allemaal betekenis gehad. Norman Mailer was ook een aantal keer getrouwd. Hebben ze hem gevraagd, hoe voelt het nou? Alsof ik alle wereldzeeën heb bevaren. Hè, want elke vrouw is altijd vaarwaardig. Prachtig, vaarwaardig. Prachtig. Ja, mooi woord. Ja. Maar überhaupt vrouwen hebben op alle dag, denk ik ook zo mooi. Vrouwen die op alle dag lopen. Hè.
0: Ja.
1: Ach ja. Maar het is een waanzinnige wereld, want die heb ik ook. Stuiptrekkingen van macht die macht verliest. En waanzweven van iets wat zich nog niet gekristalliseerd heeft. En dan zie je elke generatie weer een poging toe om. Het is toch altijd alles samen. Die hele chaos die moet werken. De een zegt leidt tot wanorde. En de ander zegt we moeten toch eerst door de chaos heen. Het is tegelijkertijd puinruimen en opbouwen. En in feite gebeurt het allemaal in de geest. Want je kunt in een arm land wel terechtkomen. En zien hoe gelukkig de mensen zijn daar in hun armoede. De Dalai Lama zei nou ik ben in het Westen veel mensen ontmoet. Het enige wat me opvalt is dat hoeveel geld ze ook hebben. Ze zijn allemaal ongelukkig.
0: Ja dat vind ik ook wel. Ze lopen in Arsenal. Dan is dat Arsenal.
1: Uitgeblust.
0: Ze kijken allemaal zo.
1: Of ze kijken niet.
0: En vooral chagrijnig of zo.
1: Nou, ik ben niet van plan me door het chagrijn het leven te laten vergaan.
0: Dat is mij wel opgevallen. Ja.
1: Ach ja, ik hou wel eens hele serieuze dingen, zeg ik dan. Dan zeg ik dat alle stemmen zwijgen. Dan gaat er een gsm'tje af en alle gsm'tjes het overnemen. En dan heb je weer een lach uitgelokt, zou ik wel zeggen. Ja. Ja, het moet niet te zwaar genomen worden. Want er zijn ook mensen die lopen met de wereldleed op hun schouders. Die worden depressief van wat ze op de televisie zien en in de krant lezen. En heel veel mensen denken überhaupt niet na. Of die nemen genoegen met brood en spelen. Die zitten dan weer in het Olympische Spelen-hype of in de EK-hype. Of wat er nog meer aankomt.

0: Ieder heeft zijn eigen barricades. Maar ik heb dus altijd op die softdrugs barricade gestaan. Ik bedoel, ik weet dat, marihuana een goed gezind plantje is. Als het goed gebruikt wordt. En voor leuke creatieve doeleinden. Ja, alle fakirs, alle yogis, alle heilige sadhus in India roken het over de hele wereld. Overal ter wereld. De Mexicaanse zeelieden die dat Amerika binnenbrachten. Jazzmuzici die...
1: Ja, dat waren toch de eerste hier in Amsterdam ook zo'n beetje. Ja, de Sherazade, Don Baez en wie liep daar allemaal rond als de mensen kwamen.
0: Sherazade was een leuke tijd. Mede aangeroerd door die Ted Jones. Ja. Jazz en poetry. Piet Kuiters, de pianist. Ja. Barry Niekamp, onlangs overleden en ik. We hadden dan van Piet Broers, de eigenaar van de Lucky Star, die ging naar de Sherazade. We zouden dan een tijdje jazz en poetry. En Van Gasten ging het filmen en we hebben daar mooiste avonden gehad. Maar op een gegeven moment werkte ik wel dat ik de enige was die daar twee keer in de week met bij elkaar gezochte muzici gedichten las. Want in de eerste avond wil iedereen, maar om ze dan aan een. Vooral omdat er geen geld in zat.
1: Het was wel een hele.
0: Mooie sfeer.
1: Ik vond het een mooie sfeer.
0: Roy Aldrich, Jimmy Griffin, echt een hele goede jazzmuziek. Don Baez woonde toen in Amsterdam.
1: Die woonde in Amsterdam, ja. Het was ook de tijd van de phonobar en zo, kan ik me nog herinneren.
0: Ach ja,
1: daar heb ik ooit nog wel eens een keer. Ja. Ben ik daar wel eens doorgezaakt met. Wij zaten namelijk altijd, als wij hier in de Westen speelden, zaten we altijd in het Hotel Trianon. Vlak achter het concertgebouw.
0: Ah, ja.
1: Weet je wel, hier dat je dus krijgt en dan heb je verderop.
0: Ja, vlak bij de om de hoek bij de Boerstraat.
1: Daar zaten ook vaak. Klassieke componist, Bruno Maderna en zo, liep daar ook altijd rond. En die waren ook vreselijke boezels namelijk.
0: Ja.
1: En ik heb daar de Soft Machine nog ontmoet en zo. Robert Wyatt, die dronk alle restjes op van wat er nog over was en zo. Van iedereen. Ja. Maar er waren ook veel klassieke mensen en jazzmuziek. Dat was een heel leuk hotel eigenlijk.
0: Dat
1: was een hele goede sfeer in Amsterdam toen.
0: Maar die sfeer is er nog steeds, als je maar in een, hoekje of gaatje terechtkomt.
1: Ja. De luisteraars die zien dit niet, maar het is natuurlijk een prachtig uitzicht hier. Hè?
0: Ja.
1: Vlak achter het Amstel Hotel zo naar...
0: Ja, het groen van de Weesperzijde, tussen die bomen door het water van de Amstel. Het is ook heerlijk gezicht zo die bomen te zien waaien. Hè? Je weet dat de lucht erdoor gekleerd wordt. Maar het is ook een horizon op ooghoogte. Hè? De tweede verdieping.
1: Maar is de stad nog harder geworden als vroeger?
0: Automobilisten, dat zijn vreemde mensen. Ja. Fietsers zijn vreemde mensen. Ja. En tussen de voetgangers, die zijn ook niet allemaal normaal. Maar wij hebben wat betreft... we hebben hier een metro-ingang 100 meter verder. En een tram, dat staat in vlakbij de Albert Cuypmarkt. De Utrechtse straat met hele goede winkels. Langs de Amstel lopen kom je meteen het centrum van de stad. Ik hou van het centrum, maar ik heb als jongen en jongeling... alle buurten van Amsterdam wel zo'n beetje afgegaast. En de Jordaan was een tijdje lang het Amsterdamse Quartier Latin. Nu zeggen ze dat van de Pijp, waar vroeger Amsterdam aan de wonen. Maar nu... het is overal Grieks of Turks of Marokkaans. Maar het kan allemaal en het doet het heerlijk. Maar van de Bijlmermeer weet ik niks af.
1: Dat is alweer heel ver
0: Amsterdam weer. Zuidoosten, dat is.
1: Maar jij zit ook tegenwoordig buiten, toch?
0: Nou, zomers bewonen wij een volkstuinhuisje. Ja. Hebben we zonnecellen op dak, dus een televisietje en 's avonds leeslicht. Maar als het zo guur wordt en de natuur takelt af... en je hebt toch niet dit toch maar comfort. Je hoeft geen slachtoffer... ik bedoel, comfort is het toch voor de mensen. Ik bedoel, we hoeven niet altijd als Neandertalers in Holland te leven. Maar zomers is het heerlijk je bed uit te stappen tussen de vogeltjes en het groen. Alleen moeten we wiet nog oogsten en met dit weer weet ik niet dat mag niet nat... Maar, en de druiven hangen nog steeds een paar kilo druiven, als de merels ons niet voor zijn. En voor de rest een vijvertje, 50 soorten rozen, 400 vierkante meter, een huisje vol papier om in te werken. En 5x3, net een woonwagen. Slaapkamer, toilet, huiskamer, keuken. En dat alles binnen bereik. Mensen heeft niet meer nodig.
1: Nee.
0: Zo'n ruimtecapsuletje, waar je vanuit kunt, van waaruit je kunt...
1: Zou je nog wat willen voorlezen, Simon?
0: Ja, heel graag. Zal ik het eens over de blues hebben?
1: Dat vind ik een goed idee.
0: Want ik zei al eerder, blues, nou, je noemt haar naam, Rebetica en wat al niet. Maar het is toch een soort weemoed die door, ik zeg, een verlangen naar het verloren paradijs.
1: Ja, zoals de Soldaten.
0: Ja, heimwee van de ziel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Of het nooit of zo. Het is een heel mooi boekje uit van een Belgische meneer. Die is onlangs verschenen. Dat heet Tranen aan de Taag. En dat gaat over de
0: Soldaten.
1: Over de Soldaten. Ja. En over de
0: Tranen Vadoe. Aan de Taag.
1: Ja.
0: Hier neem ik even de ruimte voor. Even, ik weet nooit, het is net verschenen. Ik weet niet welke pagina er staat. Ik weet ook niet of de inhoudsopgave voorin of achterin staan. Oh, voilà, pagina 32. Kijk, het zijn drie pagina's. Hè? Pagina is meestal anderhalf minuut. Hoeveel gebeden, gesnik en gejammer in blues en jazz. Hoeveel orgasmes, juichkreten, klaarkomen. Hoeveel verlangen, weemoed, heimwee en hunker. Hoeveel schaterlachend, vloekend, ruikend, tastend, voelend. Hoeveel liederen luidkeels gezongen. Hoeveel tijd in treurnis doorgebracht. Hoeveel klanken verloren of gewonnen. Hoeveel genie door drank of doop om zeep gebracht. Hoeveel wetten door nood gebroken. Hoeveel talent van kant gemaakt. Hoeveel geluk in kleine hoekjes. Hoeveel vriendschap, hoeveel verraad. Waarom valt er zonder muziek niet te leven? Waarom klopt mijn hart als ik dit schrijf? Waarom staan mijn oren wijd open? Waarom weet ik dat muziek overleeft? Welke blues leiden mij door de oorlog? Welke swing begeleiden mij naar school? Welke klanken wil ik ooit weer horen? Wie weet waarom, wanneer en hoe? Hoeveel plannen zijn gedwarsboomd? Hoeveel dromen al spelend volbracht? Welke hel moest het spelen ontspringen? Waar komt de adem vandaan en de kracht? Hoeveel nachten te doorwaken, hoeveel dagen buiten zinnen, hoeveel keer op keer opnieuw beginnen om het leven niet zonder muziek te laten. Zoveel klanken om je oor te spitsen, zoveel big band of solo geluid, zoveel jankende gitaren, zoveel zinder om de binnenpret. Zoveel ritme om op te bewegen, zoveel gevoel in gang gezet, zoveel ruizen in de bomen, zoveel orkaan in een trompet. Zoveel vlinders in je body, zoveel waarheid in je soul, zoveel scherts in muziekgeschetter, zoveel kleuren in je oog. Zoveel mensen om van te houden, zoveel plezier bijeengebracht, zoveel muziek om op te dansen, zoveel pracht bij de ingang van de nacht. Zoveel hemels genot op aarde, zoveel goddelijks in de muziek van de mens, zoveel kennis die de klank vergaarde, zoveel heel van harte als groet. Oh, and the saints come marching in, en het leven voert je inside out. De oude rotten en de jonge knarren, hoe leg je de vervoering uit? Zoveel tijd om van te genieten, zoveel ruimte om doorheen te gaan, zoveel kennis en inzicht te verruimen, zoveel rotsend stuk te slaan, zoveel domheid te bestrijden, zoveel knipoogend af te doen, zoveel vreugde in een omhelzing, zoveel liefde in die ene zoen. Zoveel kusjes op je wangen, zoveel mensen als bondgenoot, zoveel swing om op te vangen, zoveel boppend tussen geboorte en dood. Zoveel onheil te bezweren, zo vaak helder, driewerf, ja, ja, ja. Zoveel dynamisch uit de dood te herrijzen. Zoveel strijkers, blazers, slagers, open en bloot hun gevoel in de schoot. We houden de maten leven op een ritme dat het hart doet kloppen en de zinnen vermijdt. We zijn de getuigen van knarsende, brekende, barstende tijden en onze muziek deelt daarin mee. We worden geheeld door wat we beleven en als het goed gaat hebben we het gesternte mee. Maar voor je het weet zijn de poppetjes weer aan het dansen. Dus music, maestro, please, and strike up the band.
1: Ja, prachtig, hè? Ja, ja. Hey, je kunt er zo een beat onder zetten, hoor je dat? Ja, hey, maar dat deken zo bij jou. Dat is net de hoeker dan. Zo.

0: De muziek die jij hoorde in het gesprek met de schrijver Simon Vinkenoog, die muziek was van Charlie Parker, La Paloma. Muziek van Django Reinhardt natuurlijk. De man die op 23 januari 1910 in België geboren is. Swing from Paris, samen met Stephen Carpelli op viool. Van Thelonious Monk, Blue Monk. En van de legendarische groep The Fugs. De groep van Tully Kupferberg, Ken Weaver en Ed Saunders. Het nummer Marihuana uit 1964. We houden nog niet op met reizen, want we gaan nu in Drenthe weer. We gaan naar een van die plekken waar als Harry met Cube in the Blizzard heel vaak optreden heeft.
1: Duitlaan. En wij loopt hier nu op de brink richting de Gouden Leeuw. Nou, de Gouden Leeuw, dat was in de jaren 60 een fameuze danstent. Dat was een van de eerste plekken waar wij dan speelden. En vaak een matineetje smiddags en s'avonds erachteraan een avond. En dat was hier dan zaterdags en zondagsmiddags en zondagsavonds was hier dansen. In de Gouden Leeuw. Eddie Enting, dat was toen de baas daarvan. Dat was een verschrikkelijk aardig man, daar kon je ook ongelooflijk met lachen. En die had hier ook allemaal de vreemdste bands al die staan. Ik noem een paar ZZ en de Maskers, maar ook Gert Timmerman in de grote zaal. En ook in het Wiener Café, want dat had hij toen ook nog bij. Het Noorder Ballroom Orkest met Jenne Meinema, Jackie Scholten, Lex Jaspers. Een heel goed orkest. Moos op bas en Martin Vijver, de voormalige Graaf Slagwerkles het conservatorium op drums. En soms ook nog wel een andere drummer die ook heel goed was. Nou, wij lopen hier nou, we komen eigenlijk daaraan lopen. Dat hotel, de Brasserie, wat nou het Brink Hotel, dat hoorde vroeger ook bij dat pand. Daar sliep meestal ook artiesten. Ik weet nog dat Gert Timmerman, die was toen nog erg in de mode. En de heikrekels en zo, die speelden hier ook allemaal dat soort stomme muziek. Nou, die sliep daar altijd. En Gert Timmerman, die nou fameus is bij de EO en dat soort dingen. Dat was toen een grote vrouwenverzierder. En is niet altijd zo heilig geweest als ze zelf zeggen. Dit hoorde er ook bij, dit was een feurzaal. Dit heet nou Eetcafé Brinkzicht. En een eindje verderop had je het Witte Paard. Daar ben ik nog wel eens weg met de Zuidlaardermarkt met mensen uit Grollo. En met Harm Hosting en Jan Bonder en Arie Reinders. En wij waren nog geen 10 minuten binnen op de stoelen. Die vlogen ons wel achterna, want er werd er al hout. Dus dat was ook een fameus pand. Maar ja, wij moeten eigenlijk even, wij loopt even terug. En ze kwamen van heen en ver hè, hier, naar die Gouden Leeuw. Uit de Hoge Zaand, uit Fries, uit Assen, uit Annen. Dat was een enorme trekpleister. Nou, hier heen nog het Petit Restaurant de Gouden Leeuw. Dat was ook een stuk van die zaal. En dan hiernaast is het een discotheek geweest. En dat was Café de Paris, dat was daar boom. Moest je zo'n oude... Kijk, hier staat nog wat aangeplakt, wat er nou is. Sex on Ibiza. Kijk eens aan. Het giet de andere kaart op hier. Erotische show. Nou, daar hoeven wij niet verder te komen. De spul is ook dicht. Hiernaast. Dan kon je zo'n trap op. Weet ik me nog te herinneren. Want ik ben hier één keer geweest met Johan Derksen. En dat was in een week dat er voetbald werd. Cafévoetbal. En toen kwam Azing Grieven. Die was toen nog keeper bij FC Groningen. Die kwam nog met... De losse gulp van de trap af en piste over het hoogpolig tapijt heen. Ja, dit is dus een hotel nou.
0: Dit is toch van mij allemaal afbrand of niet?
1: Nee, de dinges is afbrand hierachter. Hal, die Prins Bernhardhoeve. Maar het is wel zo dat een heleboel... En daar heb ik wel eens over verwonderd. Ik heb ook wel eens gedacht van, zal dat door ons komen wezen? Dat een heleboel van die zaken afbrand binnen. Zoals bijvoorbeeld Boele Geerts in Assen. En Concertzaal de Jong, het voormalige Dedel Doefie aan de Verlengde Herenweg in Groningen. Gasselte. de grootste glazen dansvloer van hem. Slot in Trabekanaal. Al die, die dingen die bent afbrand. Ook Dommering in Winschoten, de Blauwe Zaal. Dus dat bent alle plek waar wij speelden. En het kan ook niet zo weten dat wij toen te veel kosten. Dat die mensen daar hangen. Dat is de verzekering. Nou ja, je weet wel wat, hoe dat meestal, wat meestal zo praat. Ja, natuurlijk.

0: Ja, ja, Zuid-Laren is natuurlijk altijd een attractief dorp geweest, want het ligt een beetje op de kruispunten, hè, van Groningenland. Dit was een fameuze plek, want ik heb hier ook nog wat dingen meemaken. Toen wou hij dat eens een keer in de bouwvakpro een feestwerk van maken, maar dat gebeurde toen nog nergens. Maar dan speelden wij hier een aantal dagen achter elkaar en nog in die bouwvak. Maar dat liep al snel op. Een enorme ruzie tussen lui uit Leek Nietaap tegen Muntendam. Nou, dat ben natuurlijk, hij daarover praat, dat ben natuurlijk niet de plaatsen waarvan je zegt van daar komt het meest snuggere volk vandaan. En ik weet nog wel. Dat Eddie Hendrik, dat was de baas, die was in de veld nog weer meer te kennen. En de obers die zaten ook al zo wat te trillen. En de stoelen die vlok door de zaal. En wij stonden op het toneel om onze spul te beschermen. We hadden allemaal een soort van microfoonstander. En altijd denken van, als ze boven op het toneel donderen, dan slaan ze met die microfoonstanders in de nek. Maar ja, ze lieten ons ongemoeid. Maar ik heb niet vaak zo'n knap partij ergens binnen zien. Dat was hier dus in de Gouden Leeuw. Wat ook heel mooi was, dat het Noorder Ballroom vaak wat langer doorspeelde als ons. Ja, dit hoort er niet bij, hoor. Nee, maar dat Noorder Ballroom dan langer doorspeelde als ons. En dat, Jackie Scholder, dat was dan de zakelijke leider van het Noorder Ballroom. Die blies altijd een unisonootje mee. En bemoeide zich dan verder alleen maar met het vrouwenvolk aan de bar en zo. En wij zaten er altijd kettentraat met Jenne. Jenne was natuurlijk ook een goede bekende van ons. Maar zo was dat hier ten tijde van de Gouden Leeuw hier in Zuid-Laren. Eigenlijk ook een fameuze plek. Een plek waar wij eigenlijk heel, heel vaak speelden hebben. Ook in combinatie met anderen, ook met de Scorpions die hebben hier staan. En later hield hij ook allemaal andere Engelse bands hier naartoe. En de Riots, toen ook heel bekend. En de Motions, en ja, alles stond hier op een gegeven moment, weet je wel. Maar het was toen in die tijd, waren dat natuurlijk topperkesten. Maar ook heel veel rommel, hoor, waar ik geen muziek, waar ik niks van aanvond. Maar voor ons was het natuurlijk een aanzet om veel te leren, om ja, hoe meer je speelde op het toneel, hoe beter.
1: Dat was hem voor vandaag. Het is Blues. Gesprek met Simon Vinkenoog en een bezoek aan de Gouden Leeuw in Zuid-Laren. Het is Blues wordt gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
3: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
4: Christine Johnson nam het nummer in 1945 als eerste op en het kwam uit de musical Carousel. Er verschenen 468 covers en in 1958 werd het opgenomen door Gene Vincent en die versie werd gecoverd door Jerry and the Pacemakers en dat werd de nummer 1 hit in Australië, Ierland, Nieuw-Zeeland en Engeland. In 1968 had Elvis Presley er opnieuw een bescheiden hit mee, Jerry and the Pacemakers, You'll Never Walk Alone.

Jerry and the Pacemakers, You'll Never Walk Alone. Het was een hit voor de componist John Hartford, maar het werd ook nog een hit voor Glen Campbell, Patti Page, Aretha Franklin, Dean Martin, de band Perry en Frank Sinatra. Er bestaan 258 covers van Elvis Presley en nam het op in 1969. Dit is een duo uit Schotland met Charlie en Greg Reid, The Proclaimers, Gentle on My Mind.

The Proclaimers, Gentle on My Mind. Het is een nummer van countryzanger Ernest Tubb uit 1944. En in 1970 nam Elvis Presley het op. Het werd ook nog opgenomen door Lynn Anderson, George Jones, Lee Towers, de Statler Brothers en Jeannie Seely. En dit is een zanger uit Arkansas. Hij zou later een beroemde studiogitarist worden in Los Angeles. De man heeft 94 hits in Amerika, waaronder 15 nummer 1 hits. Glen Campbell, Tomorrow Never Comes.

Glen Campbell, Tomorrow Never Comes. PJ Proby uit Houston begon als Jet Powers in Los Angeles. Daar werd hij de demozanger voor Elvis Presley, Bobby V en Johnny Burnett. In 1964 ging hij naar Engeland om op te treden in de tv-show Around the Beatles. En hij bleef daar even hangen en scoorde 4 hits op rij. Hold Me, Together, Somewhere en Maria. En sindsdien woont hij nog steeds in Engeland. Dit was een hit voor Tom Jones in 1967 en Elvis Presley coverde het nummer voor de film If I Can Dream. PJ Proby, I'm Coming Home.

PJ Proby, I'm Coming Home. Het was een single voor Roy Hamilton in 1954 en in 1961 was het een hit voor Timmy Euro. Het werd 123 keer gecoverd ook door Billy Joe Spears, Carly Simon, Connie Francis en PJ Proby. En Elvis Presley nam het nummer in 1976 op. Dit is de zangeres uit Chicago. Ze had er net geen nummer 1 hit mee, want het nummer bleef op 2 steken in Amerika. Timmy Euro, Hurt.

Timmy Euro, Hurt. Het is een nummer van Kokomo Arnold uit 1934 en Elvis Presley nam het in 1955 al op, maar er bestaan 113 covers, onder meer ook van Eddie Cochran, The Kinks, Tom Rush, Aerosmith, Levon Helm en de Nitty Gritty Dirt Band. Dit is een zanger die op 45-jarige leeftijd om het leven kwam bij een vliegramp in Texas, maar hij had wel al 75 hits in Amerika. Rick Nelson, Milk Cow Blues.

0: Rick Nelson, Milkau Blues. Dit is een nummer van countryzanger Buck Owens uit 1964. Het werd 169 keer gecoverd, onder meer door Ray Charles, Bill Haley, Barbara Streisand, Roy Orbison, Nancy Sinatra en Raoul Malo. Elvis Presley nam het nooit in de studio op, maar in 1970 zong hij het wel live tijdens de concerten in Las Vegas. De componist had er solo een nummer 1 hit mee in Amerika, maar dit is Buck Owens samen met Emmylou Harris. Crying time.
1: I can

Huck Owens en Emmylou Harris, Crying Time. James Hughes Bell uit Mississippi was een Elvis Presley-imitator en hij wekte door altijd een masker te dragen de indruk dat Elvis Presley nog leefde. De man was razend populair in Amerika, maar op 12 december 1998 werd hij met zijn ex-vrouw vermoord in het pandjeshuis dat ze samen runden en de moordenaar kreeg de doodstraf. Hij had wel 10 hits in Amerika. Orion, See You Later, Alligator.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Blues for Elvis van Albert King is het album van deze week. En Albert King brak door in 1968... nadat hij 3 avonden optrad in een uitverkocht Fillmore Auditorium in San Francisco. En vanaf dat moment hoorde hij bij de grote Amerikaanse bluesgitaristen. En een jaar later trad hij op met het St. Louis Symphony Orchestra. Albert King, Blue Suede Shoes.

Albert King, Blue Suede Shoes. Het was in 1961 een single van The Journeyman en het werd gecoverd door The Seekers, Sonny & Cher, The Unit 4 Plus 2 en Roseanne Cash. En de versie van Elvis Presley werd pas in 1999 uitgebracht. Dit zijn Peter Asher en Gordon Waller, het Engelse antwoord op The Everly Brothers. Peter en Gordon, 500 Miles.

Peter and Gordon, 500 Miles. Voor de opname van het album Gospel Sessions in 1972 was Elvis Presley wat aan het jammen met de studioband en ze speelde Get Back van de Beatles met gitarist James Burton en pianist Glenn D. Hardin. En in 1980 verscheen die opname alsnog op het album Elvis Aaron Presley, The Beatles, Get Back.

Beatles, Get Back. Otis Blackwell, dat was een bluespianist en songwriter uit New York. Hij schreef voor Elvis Presley de hits All Shook Up, Don't Be Cruel, One Broken Heart for Sale, Paralyzed and Return to Sender. En heel vreemd, beide heren hebben elkaar nooit ontmoet. En Otis Blackwell schreef die nummers eigenlijk voor zichzelf, want hij nam alles ook zelf op, maar hij haalde nooit de hitparade. Otis Blackwell, All Shook Up.

0: 'cause he's all shook up.
1: Otis Blackwell, All Shook Up. Elvis Presley zong het nummer in de film Jailhouse Rock in 1957 en hij speelt zelf basgitaar op de single. Er verschenen 71 covers, onder meer van Cliff Richard, Brian Ferry, Joni Mitchell, Shakin' Stevens en Queen. Buddy Holly werd groot in de slipstream van Elvis Presley en hij was zelfs enige malen het voorprogramma van Elvis Presley. Buddy Holly, You're So Square.

Buddy Holly, You're So Square. Het was een single van Little Richard in 1956 en hij bracht via Radio Luxemburg de rock'n'roll naar Europa. Er verschenen 134 covers van Bill Haley, Elvis Presley, The Everly Brothers, Chuck Berry, Gene Vincent, Buddy Holly, John Lennon en Jimmy Barnes. En in 2013 nam Cliff Richard het nummer heel keurig en beheerst opnieuw op. Cliff Richard, Rip It Up.

Cliff Richard, Rip It Up. Conway Twitty uit Mississippi hoorde tijdens zijn militaire dienst toevallig Elvis Presley op de radio en toen wist hij meteen wat hij zou gaan doen. En dat is aardig gelukt, want hij scoorde 108 hits in Amerika, waaronder 55 nummer 1 hits. Dit is een single van hem uit 1959 en er verschenen covers van Elvis Presley, Shaken Stevens, Robert Gordon en Elvis Costello. Conway Twitty, Lonely Blue Boy.

Conway Twitty, Lonely Blue Boy. Rel Donner uit Chicago had dezelfde sound als Elvis Presley en Elvis vond hem zo goed dat hij hem thuis in Chicago opzocht. De zanger overleed op 41-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker en dit was een top 20 hit voor hem en er verschenen 57 covers. Het werd ook nog opgenomen door Elvis Presley, Johnny Burnett en Brian Ferry. Rel Donner, Girl of My Best Friend.

Rel Donner, Girl of My Best Friend. Het was een single in 1961 van Laverne Baker. En in 2010 werd er een prachtige cover gemaakt door de Canadese blueszangeres Rita Chiarelli. De versie van Elvis Presley verscheen pas in 1997 op het album Hello Memphis. En dat is geen officieel album, maar een bootleg. Maar het is wel een leuk hebben ding voor fans. Laverne Baker, Hey Memphis.

Laverne Baker, Hey Memphis. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het is een nummer van de Franse zanger Claude François en Paul Enka schreef de Engelse tekst. Daarna werd het een grote internationale hit voor Frank Sinatra in 1969, maar er verschenen 627 covers. Elvis Presley nam het in 1973 op. En dit is een unieke opname uit 1998. Paul Enka en Frank Sinatra samen. My Way.

0: Bluegrass in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
2: Ben ik dus gaan werken voor het North Sea Jazz Festival. En in de eerste paar jaren hield ik absoluut niet van jazz.
3: Welkom luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin is Harry Muskee met mensen op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. En deze keer ging ik door naar Den Haag. En dat was vroeger de popstad van Nederland. En hij praat met iemand die is door alles van af weet.
4: Theo, waar lopen wij hier?
5: We lopen in de Theresiastraat, onderdeel van Bezuiden Hout. En we gaan nu richting de voormalige kantoren van Paul Laquet, waar Muziek Express in gezeten heeft en Popfoto en het organisatiebureau. Dus je weet, Paul Laquet, een organisatiebureau waar nou, ik denk 70% van de Nederlandse groepen aangesloten waren voor hun boekingen, zoals dat zo mooi heet. En daar ben ik begonnen.
4: Luisteraars, wij praten hier met Theo van den Hoek. Theo, jij bent algemeen directeur van het North Sea Jazz Festival.
5: Ja.
4: Het North Sea Jazz Festival is eigenlijk een initiatief geweest van... wij mogen eigenlijk wel zeggen, oma Paul Laquet.
5: Ja, klopt.
4: Hoe is jouw relatie met ja, jij werkte daar bij Paul.
5: Ja.
4: Maar hoe is die relatie verder verlopen? Jij bent toch min of meer een soort van familielid van hem geworden, kun je haast wel zeggen.
5: Ja, ik ben begonnen in juli 68. Ik ben begonnen als een soort manetje van alles. De bronfiets naar de zetterij spullen wegbrengen. En op een gegeven moment vond ik dat... Met die boekingen met die groepen vond ik wel interessant. En toen ben ik de rechterhand geworden van Frans Krassenburg. Die een paar jaar dan op gewerkt
4: heeft. Dat was de voormalige zanger van de Iering toen destijds.
5: Klopt. En toen heb ik me eigenlijk een beetje carrière gemaakt, kun je wel bijna. Ik ben geen concerten gaan doen voor Paul. Popconcerten. Ik herinner me nog Tommy, de première van The Who. Maar ook de Stones. Eigenlijk alle groepen in die tijd liepen via Paul Laquet. En ik ben daar gebleven tot en met 1979. En de jaren daarna ben ik altijd North Sea blijven doen. Nam ik vakantie op of onbetaald verlof.
4: Maar wel samen met hem.
5: Ja, absoluut.
4: Die relatie moet toch een bijzondere zijn geweest.
5: Ja, dat was en dat realiseer je pas nadat hij is overleden. Maar het is natuurlijk een hele, hele bijzondere band geweest die wij hadden. Veel met hem gereisd. Ik heb nog heel goed contact met zijn vrouw Jos. Eén keer dus over tijd gaan we eens eten en praten we bij. En ja, het is meer dan een werkgever geweest, realiseer ik me steeds meer.
4: Paul was ook een hele bijzondere man. Hij had ook een heel bijzondere humor, hè?
5: Maar een hele droge humor.
4: Daar kun je ook nog wel wat van vertellen, lijkt mij.
5: Nou, wat er gebeurd is, toen hij in 76 dacht ik, heeft hij zijn bedrijf verkocht aan de VNU. Want de VNU had allerlei jongerenbladen, van Donald Duck tot noem het allemaal op. Maar ze hadden nog geen popbladen. Dus die hebben toen een heel mooi bod gedaan op zijn bladen. En Paul zou een aantal jaren blijven werken. En ook zijn organisatiebureau. En toen de druk eraf was had het verkocht. Toen had hij toch het idee dat hij weer terug wilde naar zijn roots. En dat was jazz. En toen was hij in Zuid-Frankrijk op een jazzfestival. En toen zei hij tegen Jos, nou dat ga ik in Nederland organiseren. En het eerste North Sea Jazz Festival is natuurlijk een gigantisch verlies geweest. Er waren maar 9000 mensen. Maar de rekening kon gepresenteerd worden aan de VNU. Dus vrij snel daarna waren de heren van de VNU er toch al achter dat ze maar van dat organisatiebureau af moesten. Dat was trouwens de tijd ook dat Aket en Mojo, het eerste North Sea is georganiseerd door Aket en Mojo. En toen is Paul van zichzelf begonnen en Mojo is de popkant op gegaan. En toen is Paul zich verder bezig gaan houden met het North Sea, waar hij altijd in geloofd heeft. Nou ja, zie het succes van het festival nu.
4: Ja.
5: En het hele concept komt toch bij hem vandaan. Hij was ervan overtuigd dat het zou groeien. Het concept met blues en jazz en aanverwante muzieksoorten, waar je ook jonge mensen naar een jazzfestival kon trekken. Nou ja, dat concept zat 25 jaar later nog steeds zo.

0: Jij vertelde mij dat de Mojo, het is overgegaan, of laten we zeggen, het is overgegaan in Mojo.
1: Ja, in 93 is North Sea naar Mojo toegegaan. En sinds 1 januari is Mojo 80% verkocht aan SFX. Een grote Amerikaanse promotor die in Europa een aantal promotors en zalen aan het opkopen is. Dus we zijn voor 80% een Amerikaans bedrijf, alhoewel wij daar helemaal niks van merken.
0: Jij krijgt dus geen dictaat opgelegd van je moet dit of dat nemen?
1: Nee, absoluut niet. Nee, joh, absoluut niet. Er zijn ook hele duidelijke afspraken gemaakt wat wel en waar ze zich niet mee kunnen bemoeien. En, het zou ook heel dom zijn als ze denken dat ze vanuit Amerika kunnen zeggen hoe wij hier een North Sea Jazz Festival moeten organiseren. Daar is het festival veel te uniek voor. En ook artiesten, daar zijn wij volstrekt vrij in welke artiesten we nemen.
0: Is er nog iets over hier van... Waar was het precies?
1: Ja, daar, kijk. Vanaf de hypotheker.
0: Aha, ja.
1: Dat is helemaal naar de grond, op de grond gelijk gemaakt. En is het allemaal nieuw bouwen. Hè? Dat waren allemaal oude panden, zoals je weet. En dus dat is dat hele blok. Dat was vroeger een Express.
0: Het is natuurlijk een legendarische plek ook. Want ik bedoel, de helft van de Nederlandse bands die zat ongeveer bij Arquette.
1: Ja.
0: En iedereen wou ook in het blad. Dus Muziek Express was het, hè, toch?
1: Klopt, ja.
0: Onder leiding van... Of tenminste toen, Ruud van Dulkenraad, meen ik me nog te herinneren.
1: Ja, Ruud is...
0: En allerlei mensen werkten er ook. Henk Smitskamp, bassist van de Motions heeft daar gewerkt. En Frans Krasenburg, jij. Ja. Peter de Wit ook
1: Peter,
0: nog.
1: Peter, niet tevreden, Peter de Wit.
0: De man die ons vanuit, toen wij aan de grens stonden tijdens de Praagse revolutie, plotseling met een taxi opdook vanuit Praag bij Rasvadov, Weidhaus en... Zij blizzards opstaan, je kunt nu over de grens, want er is een nieuwe wachtcommandant. En onder begeleiding van Kalashnikovs en zo marcheerde Peter weer daarna weer het niemandsland in.
1: Heel bijzonder mens.
0: Ja, moet je maar eens navragen. Dat was iets heel vreselijks, want er waren die Russen daar net ingevallen. Ja. En het is zelfs zo ver gegaan dat Paul Buitenlandse Zaken toen nog opgebeld heeft om ons de grens over te krijgen. Het was namelijk een uitwisselingsprogramma. En Peter die zat toen al in Den Haag en in Praag bedoel ik. En die is toen met een taxi naar de grens gegaan en heeft ons daarover een heel bijzondere... Wat doet hij eigenlijk tegenwoordig? Doet hij nog iets?
1: Ja, het is heel leuk. Hij doet al een aantal jaren is hij presentator in de Statenhal tijdens het North Sea Jazz Festival. En voor de rest zit hij niet meer in de muziek. Hij heeft een schoonmaakbedrijf. Maar zijn hart, ja, één keer per jaar dat North Sea, dat is gewoon zijn kind. Dat vindt hij geweldig om een grote Statenhal te presenteren. En hij doet dat eigenlijk nog steeds zoals hij dat vroeger deed.
0: Ja, ja, ja.
1: In het concertgebouw waar hij altijd begon. Soul Brothers en Soul Sisters.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Dat is groot. Elf Nederlanders groter wordt bij de aankondiging van Peter eigenlijk.
1: Ja.
0: Hoe ben jij eigenlijk... ik bedoel, op een gegeven moment, jij zat toch iets meer in de popmuziek. Ik bedoel, je moet je dan toch oriënteren... op het jazzrepertoire en het bluesrepertoire. Want blues is er langzamerhand toch ook bijgekomen.
1: Nou, blues is al vanaf het begin erbij gekomen.
0: Want blues is er langzamerhand toch ook bijgekomen.
1: Nou, blues is al vanaf het begin erbij gekomen. Op

0: dat het wat langer geduurd heeft. Maar blues is altijd wel, ben ik altijd wel mee bezig geweest.
1: Heb jij nou ook met veel van die muzici gepraat? Ik bedoel, behalve dan op het organisatorische vlak, behalve als het over geld ging of als er problemen waren.
0: Bedoel je in de jazzperiode of daarvoor?
1: Nee, in de jazzperiode, bij het Noordzee. Want het lijkt me toch interessant als je met mensen kon spreken als Miles Davis. Of was het alleen maar... het geld werd opgehaald of was er ook een ander soort contact?
0: Ik had bij Miles Davis een ander contact. Ik haalde hem altijd op van zijn kamer, omdat hij was nogal mensenschuw. En we hadden een speciale route dat we hem dan naar de zaal brachten. En dan heb ik hele leuke gesprekken met hem gehad. Ik heb ook nog een hele mooie tekening van hem gekregen. Het was een hele warme man. Terwijl het imago wat hij had, dat hij dat niet was. Maar het was gewoon een ontzettend fijne kerel. Ik zoek het niet echt op. Ik bedoel, Roy Hargrove heb ik een speciale band mee.
1: Hele goeie. Fantastische trompetist zelfs.
0: Met name we doen nu ook een festival in Kaapstad. En dat is veel kleinschaliger. Dus je hebt wat meer contact met de artiesten. En dat vind ik leuk. Maar ik ben niet iemand die dat echt per se op wil zoeken. Dus ik heb altijd het idee van, laat die artiesten maar lekker rust.

0: zijn er nog lastige mensen eigenlijk?
1: Artiesten? Lastig.
0: Ja, ik bedoel, want je zult op zo'n festival toch ook wel heel vaak meemaken dat dat... Dat er, wat ik wel eens meegemaakt heb, bijvoorbeeld, dat er Engelsen tussen zaten. En die dus nog even aan Anneke van Dijk, ik praat nu over de Blues Estafette, waar ik dan een tijdje geëmcee'd heb, nog plotseling een suite erbij moesten hebben. Waardoor Anneke van Dijk, die nooit kwaad wordt, ongelooflijk kwaad wordt en zegt, nu is het afgelopen. Tref jij nou ook wel zulke mensen die echt, laten we zeggen, een soort van air hebben die niet helemaal klopt?
1: Ja, je hebt onder de artiesten altijd een aantal artiesten die, frustraties hebben, wat het ook is. Dan moet ik je eerlijk zeggen dat als je dat vergelijkt met de tijden de popmuziek deed en nu met de jazzmuziek, dat het bij de jazzmuzikanten eigenlijk sporadisch voorkomt. Ja. Mensen zijn toch heel erg met hun vak bezig. En het laatste geval dat ik me nu zo naar binnen schiet was Nina Simone een paar jaar terug. Die in plaats van een concert gaf ze een speech. En viel ze alles wat blank was, viel ze af. En ja, dat was allemaal heel, heel gênant. Maar voor de rest zou ik niet eens echt iets weten wat hij zei van nou, dat is een groot probleem geweest. En suite is, wij spreken dat van tevoren heel duidelijk af. Eén kant is het wel goed, aan de andere kant vind ik het minder leuk. Maar de business is natuurlijk wel wat strakker georganiseerd. Het is veel zakelijker geworden. De tijd dat je in een touringcar met een band door Nederland heen toerde. Zoals jullie ook meegemaakt hebben met John Mill en zo. Nou, dat is helaas verleden tijd. Dat was gewoon een heel andere tijd.
0: Is de romantiek er niet een beetje af? Ik bedoel, jazz, dat hoorde toch... Ik hoorde voor de eerst hier jazzmuziek. Of in het noorden bij de Groningen Jazz Club. Of vroeger in de Sherazade, in de Wagenstraat, in Amsterdam, waar Don Byers en zo stond te blazen. Zo'n festival is natuurlijk wel heel massaal. Ik bedoel.
1: Ja, maar daar heb je gelijk in. Maar als je nagaat dat na afloop al die artiesten in Bel Air Hotel zitten en daar gaan jammen. En dan komt dat stukje romantiek toch weer terug. Ja. Want dat is ongelooflijk. Ik heb George Benson daar akoestisch gitaar zien spelen. Met Roy Hargrove. Nou, dat zijn natuurlijk unieke
0: momenten.
1: Die, ja. Dus in de jazz is dat in die pop. Wat ik dan zijdelijk nog wel zie, is het allemaal zo zakelijk geworden. En het is waar je vroeger wel contact had met artiesten. Je ging in het concertgebouw, herinner ik me, zat je in de kleedkamer en er zat de hoe en dan zit je gewoon met elkaar te praten. Ja. Nou, dat is nu ondenkbaar.
0: Ja, we hebben aan Pink Floyd nog een paar Marshalls uitgeleend toen die kapot waren in de Krugerhallen. En wat je waar, dus kwam heel netjes vragen of wie. Even een van ons mocht lenen. En daarna werden wij in bier uitbetaald door Pink Floyd. Het was heel leuk toen. Dat was toch een soort van romantiek. Het was toch een beetje een bluesgevoel. Hè?
1: Dat klopt. En we waren net bij het Spinnenwiel. Dat hotel moet jij ook nog wel kennen.
0: Van Ome Cor.
1: Ja. Waar al zijn band over hadden. Fleetwood Mac heeft daar geslapen. John Mayle heeft er geslapen. Jullie hebben daar zeer vaak geslapen.
0: Ja.
1: En dat was dan de uitvalsbasis naar de optredens in Schiedam, Arcade en in het Westland de Henk Teunissen. Of Club 192 van Sjaak Zennef.
0: Ja, ja.
1: En ik herinner me ook nog dat we de eerste Fleetwood Mac Tour, dat we met Peter Green nog en Danny Kirwan en Jeremy Spencer. Ze stapten uit naar 's nachts om 3 uur om naar het hotel te gaan. En Danny vergat zijn gitaar en werd door Peter Green teruggestuurd. Maar hij moest nog even repeteren met Peter Green. Nou, dat waren toch wel. Dat zijn momenten die je nooit zult vergeten. Zo'n jonge jongen die had eigenlijk toch een beetje de pijn. Die wilde de bar in. Nee, maar hij moest van Papa Green nog even wat oefenen.

0: Hoe zou het komen dat, dat een heleboel organisatoren eigenlijk uit Den Haag komen? Want toch veel meer uit Amsterdam. Ik bedoel, als we naar Sjaak kijken, je kijkt naar Paul en je kijkt naar jou en dan nog enkele anderen. Is Den Haag meer de start van de... Of is dat een toevalligheid?
1: Nou, wat ik denk, wat ze wel altijd zeggen, dat vinden de Amsterdammers niet leuk om te horen. Maar in de 60er jaren kwamen de meeste bands toch uit Den Haag. Je had heel weinig groepen, je had alleen de outsiders uit Amsterdam. En voor de rest had je niet zoveel bands uit Amsterdam. Dus alles speelde zich eigenlijk al in Den Haag af. Ja, natuurlijk Muziek Express, dat was natuurlijk het blad toen de tijd voor de muzikanten en voor het publiek. Je had een grote club hier, in eerste instantie Casino in Scheveningen. Ja, ja, ja. Later Droema, Club 192.
0: Ja, ja, ja.
1: En Amsterdam bleef een of meer achter. En later, in de 70e jaren, heeft Rotterdam een beetje die positie over met de soul. En toen kreeg je de Singing Soul Machine, The Free.
0: Maar ja, Ricky en de Frogs en zo, ja. Dat soort dingen, ja.
1: Maar Den Haag is altijd toch wel een muzikale stad. Ze noemden het vroeger het Liverpool van Nederland.
0: Ja, er was hier ook een club waar, als wij hier logeren, waar we wel eens naartoe gingen. Ik weet niet meer precies hoe dat heette, vlakbij waar Servaas vroeger zat. En ik kwam na afloop van, gingen al die bandjes daar naartoe.
1: Ja, nachtcafé, ik ben er naam ook
0: van die Persische tapijtjes op de tafeltjes en zo. Ik weet niet meer precies hoe dat heette. Dat was altijd wel leuk. Er staat iedereen naar elkaar te kijken, weet je wel. Van, dat zijn die en dat zijn die. En...
1: Al die bands kwamen daar ook, hè, na afloop.
0: Ja.
1: Naarmate je later binnenkwam, had je een optreden verder in het land gehad.
0: Ja, precies. Ja.
1: Maar het was wel een leuke ontmoetingsplaats. Ja, dat was dus gewoon, het was ook een van de weinige nachtcafés volgens mij ook. Dat daar maar die rol.
0: Ja, ik weet niet meer hoe dat heette.
1: Ik ben het ook vergeten. Zat vlak
0: bij Nico's ervaren.
1: Ja, klopt. Nee, ik ben de naam ook kwijt.
0: Het Noordzee is natuurlijk een begrip geworden. Hè? Ik bedoel, het is niet alleen maar meer Den Haag, maar jullie zijn voor het eerst ook naar Kaapstad gegaan.
1: Ja.
0: En hoe kwam dat zo? Ik heb een keer iets op van de televisie. Er kwam een man bij jou die zei van, laten we het daar ook eens proberen. Of,
1: ja, het was een Rachid Lombard. Dat is een man die al een aantal jaar op het Noordzee kwam uit Kaapstad met een dertigtal vrienden. Hij produceerde in die tijd in de 90 jaar in Kaapstad een radioprogramma's en één televisieprogramma. Een echte muziekliefhebber. En de laatste avond van het North Sea in 98 kwam hij naar me toe. En zei hij van, ik vind het zo'n mooi festival. Ik zou wel zoiets in Kaapstad willen organiseren. Zou je me willen helpen? En ik zei, ja, waarom niet? En ik dacht, iemand die even aandacht wil hebben. En ik was het al lang vergeten, totdat de faxen en de e-mails binnenstroomden. En toen ben ik in januari 1999 ben ik er een week naartoe gegaan. En dan had ik van tevoren gezegd, je hebt sponsors en je hebt subsidie nodig. Dus maak maar afspraken met potentiële sponsors. Als we dat van de grond krijgen, dan kunnen we het opzetten. Dat had hij ook dik voor elkaar. Met grote bedrijven had hij afspraken gemaakt. Het is een aantal keren nog geweest. En afgelopen maart, eind maart, was de eerste editie. Die is erg succesvol geweest. Er zijn ook veel mensen uit... persmensen uit Nederland geweest, wat ik niet eens wist dat ze zouden komen, die ook allemaal heel laaiend enthousiast waren. En dat heeft er nu toe geleid dat we eind maart 2001 de tweede editie daar gaan organiseren.
0: En ook in Engeland toont men belangstelling?
1: Ja, het heeft in een aantal vakbladen gestaan en waardoor gewoon een aantal promoters ons toch gebeld hebben om te kijken, het is toch inmiddels een branding geworden, dat North Sea Jazz. Yeah. Met het logo erbij. Dat toch een kwaliteitsstempel. En we zijn in gesprek met mensen in Engeland en we zijn in gesprek met mensen in Denemarken.
0: Wat ik zo mooi vind, Theo, wij staan hier, we hebben elkaar de hele tijd niet gezien. Dat is, dat zal 25 jaar geleden geweest zijn. Dat jij eigenlijk dezelfde aardige jongen bent gebleven. Want in Drenthe heb je wel eens... mijn technicus Albert, die zei, dan worden mensen, die groeien en dan kennen ze je niet meer. Maar dat is bij jou helemaal niet zo. Je praat nog steeds met heel veel liefde eigenlijk over de muziek. Dat vind ik toch eigenlijk wel heel te gek.
1: Ja, maar het is ook mijn liefde. En ik heb geluk gehad ook. En ik ben vanaf mijn tiende jaar gek van muziek. Dat begon met Elvis Presley. van Elvis Presley naar John Lennon en van John Lennon naar Miles Davis, zeg ik altijd maar. En het is toch fantastisch dat je van je hobby je werk kan maken. Dat je op deze manier gewoon in het leven kunt staan. Ik had het liefst muzikant geworden, maar dat zat er niet in. Ik heb één keer proefgezongen bij een band, maar na één nummer hebben ze me toen wel weggestuurd. Dus, toen dacht ik, dan moet ik de andere kant bij opgaan.
0: Nou ja, gelukkig maar, zou ik graag zeggen. Want anders hadden we natuurlijk ook niet zo'n mooi festival gehad. Ik bedoel, dat is natuurlijk...
1: Dat was wel iemand anders geweest.
0: Ja, zo is het natuurlijk ook wel.
1: Het is het idee geweest van Paul. En ja, ik heb het geluk gehad dat ik naast hem mocht lopen met het ontwikkelen van het festival. En anders was het iemand anders geweest. Het is toch het publiek en de muzikanten die het doen. En dat moet altijd voor iedereen duidelijk zijn.
0: Zullen we nog even naar de overkant lopen? Lopen we nog even voor dat pand langer? Ik vind toch wel dat ik dat nog even moet doen. Al is het er niet meer.
1: Het is ook leuk, de allereerste keer dat de Rolling Stones hier waren, hebben ze bij Paul in de tuin gezeten hier. Op een gegeven moment wilden de heren de stad in. En toen zei Paul, ja, met het lange haar, ik zal het maar niet doen. Dus mensen gaan je toch allemaal aankijken. Maar ja, die jongens zeiden, dat zal wel meevallen. Maar ze waren na een half uur weer terug, want ze werden inderdaad door iedereen nagewezen. Dat was eigenlijk een van de eerste bands die echt lang haar hadden.
0: Ja, er is niets meer van over.
1: Nee.
0: Maar toch vind ik het leuk om hier nog eens even te lopen en eens even wat...
1: Ja, de poelier is er geloof ik nog. Ja. Ook niet meer. Nee, tegenover was vroeger hadden we een poelier waar we onze broodjes in halen, maar die is ook weg.
0: Het verleden is toch een beetje uit geweest hier.
1: Ja, je ziet het, de moderne panden zijn het geworden.
0: Een beetje zoals in Assen waar ik mijn oude huis niet meer terug kan vinden en de lagere school niet meer.
1: Ja. Maar het is wel een... Bezuidenhout heeft wel iets voor mij, want ik heb gezeten hier.
0: Ben jij hier geboren?
1: Ik ben in Den Haag geboren, ja. En ik heb hier op school gezeten, hier vlakbij. Ik heb hier op de Jacob Mosserstraat... Julaan van Stolberglaan gewoond. Dus ook hier 5 minuten lopen vandaan. Dus dit heeft wel voor mij ook altijd wel een bijzondere herinnering. Ik ben hier ook al heel lang niet meer geweest, heel raar. Je werkt in Delft, in je festival in Den Haag. En op een of andere manier kom je er toch niet toe om dan naar de Theresienstraat toe te gaan. Yeah, we're gonna jump a bit of a blues for you now.

0: Theo, hier zijn we bij het legendarische Hotel Spinnenwiel. Het Spinnenwiel, ja. Het staat er nog wel op. Het is niet alleen maar meer een hotel. Het is nog wel een hotel, maar het is ook een Chinees restaurant. Nou, daar liggen nog wel wat bluesgevoelens van jou natuurlijk.
1: Ja, als de muren konden praten. Ja. Nee, maar god, ja, alle bands die wij op tour hadden, die we onder moesten brengen, wachten we bij voorkeur onder bij het Spinnenwiel. Het was gewoon dicht bij de snelweg, vlakbij ons kantoor. Nou, wat ik net al zei, jullie logeerden er ook. Als jullie een aantal optredens in het westen hadden, dan bleven jullie er ook overnachten. Ja, en dat was ook een heel gemoedelijk hotel. De bar bleef heel lang open.
0: Ja.
1: Ik kan me nog een hele gezellige dame herinneren die daar werkte.
0: Ja.
1: Jij ook?
0: Ja.
1: Okay.
0: Die dikke blonde mevrouw. Een beetje forse blonde mevrouw waar iedereen...
1: Goed, dus. Het was altijd heel sfeer. Die mensen konden gewoon omgaan met muzikanten. En dat kun je natuurlijk niet van alle hotels zeggen.
0: Het was een familiehotelachtige sfeer. En ook met leuke mensen aan de bar. Gewoon mensen uit de buurt die jou dan op een gegeven moment ook kenden. En zo. En die ook dat helemaal niet meer. Dat was gewoon. Je ging met die mensen om alsof je buren waren en zo.
1: Ja, klopt. En we hebben natuurlijk ook. Ja, John Mill heeft hier gelogeerd. Wat ik net zei, Peter Green met Fleetwood Mac toen. The Nice. Spencer Davis groep. Eigenlijk al die groepen uit de 60, 70 jaren. Die in eerste instantie clubcircuit deden. Zoals Arcade in Schiedam. En dan, nou, die logeerden altijd in eerste instantie in de Spinnenwiel.
0: En Ome Cor werd wel altijd een beetje zenuwachtig als er dan weer zo'n club binnenkwam. En dan... Het was natuurlijk niet altijd even. Er was nog wel eens wat lawaai daarboven en zo, weet je wel. Er waren ook wel andere gasten. Ook kwam Ome Cor weer met zijn hoofd om de deur van jongens, kan dat niet wat zachter?
1: Ja, maar het ging wel een hele gemoedelijke sfeer. En, we hebben heel lang gebruik gemaakt van het Spinnenwiel.
0: Ja. Ja. En de blues in Den Haag. Wat was het toen? Je had Indiscrimination, Nico Jansen of Nico Christian en John LeGrand.
1: Ja, de blues heeft hier toch altijd wel geleefd, als je het vergelijkt met de andere grote steden. Dat heeft te maken gehad, denk ik, ook met dat er voldoende podia waren. Dat de Haagse blues groepen waren. Later had je Living Blues, ook een ontzettend populaire band hier, in zeker in deze regio. Nou, jullie traden heel vaak in Den Haag op. Niet alleen in Club 192, maar ik herinner me ook nog wel op middelbare scholen waar ze in die tijd grote feesten gaven in de gymzaal, waar het omgetoverd werd in de concertzaal. dus het op een manier. En waarom weet ik niet. Maar blues is toch altijd heel belangrijk geweest voor Den Haag. En misschien komt het ook wel dat er heel veel Engelse bluesbands in Den Haag hebben opgetreden natuurlijk.
0: Ja,
1: dat helpt natuurlijk ook mee.
0: Ja.
1: En wellicht dat Veronica daar ook nog invloed op gehad heeft.
0: Ja.
1: Dat was toch de zender die zeker in de beginjaren eigenlijk alleen maar in West-Nederland te beluisteren was.
0: Theo van den Hoek, organisator van het North Sea Jazz Festival of algemeen directeur. Jij bent altijd dezelfde bleef en ik wil je hartelijk bedanken namens de VPRO en Radio Drenthe voor dit gesprek.
1: Ik vond het heel leuk om te doen.
2: De muziek in deze aflevering van Harry's Blues, in het gesprek met Theo van der Hoek. Die muziek die had natuurlijk van alles te maken met dat North Sea Jazz Festival en met Den Haag als popstad. Roy Hargrove, hij was de gast in 1997 op het North Sea Jazz Festival en het nummer van hem dat was Aphrodisia. Miles Davis, ook te gast geweest met het nummer Milestone. Fleetwood Mac met Peter Green op solo-gitaar met Need Your Love So Bad. En een bluesnummer van de Rolling Stones, compositie van Willie Dixon, Little Red Rooster. We gaan verder op pad, maar door we blijven wat dichter bij huis. We gaan terug naar 1970 ongeveer. De opname van de LP Apple Knockers Flophouse van QB and the Blizzards. En daarvoor moest een hoesfoto gemaakt worden. En dat gebeurde in een café, een heel oud café, in het centrum van Drenthe.

0: Wezep staat we nou. Wezep met een U. En we staan hier bij het legendarische café van Perkaan. En Willem Perkaan, dat was een caféholder. Een hele bijzondere man. Het is eigenlijk een beetje een huiskamercafé. Waar je in Wenen ook wel hebt. Bijs. Een soort van bijzel. Gewoon een huiskamer met een kabinet. Paroolkabinet stond erin. En het is nog gesloten. We zijn hier op maandag. Je kunt het niet zien. Ik kan altijd nog even kijken of het een beetje uitziet zoals het er toen was. Kijk, een van die oude kabinetten staat er nou. Maar niet de echte. We moeten even een paar oude accordeon daar. Zie je wel. Ik kan even kijken of in de deur hij heen. In het café. Want dat oude kabinet moet, als dat niet veranderd is, moet er nog staan. Ja, daar rechts daar staat er nog. Kijk, en de café is nog een beetje zoals toen was. En het moet, het is in 1970 dat wij de LP Apple nog eens flophouse maken. Wat wil zeggen een goedkoop herenlogement in het Amerikaans slang. En C.S. Wessels, de man van Phonogram, onze label manager, A&R man. Die had, dat was een man die veel goede ideeën, of tenminste ideeën had om een plaat aan de man te brengen. En die dacht toen op een gegeven moment, bedacht op een gegeven moment dat wij hier wel eens die LP met de nodige publiciteit zouden kunnen uitbrengen. Dus op een gegeven moment werd Perkaan geschatterd en een aantal autochtonen, wat boeren, die werden hier aan de standtafel gezet. En die kregen allemaal voor niks te drinken. En het moment dat, wij er natuurlijk ook bij, met die mensen om de tafel. Er kwamen mooie verhalen, kwamen er naar buiten toe. En de stemming werd allengs wat losser. En Cezy had dan bedacht dat wij dan op het moment dat de toestand dan los was, dan werd er een dame naar binnen gebracht en die ging daar op de tafel staan om een striptease te doen. Nou, op dat moment gingen alle monden los natuurlijk. Wij wisten er natuurlijk wel een beetje van. Maar er was ook een filmploeg bij en die zou dat filmen. En als je nagaat dat het in 1970 was, dat is natuurlijk nu 30 jaar terug. Toen was het natuurlijk een aparte, midden in Drenthe. Hè? En op een gegeven moment kregen daar het verhaal, dat sprak zich natuurlijk rond. En op een gegeven moment kreeg ik natuurlijk ook de mensen in het dorp en zo, die kregen daar lach van. En een heleboel van die kerels die wilden dat natuurlijk ook niet hebben, dat filmpje vertoond werd. Want dan kregen ze misschien thuisbonje. En toen heeft meester Grebe, de toenmalige burgemeester, die heeft dat toen verboden. En het filmpje mocht toen niet uitzonden worden. En dat was toen, maar dat werd dan ook weer breed uitgemeten in de pers. Dus dat was natuurlijk ook de bedoeling van C.S. Wessels. Dus dat is hier allemaal gebeurd. Hier bij Perkaan in Wezep. Nou, je kunt er hier nog een beetje van zien. Het oude café. Ja, het is eigenlijk open. Nou, het oude kabinet stiep er nog. En die mensen die er nou in zitten, die weten daar helemaal niks van. Kijk, de bedstee die zit er nog een beetje in. Huur al tappie. En die hier is toen ook met de titus op dit. Deze tafel was daar. En het staat er nog allemaal zo'n beetje in. Kijk, mooi bord aan de muur. Ter herinnering aan de 24-jarige echtvereniging van Willem Perkaan en Jantje Jalving. Gehuwd 4 december 1896. Geschenk van hun dankbare kinderen. Mooi.
1: Goed, ja.
0: Ja, dus dit is Radio Drenthe, VPRO. We worden even, we maken een spoor terug.
1: Harry Muske.
2: Ja,
0: ik zie het wel. Ik wil even kijken wat hier nog is en dat ik dat even voor de microfoon zeg.
2: Ja, verder, dat is geen probleem.
0: We zo weer voor.
2: Ja. Wie moet hier een keer komen optreden?
0: Ja, maar dat is Ja, dat is moeilijk natuurlijk. Wij speelden iedere keer voor 500.000 man, dus dat ja, zo, hier kun je, als je dit al speelt niet neerzet, is het vol. Ja, ja.

0: ik dat verhaal.
1: Oh ja, kijk hier. Hier heb je nog een folder ervan. En straks verbaasde gezichten op platenhoes. Straks verbaasde gezichten op platenhoes. Manager Blizzard Striptease in wezen tevoren besproken. Ja. Dus, het was natuurlijk met Willem Pekaan wel besproken, maar met de mensen die om de tafel zaten. Natuurlijk, je kunt wel zien hoe dat ging.
2: Oh, die is later toen nog een keer gebruikt voor deze.
1: Ja, want deze. Kijk, hier staat Helmie van der Vecht op en op dat hoesje staat Herman Brood. Dus ja. Dat klopt niet, want toen was Helmie van der Vecht er al bij. Dus, ja, dat is dus hier ter plekke gebeurd.
2: Heel authentiek nog hier trouwens, hè?
1: Ja, dat doet wel denken aan vroeger. Ja. Nou, die wand ook is wel eigenlijk weet dat de bedsteden in hebben. Ik kan trouwens nog wel zien, zie je wel. Zo'n wand is daar. Ja. Al kabinet. Daar stond er toen ook. Ik weet niet of dit is, maar het moet nog wel zichtbaar wezen. Ja. Maar kijk, dat bord daar, dat hangt er ook nog al in. Zie je dat wel?
3: Ja.
1: Dat. Ja. Ja. En, oh ja, dat kabinet zie je wel, maar dat stond ergens anders. En dat is ook niet.
2: Ja, dat is die wel. Ja. Met die punten erop, toch?
1: Nee, dit is een
2: ronde.
1: Dit is een ronde, ja, die is er niet meer.
2: Nee. Die was ronde.
1: Ja. Perken aan. Legendarisch. Nou. Oh, wat is hier, hoor.
2: Dit is hier.
1: Ja.
2: We gaan verder.
1: Ja.

0: De muziek kwam uiteraard ook van de LP Apple Knockers Flophouse. Nummer van Sonny Boy Williamson. Uitvoering QB and the Blizzard, Help Me. Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. En maakt, zoals altijd, door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van New Orleans tot Grollo, Blues Radio Drenthe.
2: Het is wat ongebruikelijk. Maar in muziek voor volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In muziek voor volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
3: BJ Proby uit Houston kwam in 1964 naar Engeland om op te treden in een tv-special rond de Beatles. En hij bleef in Engeland hangen en had er ook meteen een top 5 hit. BJ Proby, Hold Me.

PJ Proby, Hold Me. Het is een compositie van Al Cooper en dat was de oprichter van Blood, Sweat & Tears en later werd hij de producer van Lynyrd Skynyrd. En de band speelde geen enkele rol in de studio. Het nummer werd gezongen door studiozanger Ron Hicklin en de studioband dat was The Wrecking Crew met Leon Russell als toetsenist. Maar het werd de nummer 1 hit in Amerika, 3 in Canada en 6 in Australië voor Gary Lewis en de Playboys, This Diamond Ring.

Gary Lewis and the Playboys, This Diamond Ring. Major Lance uit Mississippi verhuisde met zijn ouders naar Chicago en daar zat hij op Wells High School. En dat was samen met Curtis Mayfield en Jerry Butler. Hij scoorde 21 hits, maar hij was in Engeland en Europa veel populairder dan in Amerika. Major Lance, Since I Lost My Baby's Love.

Major Lance, Since I Lost My Baby's Love. De Engelse beatband The Overlanders had plotseling een hit in Amerika en Australië met Don't It Make You Feel Good. En twee jaar later had zanggitarist Paul Arnold en zijn band zelfs een nummer 1 hit in Engeland met een cover van de Beatles, The Overlanders, Michelle.

The Overlanders, Michelle. Josie Joe Armstead uit Mississippi was achtergrondzangeres bij James Brown, Bobby Bland, Ike en Tina Turner en B.B. King. Ze schreef nummers voor Ray Charles, Aretha Franklin, Ronnie Millsap en Syl Johnson. En in 1967 verhuisde ze naar Chicago en daar werd ze singer-songwriter. En ze trad als gast op tijdens albums van Bob Dylan, Roberta Flack, Blood, Sweat and Tears, Nina Simone en Frankie Valli. Josie Joe Armstead, I Got the Vibes.

Josie Joe Armstead, I Got The Vibes. Het is een eigen compositie van de Schotse singer-songwriter Donovan en het werd een top 5 hit in Amerika en Engeland. Het werd opgenomen met studiogitarist Big Jim Sullivan en er verschenen ook nog covers van Johnny Rivers, Paul Revere en The Raiders, Cher, Glen Campbell, Buck Owens, Sammy Hagar, Jimmy LaFave en Bonnie Tyler. Donovan, Catch the Wind.

Donovan, Catch the Wind. Daryl Banks uit Ohio was op de goede weg. Hij scoorde regelmatig hits, totdat hij in Detroit een verhouding kreeg met de vriendin van een politieagent. En deze agent schoot de zanger in 1971 dood voor de deur van de vriendin. Hij was 32 jaar. Daryl Banks, I'm the one who loves you.

Daryl Banks, I'm the One Who Loves You. The Guess Who, dat was een band uit Canada met Burton Cummings en Randy Bachman. Ze namen de single op in Chicago en het werd de nummer 1 hit in Canada en Amerika. In Nederland eindigde het nummer op 4. Later zou een cover van Lenny Kravitz opnieuw een hit worden. The Guess Who, American Woman.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Soul, Funk and Blues van de Blackburn Brothers is het album van deze week. En de Blackburn Brothers vertellen in hun nummers voortdurend de verhalen over de zwarte Canadezen. Over de historie, de familiebanden, de vrijheid en de saamhorigheid in die gemeenschap. De Blackburn Brothers. Don't ever want to be alone.

The Blackburn Brothers, Don't Ever Want To Be Alone. Het is een compositie van zangeres Grace Slick en ze nam het ook al op met haar vorige band The Great Society. Maar de nieuwe opname werd de nummer 1 hit in Canada, 3 in Nederland en 6 in Amerika. En het nummer zat in 1986 in de film Platoon, Jefferson Airplane, White Rabbit.

Jefferson Airplane, White Rabbit. Het is een nummer van Screaming Jay Hawkins uit 1956 en het werd gecoverd door Manfred Mann, Nina Simone, Dem, The Animals, Creedence Clearwater Revival, Ted Benoit, Jimmy Barnes, Buddy Guy en Annie Lennox. En dit is de ex-organist van The Animals, Alan Price. I Put a Spell on You.

Alan Price, I Put a Spell on You. Neil Sedaka uit New York nam deze eigen compositie op met de dames van de Cookies als achtergrondzangeressen en het werd een nummer 1 hit in Amerika, Canada en Nieuw-Zeeland. In 1976 nam hij het nummer opnieuw op en toen werd het opnieuw een nummer 1 hit in Amerika en Canada. Neil Sedaka, Breaking Up is Hard to Do.

Neil Sedaka, Breaking Up Is Hard To Do. De Unit 4 Plus 2, dat is een band uit Londen met zanger Tommy Muller, drummer Bob Henrit en gitarist Russ Ballard. Het is een compositie van zanger Tommy Muller met gitarist Brian Parker en het werd de nummer 1 hit in Engeland en een top 10 hit in Amerika. En een cover van Eddie Rambo in Amerika werd opnieuw een top 20 hit. De Unit 4 Plus 2, Concrete and Clay.

you and her.

Margie Joseph, Stop in the Name of Love. Na de Monkees ging Michael Nesmith solo verder met zijn band The First National Band. En dit werd een top 10 hit voor hem in Amerika, Canada en Australië. Michael Nesmith, Joanne.

Michael Nesmith, Joanne. Het was in 1957 een single van The Crickets en er verschenen covers van Bobby V, Jackie DeShannon, Lonnie Mack, The Every Brothers, The Shadows, Wanda Jackson, Johnny Kidd and the Pirates en Cliff Richard. En dit is de Engelse band Mud. Oh boy.

Mutt, oh boy. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Melendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Gene Knight werkte in een bakkerij in New Orleans en ze mochten 1971 een single opnemen in de Melco Studios in Jackson, Mississippi. En het nummer werd heel verrassend de nummer 1 hit in Amerika en top 10 hit in Canada. En het werd ook nog gekozen als Soul Single of the Year. Gene Knight, Mr. Big Stuff.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Muziek is voor een deel een elektronische business geworden. Het werkt met harde schijfjes en nou, het gebeurt vandaag zoveel. Wat eigenlijk niet meer met muzikaal vakmanschap te maken heeft.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. En vandaag doet hij dat met een collega, muzikant uit het noorden. Een man die als geboren is in mei 1931 en al meer als 50 jaar de saxofoon bespeelt. Muzikanten onder mekaar.
4: Wij praten vandaag met Jenne Meinema. En Jenne is, die is eigenlijk al, die heeft een heleboel dingen gedaan, maar hij is vooral saxofonist. De Westeling die zullen jou misschien niet zo goed kennen, maar in het noorden ben je natuurlijk wel een legende op de sax.
2: Ja, dat is wel gezegd dus.
4: Maar de mensen die echt iets van jazz af weten in het Westen, die weten ook drommels goed wie jij bent natuurlijk.
2: Ja, dat denk ik wel, want ik opereer nu al een jaar of 50 op het toneel. Daarvoor heb ik net een klein feestje gehad in Winschoten. En in die 50 jaar heb ik natuurlijk veel jazz gemaakt, ook voor Hilversumse zenders. Ik heb een jaar lang gezeten in het programma van Coat & Bee met de clichémannetjes, ja. Samen met het trio Roelof Stalknecht. En verder heb ik gezeten in het Amstel Octet van Eduard Ning Blok, waar we dus ook alle jazzclubs mee afreisden. Maar ik heb mijn zetel altijd gehad in Groningen. Dat beviel me prima, dus het was ook niet zo dat ik landelijke bekendheid nastreefde.
4: Ben jij net zoals ik? Ja, ik, als ik naar het Westen zou, zeggen mensen dat tegen mij hoor. Dan zou het voor de business beter zijn geweest en al dat soort dingen.
2: Ja.
4: Maar jij wou Groningen eigenlijk ook niet ruilen voor het Westen.
2: Ik wou dat in ieder geval niet ruilen. Maar daar kwam bij natuurlijk dat muziek maken, in dit geval saxofoon spelen, een van mijn bezigheden was. Hè. Ik had tenslotte overdag ook werk.
4: Ja, ja.
2: Dus ik heb 10 jaar in Assen gewerkt.
4: Bij het boven ons?
2: Jazeker.
4: Daar weet ik alles van. Want
2: ja.
4: Jij speelde dan al toen in het Noorder Ballroom Orkest.
2: Ja.
4: Met, ik weet niet of Lex Jaspers er in het begin al in zat.
2: Nou, Lex kwam er later bij, ja. Maar in
4: en
2: het begin.
4: Moos de Groot.
2: Ja.
4: En dan speelden jullie al, en Jacques Scholten niet te vergeten, want Jacques was geloof ik de commerciële man, of
2: commercieel
4: niet?
2: Directeur, ja, jawel. Ja. Ja.
4: Dus Jacques die blies dan unisonootje mee en even later zag hij hem achter, met een wijntje, met een paar dames naast zich al aan de bar hangen en zo.
2: Ja, nou, het was zelfs zover dat er ooit eens een advertentie van de Gouden Leeuw, waar we veel optraden, in de krant stond. Ja, ja. En daar stond bij Noorder Ballroom Orkest, extra attractie aan de bar, Jacques Scholten.
4: Ja.
2: Dus.
4: Maar hoe ben je eigenlijk aan de saxofoon gekomen, Jenne?
2: Nou,
4: dat is nou iets waar ik niet weet namelijk.
2: Nee, ik weet het ook nauwelijks meer, want het is 50 jaar geleden. Maar ik dacht dat het zo gegaan was. Ik ben groot geworden in de oorlogsjaren. En luisterde toen veel naar de Ramblers. Die, ondanks het verbod wat er was, toch nog iets maakte wat op jazzmuziek leek. En zondagsmiddags luisterde ik naar een programma over de Hilversumse zender. Over de draadomroep dus. Die ook jazzmuziek bevatte. Ik dacht dat die uitzending De Gil heette. In elk geval, na de bevrijding was de muziek van Glenn Miller hier heel populair. En ja, er kwamen saxofoons in voor. Onder andere het liedje In the Mood. Met twee saxofoons als solisten. En ik dacht, ik ga saxofoon spelen. Ik begon met een klarinet. Die ik kocht vrij kort na de oorlog. Dat was een miskoop. Het bleek namelijk dat ik een klarinet gekocht had die vol scheuren zat. Maar dat wist ik niet. En die scheuren waren dichtgestopt met schoensmeer. Dus iedere keer als ik klarinet gespeeld had ik zwarte handen. En toen vroeg ik eens aan iemand, hoort dat erbij? Nee, zegt hij. Dus je bent bij de neus genomen. Ja, nou toen klarinet verkocht,
4: Toch niet door Van Ewijk, hè?
2: Nee, dat is zeker niet. Maar het was wel iemand anders daar vlak in de buurt. Goed. En een jaartje later kocht ik saxofoon. Ik heb mezelf aangeleerd. En 10 dagen na aankoop had ik mijn eerste optreden in het Boshuis in Groningen. Samen met een paar vrienden die op de muziekvakschool in Groningen zaten. Dus het was nog geen conservatorium, maar het was een uitbreiding van de stedelijke muziekschool. En die speelden piano, en contrabas, trompet. En dat waren mijn eerste wankele schreden op het muziekpad. En eigenlijk voel ik me nog net zo, alleen ik kan al wat meer dan in die tijd. En ik heb natuurlijk al die jaren alle soorten muziek gemaakt. Dat het begon bij jazzmuziek. Maar het werd al gauw amusementsmuziek en dansmuziek. Natuurlijk strikt danstempo voor dansscholen. Maar daar was ook muziek bij, dat zou je nu betitelen als stemmingsmuziek. Dus Jordaan, potpourriën. En...
4: Maar helemaal dat... als autodidact?
2: Ja.
4: Ja. Ja. Dat is wel knap of zo. Ja, goede oren aan de kop dus.
2: Dat is het, hè?
4: Ja.
2: We zeiden vroeger wel eens, je kunt goede oren hebben of je hebt zwienoren aan de kop. Ja. Maar ik had dus kennelijk goede. Ja. Maar zo is dat gegaan, domweg op het gehoor. En als ik nu nog eens leerlingen heb, die laat ik ook alles op het gehoor doen. Dus de bladmuziek weg van de lessenaar, alles uit het hoofd spelen. En ook vanaf de grammofoonplaat stukken leren.
4: Ja, ja, gewoon mee kunnen zingen. Dus,
2: Ja, dat was voor mij denk ik de beste leerschool. Want in die jaren, en dan praat ik over rond 1950, waren er ook nog niet direct die leraren die je jazz konden leren.

0: Pardon me.
1: I suspect that was a new version of Lester Leipzig.
2: Je bent natuurlijk ook wel een liefhebber van Charlie Parker. Want ik ken weinig saxofonisten die daar geen liefhebber van zijn.
3: Nee, daar begon het natuurlijk allemaal mee.
2: Ja. Ja.
3: Maar dat was ook weer zoiets bijzonders. Ik zat in een clubje van scholieren. En dat clubje heette de G.I. Jam Club. En wat het betekent, ik weet niet meer, iets van Groninger Interscholaire Bond of zo. In elk geval, daar belegden we één zondagmiddag in de maand en muziekmiddag mee in een restaurant in Groningen. Dan draaiden we platen en die werden dan besproken. Want een grammofoonplaat, toen zelfs, een 78 toerenplaat nog, was iets bijzonders.
2: Waar ging je heen? Naar Roel Hemmers?
3: Ik ging naar Roel Hemmers. Ja. En daar had ik 4 platen uitgezocht. Waarvan ik dacht, nou, de kast kan het net dragen. Dat was geloof ik 3,90 gulden per plaat. Er was iets bij van Lucky Thompson. En er was iets bij van Sir Charles Thompson. En iets van een man die ik verder niet kende, Charlie Parker. En dat vond ik de mooiste plaat, dus die kocht ik. Maar informatie over die figuren was er ook niet. Dus dat heb ik pas allemaal later ervaren hoe belangrijk of hij was. Maar ik had hem dus toch al als favoriet uitgekozen. Maar zo ja, in de komende jaren, na 1950, kwam er steeds meer informatie los. En kwamen er ook steeds meer platen. Dus toen ben ik gaan verzamelen het hele oeuvre van Charlie Parker. En daar ben ik nog mee bezig. Dan ontbreek je nog een paar plaatjes.
2: Ja?
3: Ja.
2: Hoeveel heeft hij eigenlijk gemaakt?
3: Kan ik je niet zeggen, maar...
2: Maar hoeveel opnames denk je ongeveer?
3: Nou, dat zijn er vele honderden. Maar de moeilijkheid was met die platen. Aanvankelijk kwamen alleen de beste takes op een plaat.
2: Ja.
3: Maar naderhand, toen hij overleden was, kwamen alle takes, dus alle foute takes of alle afgebroken opnames, die kwamen ook weer op de markt. En de moeilijkheid was ook dat de oorspronkelijke platenmerken verdwenen en het werd weer overgenomen door een andere maatschappij. Ja. Dus die plaat kwam weer onder een andere titel, in een andere hoes op de markt.
2: Ja, ja.
3: Dus het was donders goed uitkijken dat je iedere keer dezelfde plaat kocht. En er is ook nodige spraakverwarring geweest omtrent titels van nummers. Dus hetzelfde stukje muziek had op verschillende platen, ook weer van verschillende titel.
2: Ja, ja, nou, dat ken ik van John Lee Hooker. Die ging dan iedere keer, omdat hij vast zat, onder een andere naam iets opnemen. Zo.
3: Ja, ja. Maar, nou, Parker is ook wel iets ook wel onder een andere naam opgenomen. Ja. Maar dat was dan bij een maatschappij waarin niet onder contract stond.
2: Ik had nog zo'n EP'tje op Londen. Dat, had hij dus, er waren 4 bellers. Ik ben Don't Blame Me, Out of Nowhere, Love a Man en nog één, geloof ik.
3: Ja.
2: Dat is prachtig. Dat is later, omdat mijn moeder ziek was, we hadden een hulp. En die is toen, ja, zo, dat was al vinyl. Ja, daar kon ze ook niks aan doen. Is er met een karretje overheen gereden? Was dat ding kapot? Ja, dat vond ik zo erg. 4 nummers van Parker. En die oude nummers, weet je wel. Of die bellers vind ik vaak heel mooi van hem.
3: Ja, die waren ook geweldig, ja. Hè? Hij pakte dat op zo'n bijzondere manier aan. Super muzikaal. En toch heel anders dan wat er tot dat moment gebeurd was. Dus wie had je voor hem? Benny Carter. Je had Johnny Hodges. Ja, dat waren allemaal stylisten ook weer. Maar Parker die zette iets totaal anders neer. En ja, dat greep me toch wel aan. Maar dat neemt niet weg dat ik natuurlijk in mijn dansorkest alle soorten muziek heb gespeeld. Die...
2: Had je in al die dingen evenveel plezier?
3: Ja, ja.
2: Kijk, ik kan me voorstellen dat jazz wat meer... Vooral als je een uptempo ding speelt. En je hebt een goede bezetting. Dat swingt natuurlijk wel ontzettend.
3: Ja, maar
2: had je daarin die dansorkesten?
3: Het is zo. Die jazz, de bebop dus, was moeilijke muziek.
2: Ja. En gewoon voor het publiek sowieso.
3: Voor het publiek al moeilijk, maar voor de muzikanten ook moeilijk. Hè? Dus als je het ideaalbeeld in je oren had van zo moet het klinken, zo kan het klinken. Dan wist je hoe ver je er nog af stond. En dan dacht je, god, er moet nog heel wat gebeuren. Ja. Eer ik dat kan. Terwijl je bij populaire muziek, dus laten we zeggen toen de tijd Jordaan Potpourri en dergelijke,
2: ja, ja, ja, ja.
3: Die had je gauwer in de vingers en dat klonk ook beter. Dus zeg maar, daar had je je doel eerder bereikt,
2: ja, ja, ja,
3: dan met die jazzmuziek. En dat is ook wel zo gebleven, want naarmate je verder ontwikkelt, ontwikkelt je gehoor zich ook weer verder. Zet je de horizon weer wat verder weg. En ja, het blijft dus steeds streven naar het beste. En je weet dat je dat hooguit is bereikt op uitzonderlijke momenten. Als letterlijk alles mee zit.
2: Ja, ja, ja. Ja,
3: je medemuzikanten, ja. De akoestiek, het publiek. Nou, dan heb je eens een keer kans, zeg ik dan, dat je 9 scoort.
2: Ja.
3: Een 10, daar wil ik niet eens over praten.
2: Daar doe je het voor, hè?
3: Ja, ja.
2: Ja.

0: Zeg, dat klopt precies. Je kunt er soms ergens staan, dan zijn de omstandigheden perfect, denk je.
1: Ja.
0: En het is niks. En ik heb wel eens ergens gestaan en dacht ik van, hoe kunnen we hier al staan? En alles zat dicht op elkaar en dan op een of andere manier klikt het. En dan denk je van, nou, dit is een van die twee keer in het jaar dat het echt is zoals het moet zijn.
1: Nou, als je zegt twee keer in het jaar, dan zeg ik, als ik dat haal, twee keer in het jaar, dat ik zeg, nou heb ik gespeeld wat ik graag zou willen. En zoals ik het maximaal zou kunnen. Dan ben ik al tevreden met 2 maal een minuut in een jaar.
0: Ja, ja.
1: Terwijl ik 1000 uren heb gespeeld, snap je wel?
0: Ja, zo
1: gaat dat. Maar het streven is ook mooi. En het is natuurlijk ook zo dat het publiek accepteert het op een bepaalde manier toch. Dus het is niet zo dat je iedere keer teleurgesteld naar huis gaat. Nee, je hebt best avonden die heel leuk zijn. Waar je misschien, om wat voor omstandigheden ook, minder goed gemusiceerd hebt, hè? Dus,
0: maar je hebt er altijd wel plezier in.
1: Ja, iedere keer weer. Ja. Dus kijk, je legt de lat iedere keer hoger en daar weer overheen.
0: Ja. Maar het publiek is vaak ook. Ik bedoel, als het publiek een goede avond hebt gehad, dat doe je natuurlijk ook voor. Ik bedoel,
1: tuurlijk, dat is. Kijk,
0: dat zijn, ik zeg altijd, ik ben helemaal niet zo commercieel, maar ik zeg altijd wel, dat is eigenlijk de enige aan wie je verantwoording hebt af te leggen.
1: Ja.
0: Dat zijn misschien je klanten of zoiets.
1: Ja, maar zo moet je het ook zien. Ja. En er was altijd een gevleugeld woord, keep the customer satisfied. Dus de klant moet tevreden gesteld zijn. En dat betekent dat je op sommige avonden misschien de gekste verzoekjes krijgt, muzikale verzoekjes. Waar je dan toch aan voldoet en waar je gelukkig gewoon kunt voldoen. Hè? Dus dat kan een wals van Strauss zijn, maar het kan ook een Argentijnse tango zijn of wat er maar is. Nou, de kracht van de orkest ligt erin dat je dit allemaal in huis hebt. En dat je simpel gezegd een laadje opentrekt. En daar is het.
0: Ja. Dat kon jullie wel met Noorder Ballroom, hè?
1: Ja, dat kon
0: een heel goed orkest.
1: Konden wel veel, ja. Maar je bleef natuurlijk toch in de tijd van de Beatles. Bleef je achter voor wat betreft de klank van de samenzang van de Beatles.
0: Wij
1: konden wel iets vierstemmig zingen. Ja. Maar het klonk niet zoals het zou moeten klinken.
0: Nee.
1: En daarmee is het eigenlijk al gedegradeerd.
0: Kon jij dat altijd combineren eigenlijk? Ik bedoel, want ik herinner me dat ik dan opgespeeld had. En dan naar Amersfoort moest, waar ik in dienst lag. En dan zei ik, joh, met een trein vanuit Groningen om zo weer naar het bouwfonds de Nederlandse gemeenten hier.
1: Ja.
0: Ik bedoel, en jij hebt later natuurlijk, je hebt de uitleen.
1: Ik heb 7 jaar voor de provinciale bibliotheken gewerkt.
0: Ja, had
1: ik
0: en 10 jaar directeur van het
1: conservatorium.
0: Financieel directeur van het conservatorium Groningen.
1: Nou, adjunct.
0: Adjunct.
1: Ja. Maar ja, dat.
0: Wat wilde dat allemaal?
1: Nou, kijk, ik kon het doen omdat ik met 3-4 uur slaap toe kan. Hè? Toe kan, van de val. Maar het is wel zo dat ik nachten had ik 2 uur sliep, natuurlijk. Ik heb maanden per jaar in Sasa gespeeld, in de nachtclub, tot 4 uur. Dus Erik thuis was 5 uur. Nou, ging ik op bed, 7 uur eruit, had ik 2 uur geslapen. En het is nog zo, elke morgen sta ik om 7 uur op, hoe laat ik ook thuis kom. Ja, god, het ging allemaal. Dus dan kun je ook echt wat doen zo'n dag. Hè?
0: Ja. Terwijl, dat vind ik toch wel knap. Je hebt veel energie dan.
1: Ja.
0: Ja. Maar dat Groningen in die tijd vond ik wel een leuke tijd, overigens, in die 60e jaren. Ik bedoel, je had die jazzclub bij de Lucky Star, dat moet jij ook nou weten.
1: Ja, Lucky Star.
0: En later boven de Mambo Bar.
1: Ja, maar je had natuurlijk ook jazzclub De Koffer.
0: Ja.
1: En dat was ook een heel belangrijk ontmoetingspunt voor muzikanten. En daar heb ik bijvoorbeeld ontmoet 2 Drentse muzikanten, dus Martin van Dijk, oorspronkelijk uit Plazinaveen.
0: Ja.
1: En Jan Groening uit Emmen.
0: En Klaas, dat is zijn broer.
1: Daar ben ik later mee gaan spelen.
0: Ja. Ja.
1: Maar daar bouwde je wat op. Hè. Je speelde elke week 1 avond. En op laatst had je een heel repertoire. Dus je kon overal terecht met zo'n orkestje. Dus we speelden ook op diverse plaatsen in jongerencentra. Maar daarnaast heb ik natuurlijk altijd mijn dansorkesten gehad en stemmingsorkesten en dan jazz.
0: Ja, als met Lau ook af en toe.
1: Met Lau erbij, zeker. En met Lau speel ik nog regelmatig. Ik heb vorige week nog met hem gespeeld in De Spiegel. Met weer een jonge, goede saxofonist, Jan-Vie van Strien. Nou, dat is toch bemoedigend, want dat ik het nog kan. En dat hij het al kan. Hè?
0: Maar jij speelde ook vaak met

0: afvraag, maar ook geregeld met Hans Dulver. En Hans die, ja. Hans die geeft altijd, want ik spreek Hans nog wel, die geeft altijd hoog van jou op. Dus,
1: nou ja, we hebben zeg maar 10, 12 optredens in een jaar. En daar zijn heel wat plekken bij waar we van jaar op jaar weer komen. En wat ook iedere keer uitverkocht is. Dus dat is ja, leuk, dankbaar werk. En dat is weer een andere manier van muziek maken natuurlijk met Hans. Ja. Ja.
0: Passen dat... jullie wel bij elkaar? Want Hans is echt iemand die... ja, ik kan wel goed met hem hoor, maar... ik kan me voorstellen dat heel veel mensen zeggen van, want als Hans weet je wel, je weet wel hoe Hans is, weet je wel.
1: Ik zal
0: het wel even regelen en zo, weet je wel.
1: Ja, nou, ik vind het altijd prima als je iemand het regelt.
0: Ja.
1: Maar, nee, ik ben Drent, ik pas me wel aan.
0: Ja.
1: Ja. Maar dat gaat best.
0: Ja.
1: Ja.

0: spelen, dat is, ondanks het feit dat je je inspant, is toch een vorm van ontspanning. Hè?
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Waarbij je zelf gevoed wordt door de muziek. Maar je wordt ook gevoed door de reacties uit het publiek. Hè? Dat kan dus applaus zijn of wat er maar gebeurt. Een zoen van de juffrouw. Of... Maar in elk geval, dat geeft je de kracht. En overdag zat ik dus veel achter mijn bureau en op kantoor en wat ik allemaal maar deed. Maar daar is niemand die applaudisseert, ook al doe je nog zo je best. Er is niemand die met bloemen voor je aankomt. Een kus van de juffrouw is er niet. En een kus van het personeel mag niet. Dus ja, daar is niet veel eer te behalen.
1: Nee.
0: Maar
1: dat was in de muziek wel zo. Ik bedoel, ja. Ik kan niet zeggen dat wij... We hebben heel wat vrolijks gewoon aan ons voorbij zien trekken. Hoor.
0: Nou, ik niet eens voorbij zien trekken. Ze bleven wel eens staan.
1: Ja, ja, ja. Nee, maar goed, dat weten we wel. Weet je
0: ja,
1: wel.
0: Ja, God, ja, Harry,
1: het zal bij jou net zo gaan wezen als bij mij en zo.
0: Nou ja, ik ken jou nog niet zo goed. Maar, nee. Maar in elk geval, we hebben ons plezier er wel aan
1: ja,
0: gehad.
1: Ja, ja, ja. Maar waar speelde jij mee in die jazzclub toen in die tijd? Ik weet dat jij ook nog met Roel Hemmers en Eduard Nitblok bij ons op Trip to the Midnight Blues
0: juist, ja, dat klopt, dat klopt.
1: Ja, Roel speelt hij eigenlijk nog? Of,
0: ja, nee, Roel speelt alleen piano.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nou, zie je Eduard, die nog wel eens?
0: Jawel. Eduard heb ik dus afgelopen weekend gezien en die speelt nog voortreffelijk trompet. En buiten het feit dat we toen die Tripping Through in Midnight gedaan hebben, waarvoor Eduard geloof ik het arrangement had geschreven. Zat daar ook nog bij Tony Vos.
1: Ja, Tony, ja. Ja,
0: ja. Ja. Dat hebben we opgenomen bij Phonogram.
1: Ja, ja, in de Honingstraat, naar de oude studio. Ja.
0: Juist, ja, herinner ik me nog. Maar ik speelde natuurlijk ook wel één keer per jaar, ik dacht vanaf 1970, met jullie mee.
1: Ja.
0: Kerstvolleybaltoernooi.
1: Ja, en nou wil het noodlot, luisteraars, ja, of het toeval, kun je ook zeggen, dat wij dan aan, wij staan aan de Hertenkamp in Assen, moet u luisteren. Daar zie je dan tegenover zie je waanzinnige appartementen staan, die ik weet niet hoeveel kosten, en een projectontwikkelaar die zal er weer geweldig veel geld aan verdiend hebben. Maar juist waar Jenne het over wil hebben, juist die prachtige mooie zaal die daar stond, dat was Bellevue, die is weg. Dat had voor mijn gevoel nooit mogen gebeuren hier in Assen. Dat vind ik
0: dat zegt men ook van de harmonie in Groningen.
1: Een beste
0: natuurlijk
1: steek laten vallen hier.
0: Ja. Maar,
1: en daar kwam jij een keer, had je al eerder een snabbel gehad. Dan had je het kerstvolleybaltoernooi.
0: Ja, ik weet er alles van. Het was zelfs zo, vanaf 1970, ik denk dat we het 4 jaar gedaan hebben, dat ik door jullie bemiddeling overal uit de Noord werd opgepikt, 's nachts om 12 uur, waar ik ook maar was. En ik meen dat, hoe heet die, Rengers?
1: Luc
0: Rengers, ja. Juist. Die haalde mij dan op, waar ik ook maar was. En sleepte mij naar Bellevue, waar jullie dan al net begonnen waren met muziek.
1: Ja.
0: Maar soms zat er ook Golden Earring.
1: Ja, die hebben toen ook met ons meegedaan.
0: Ja.
1: En die vonden het nog zo merkwaardig dat er ineens een man in een gabardine regenjas zich door het publiek heen wurmde en riep, waar staat het in? En onmiddellijk een chorus of 12 pakte. En die luiden haar zeiden, ja, wie is dat eigenlijk? Ja, ik zeg, ja, we hebben in Noord ook nog wel goede muzikanten.
0: Ja.
1: Nou ja, Barry en George en zo waren daarbij. Ja, ja.
0: Maar dat herinner ik me nog goed en ik vond het ook heel leuk. Kijk, qua muziek, soort muziek, verschilden we natuurlijk nogal van elkaar. Maar wat de blues betrof, daar ontmoette je elkaar.
1: Ja.
0: Alleen voor jullie als orkest wat overwegend met gitaren werkte.
1: Ja.
0: En ik die het van de saxofoon moest hebben, kwam ik altijd in de moeilijke positie dat ik in 4-kruis, 6-kruis terecht kwam als jullie een A, E of wat ook speelden. Dus het was voor mij altijd een heidense opgave. Maar
1: jij redde je wel.
0: Ik redde me wel.
1: Ja, jij hem laatst, Hans Dijkstal, die was het vorige. Die moest ook meedoen. Alleen in Bes, hè, weet je wel. Dus, ja. Ja, anders dan lag je aan het gas natuurlijk.
0: Ja, nee, dat klopt. Dus, dat was me te min om dat te vragen. Dus ik ploegde me er wel doorheen. Maar het was inderdaad weer een leerschool.
1: Ja, maar daar heb jij gespeeld. En dat gebouw is weg. En zo ben er natuurlijk veel gebouwen. Zo langzamerhand in Groningen.
0: Ja.
1: Concertzaal de Jong. Noem maar op. Dommering in Winschoten. Daar hadden we het laatst met Jan Mulder nog over. En een heleboel Slot en Trabel. En Gasselte, de grootste Franse danser.
0: Als we alleen nog bij Assen blijven.
1: Ja.
0: Boelegeersweg.
1: Ja.
0: Waar ik ook veel speelde.
1: Ja.
0: Dan speelden we bij Jampie Dekker.
1: Ja, is ook weg.
0: Ook verdwenen. Nou ja, god, mensen die het kunnen weten, die vertellen, als je langs 52nd Street komt, dan is er ook niks meer wat op jazzclub lijkt in New York.
1: Ben je er tussen haakjes wel geweest, hè?
0: Nee, ik ga deze zomer voor het eerst heen.
1: Maar dat is toch ook wel heel frappant, want ik moest altijd naar Mississippi toe en ik wou dat altijd zien, waar die oude bluesjongens vandaan kwamen. Nou, ik ben ook voor het eerst 10 jaar geleden gegaan. Nee, in 93, 8 jaar geleden.
0: Ja.
1: Dus ze vroegen ook altijd, waarom ben je daar nooit geweest en zo. Maar wij zijn er nog geweest, hè, in de Greensville. We hebben nog gezocht naar Phil's Vanguard, maar het was hartstikke duur. $35 of zo alleen.
0: Ja, het is prijzig geworden.
1: Coupure en dan krijg je er ook wat
0: je zult mee, ook zien, die hele industrie daar, de jazzindustrie, die draait voor een groot deel op toeristen.
1: Ja.
0: En dan is die $35, als het dat is, is niet zo'n probleem. Nee. Want die komen er ook maar één keer van hun leven.
1: Ja, dat is met de blues ook zo. Als je in Memphis komt, de straat, waar Beale Street, waar vroeger alle muziek werd gemaakt. Dat is nou net, dat is net als je hier met de T in de Marktstraat loopt of zoiets.
0: Ja, ja.
1: En dat is een soort van tourist blues hebben ze daar.
0: Ja.

0: Lee Konitz die blijft altijd zeggen, de blues is niet voor de blanken. Dat is exclusief zwart. Nou, het mag zo zijn.
1: Ja, nou, ik kan me misschien wel bij voorstellen als je de hele oude blues hoort van vroeger. De echte country blues, zoals die jongens zoals Muddy en zo dat speelden en zo.
0: Ja.
1: Ik bedoel, dat is toch anders dan dat je dus een blues en een jazz speelt. Dat is veel rudimentairer, weet je wel.
0: Ja, ja.
1: Maar die muziek is er eigenlijk, die is er eigenlijk ook niet meer.
0: Nee.
1: Die wordt niet meer gemaakt, die wordt alleen nog gedupliceerd eigenlijk.
0: Ja. Nou, en dat duplicaat, dat is nooit zo goed als het origineel.
1: Nee, en de zwarte mensen in de Delta, die, als je daarover blues begint, die vinden het maar Uncle Tom music, weet je wel.
0: Ja.
1: Dus die vinden daar weer niks aan, want het moet gewoon rap wezen of zoiets, weet
0: ja.
1: je wel.
0: Nee, dat klopt wel. Ik heb diverse verhalen gelezen over zonen van bluesgitaristen, bijvoorbeeld, ja. blueszangers. En die zeggen, waar die vader van mij mee bezig is, dat lijkt wel gek. Ja. Dat is helemaal niks.
1: Nee.
0: Ja, dus... dat gebeurt.
1: Ja, het is heel raar dat ze hun eigen cultuur in Amerika een beetje verloochenen en zo. Vooral de zwarte mensen ook, vind ik jammer, want dit is toch een groot goed. Ik bedoel, de jazz
0: ja,
1: en de blues en zo.
0: Dat is wel zo, maar ja. kijk, ik vind het moet leven in de maatschappij. Je moet het niet kunstmatig in stand moeten houden. Als het verdwijnt, om wat voor reden ook, en muzikaal gezien is er natuurlijk momenteel alle reden voor, want muziek is voor een deel een elektronische business geworden. Het werkt met harde schijfjes en nou, het gebeurt vandaag zoveel. Wat eigenlijk niet meer met muzikaal vakmanschap te maken heeft.
1: Nee.
0: Ja, dan kun je zeggen, het is gedegradeerd, het is weg. Nou, jammer dan.
1: Maar het thema aan zich blijft wel bestaan. Ik bedoel,
0: jawel,
1: die 12 maten, dit is natuurlijk ijzersterk. Dat,
0: ja.
1: dat is net als onkruid tussen de teel, dat komt wel niet weer.
0: Daarom, ik zeg ook niet dat het als vorm verdwijnt.
1: Nee, precies.
0: Ten slotte, de barokmuziek houden we ook in stand.
1: Ja.
0: Maar het is toch zo dat jazz geen levende muziekvorm meer is. En daarmee bedoel ik maar, als je naar onze tv-programma's kijkt, nou dan moet je wel heel goed zoeken om nog een klein stukje jazz op tv te vinden.
1: Ja, dat is absoluut waar.
0: Onze radioprogramma's is ook weinig jazz te vinden. En het is ook niet meer de muziek van de opgroeiende jeugd. Het is niet meer de muziek van schoolfeestjes.
1: Nee.
0: En dat is het allemaal wel geweest. Alles komt en alles gaat. Dus,
1: je kunt op een synthesizer prachtige muziek maken. We hebben ook zo'n ding, maar we gebruiken hem wel als muziekinstrument en niet als... Alleen
0: nee,
1: maar...
0: ik snap het.
1: Ja.
0: Maar het is natuurlijk een bepaalde ontwikkeling in de muziek. En muziek die vandaag de dag gemaakt wordt, ja, daar is uiteraard veel elektronica in, maar ook heel veel vocaal.
1: Ja.
0: En die oude blues, nou, daar was het vocale natuurlijk, het invullen van een bepaald geraamte. Het was eigenlijk allemaal... textueel hetzelfde.
1: Yeah.
0: When I woke up this morning, nou, vul het verder maar in.
1: Maar dat heb ik veranderd. Langzaam ben ik heel andere teksten gaan schrijven. Die meer in de wereld staan nu.
0: Ja.
1: Want daar kun je eigenlijk niet meer mee komen.
0: Nee, dat kan ook niet. Nee. Maar het is natuurlijk wel het standaard nog, hè. En kom dan eens met een wat moeilijke tekst. Dan loop je de gevaar dat de mensen zeggen... God, is dat nou die simpele blues? Je maakt het veel te moeilijk.
1: Ja, dat is natuurlijk ook wel. Daar zit wel weer wat in. Het publiek is natuurlijk ook wel vaak wat conservatief. En dan heb je nog een zogenaamde bluespolitie. Je had in Nederland ook op een gegeven moment de jazzpolitie, toch?
0: Ja.
1: Ik weet dat het Hans Dulver onder andere oprichter was van het Bimhuis. Maar op een gegeven moment daar niet meer mocht komen. Omdat hij ook rock'n'roll speelde, weet je wel.
0: Ja,
1: dat had je ook
0: nog. Ja. Maar je krijgt natuurlijk dat al die genres door elkaar heen gaan lopen.
1: Ja.
0: Dan mag je het fusion noemen. Of je mag doen wat je wil. Maar ik kan maar zeggen, dat gebeurt gewoon.
1: Jenne, jongen, we bent weer terugkomen bij het gebouw van Radio Drenthe.
0: Ja.
1: Je hebt onlangs een jubileum van 50 jaar gehad. Ik net van 35.
0: Ja.
1: Maar ik hoop dat jij nog heel verschrikkelijk lang hele mooie muziek kunt maken. Ik zou zeggen, vriendelijk bedankt namens de VPRO en Radio Drenthe.
0: Nou, Harry, jongen, het is me het hart gegrepen. Maar hey, ik hoop... Ik zal geen 40 jaar meer worden, hè?
1: Nee.
0: Dat er nog bij komt, maar... Mijn gedenkboeken over de eerste 50 jaar die liggen met het Nederlands Jazz Archief. Dus wie ze in wil zien, die gaat maar even naar Amsterdam. En ik begin nou met de tweede 50 jaar.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Jenne Meinema, de saxofonist, die was van Count Basie, Lester Leaps In, Toet Stielemans, Vai Passar, van het Lex Jasper trio You and the Night and the Music en het orkest Arie Ribbes met Ai Cosita Linda. Wij gaan verder met Harry's historie en op nee een paar nummers bij de kop.
1: Een van de teksten die ik geschreven heb heet Traveling with the Blues. En dat gaat een beetje over waar ben je overal wel niet geweest met die band. En dus zijn een aantal autobiografische dingen bij. Bijvoorbeeld Got My Rocks Off Down in Vienna. Daar ben ik geweest. Ik heb daar eens een keer gespeeld. En toen was ik... toen waren we redelijk in de lorem. Ik was toen niet met de band, maar met daar privé. I made it down to Rome. Dat heb ik maar gewoon genomen als rijmregel. Went up to Hamburg. En Frankfurt was my home. Hamburg heb ik bijvoorbeeld ook gespeeld in het concertgebouw. En in Frankfurt heb ik gespeeld op de Hessische Jazzdagen. En het leuke is om daarvan te vermelden dat ik daar ooit... En er staat hier ook. When Alexis was there. Daar heb ik Alexis Corner eigenlijk ontmoet. En dat was wel leuk. Ik hoorde daar op een gegeven moment iemand spelen in de kleedkamer naast ons. En ik wist niet wie die man was eigenlijk. En wij zaten ook wat te spelen. En op een gegeven moment gingen we naar hem toe. En hij vertelde dat hij uit Engeland kwam en dat hij Alexis Corner was. Dat hij ook al een hele tijd met de blues bezig was. En op die manier zijn we eigenlijk vrienden geworden. En dan staat hij dus ook nog in. Want wij zijn daar in Londen geweest. I was down in London when Alexis was there. Laid down my tight bones. You know that I still care. Yeah? Die man die toen wij daar waren, heeft hij ons heel veel geholpen met zijn wetenschap hoe het in Londen in elkaar zat. En wij wisten eigenlijk niks. Dus het was een soort van falen voor ons. Dan gaat het verhaal gaat verder. Het refreintje is I was traveling with the blues, no matter how hard the news. Just got enough fuel. To take it real cool. Dus je moet maar een beetje gewoon jezelf blijven. En de boel een beetje bij elkaar houden. En niet overal op ingaan wat je aangeboden wordt. Zoals verkeerde dingen en zo. I was down in Prague in the spring of 68. Daar ben ik ook nog geweest. Moesten we ook met de band naartoe. En dat was natuurlijk een fantastische reis. Ik bedoel, door allerlei rare... ik heb het verhaal wel eens vaker verteld. Door rare afsperring. Toen die mensen er nog net waren, die Russen en zo. En ja, jumped on the Berlin Wall. Ik ben toen nog een keer met Rudy Leukveld apart naar Berlijn geweest om daar nog een paar stukken van te zien. This Icon of Hate. En ja, je bent naar Londen gegaan. Ik heb daar gespeeld in de Marquee. When the Marquee was still there. En ja, zo worden hier een aantal plaatsen in genoemd. Waar ik geweest ben en die door die tijd heen toch voor mij een beetje een milestone geweest zijn op mijn weg naar waar we nou zijn. Dus Traveling with the Blues. Ik zal het nog eens even voordragen. Even kijken waar je bleem is. Ik wil even in het boek kijken. En hier staan ook al dingen in. Waar je niks van kunt draaien. En waar het wel teksten van zijn. Got my rocks off down in Vienna. And I made it down to Rome. Went up to Hamburg, baby. And Frankfurt was my home. I was over in London when Alexis was there. Laid down my tired bones. You know that I still care. I'm traveling with the blues. No matter how hard the news. I just got enough fuel to take it real cool. I was down in Prague. In the spring of 68. Jumped that Berlin Wall. That icon of hate. I was there in London when the Marquee was still there. Lay down my tired bones. You know that I still care. Traveling with the Blues. Staat op de CD. Sky Songs from the Spot. Is later nog wel op een andere manier, een paar keer op een andere manier uitvoer. En meestal is de tekst dan anders dan de originele tekst. Omdat ja, ik hou er wel van om soms dingen te veranderen. Soms op het toneel. Dus dat was Traveling with the Blues.

We hebben nog een stukje dat heet Bluesman. Nou, dat is eigenlijk, dat staat ook op de LP Sky Songs from the Sport. Eigenlijk zou je het alleen maar voor moeten dragen en de muziek verder moeten horen, want er is eigenlijk niet zoveel over te vertellen, omdat het verder, ja, er zit verder niet zoveel achter. Als tekst analyseren kun je hier eigenlijk niet op. Het gaat gewoon als volgt. Bluesman, sing your song, no matter what you're doing, right or wrong. Bluesman, shuffle your feet, pick up your guitar, when you got nothing to eat. Dat gaat natuurlijk over armoede, hè? Ik bedoel, dat zijn toch zwervers. Bluesman, you've been around, the road is your calling and you're hobo bound. Bluesman, keep on playing your songs, if you stop singing, the words will be gone. Als straks de blues ophoudt, dan, ja, als er niet meer gespeeld wordt, dan vervalt die cultuur in de vergetelheid. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Bluesman, let it all out. If they don't listen, you better shout. Bluesman, show me your sign before you are on the end of the line. Dus laat me je nog eens horen voordat je helemaal aan het eind van je leven bent. Of voordat de muziek eigenlijk misschien voorgoed verdwenen zou zijn. En dat mag eigenlijk niet. Want het is toch het begin van de goede soorten muziek, zou ik maar zeggen. Van de rhythm and blues in Amerika en van de jazz en van de alle andere, vooral van de zwarte muziek natuurlijk.

0: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Harry Musquet was een echte dierenvriend. Hij had zelfs een hekel aan mensen die niet van dieren hielden. En dit nummer gaat over beren die in Turkije op een hete ijzeren plaat werden gezet en dan gingen dansen. Dat was een soort kermisattractie. Dierenmishandeling, vond Harry Musquet. Cuba in the Blizzards, Dancing Bear.

QB and the Blizzards, Dance and Bear. Paul Rodgers, dat was een succesvolle bluesrock zanger. Eerst bij Free, Bad Company, The Firm, The Law en ook nog bij Queen. En ook succesvol als soloartiest. En in 2014 toerde hij weer een keer met Bad Company. Hij woont tegenwoordig in Canada en heeft sinds 2011 zelfs de Canadese nationaliteit. Paul Rodgers, Boogie Mama.

Paul Rodgers, Boogie Mama. Gary Moore uit Belfast had als laatste bluesartiest een hit met een bluesnummer en dat was heel lang geleden, in 1990. Het werd een nummer 1 hit in België, 2 in Nederland, 3 in Noorwegen, 4 in Zweden, 7 in Polen en Finland, 9 in Amerika en 31 in Engeland. Gary Moore, Still Got the Blues.

Gary Moore, Still Got the Blues. The Nothing Hillbillies, dat was een project van Dire Straits frontman Mark Knopfler samen met gitarist Brendan Crooker, toetsenist Guy Fletcher en de Amerikaanse steelgitarist Paul Franklin. De band maakte slechts één album, dat was een commercieel succes, maar er kwam nooit een vervolg. The Nothing Hillbillies, Blues Stay Away From Me.

The Notting Hillbillies, Blues, Stay Away From Me. Rocky Hill, dat is een bluesgitarist uit Dallas, Texas. Hij is de broer van Dusty Hill, de basgitarist van ZZ Top. En Rocky Hill die speelde bij American Blues, Johnny Hooker, Lightnin' Hopkins, Freddie King en Jimmy Reed. Dit nummer nam hij op met pianist Dr. John en gitarist Johnny Winter. Rocky Hill, Walked from Dallas.

Rocky Hill, Walked from Dallas. Het is het titelnummer van het vijfde album van de Robert Cray Band en het is een compositie van Dennis Walker en hij schreef ook al de hit Right Next Door. Dit nummer stond 8 weken in de nationale hitparade. De Robert Cray Band, Don't Be Afraid of the Dark.

Robert Cray Band, Don't Be Afraid of the Dark. Elvin Youngblood Hart, dat is een Amerikaanse elektrische bluesgitarist. En ook hij ontdekte de schoonheid van de akoestische gitaar. En daarom leverde hij een bijdrage aan het album Every Road I Take, The Best of Acoustic Blues. Elvin Youngblood Hart, Pony Blues.

Elvin Youngblood Hart, Pony Blues. Cap Moe uit Los Angeles maakte even deel uit van een band, maar besloot al snel om als singer-songwriter de blues te vertolken. En hij heeft weinig zorgen, want hij is niet verantwoordelijk voor een dure band. Hij is met zijn gitaar op een barkruk, heel low budget, toch succesvol. Cap Moe, Love Blues.

Cap Moe, Love Blues. Ted Benoit uit Louisiana toert onafgebroken met zijn band door Amerika en hij geldt in de bluesscene als een van de beste bluesgitaristen van het land. Maar zijn sterrenstatus is nog heel ver weg. Ted Benoit, Rainy Day Blues.

0: know you've paid your way.
1: Deb Noir, Rainy Day Blues. Sue Foley, dat is een Canadese bluesgitarist en zangeres die al jaren vanuit Austin, Texas opereert. En ze werkte daar in het verleden heel veel samen met zangeres Angela Straley. En ze tekende daar ook meteen een contract bij het beroemde blueslabel Antones Records. Sue Foley, Every Road I Take. One, two.

Sue Foley, Every Road I Take. Rory Block uit New York maakt al 50 jaar prachtige bluesalbums en dat leverde slechts één bescheiden hitje op, Love and Whiskey. Ze heeft wel een trouwe aanhang opgebouwd die ook altijd braaf opdraaft voor live optredens. Rory Block, Joliet Bound.

Rory Block, Joliet Bound. John Hammond Jr. groeide op tussen de muzikanten, want zijn vader, John Hammond Sr., was in de jaren 60 een beroemd producer. Hij was de ontdekker en ook de producer van Bob Dylan. En zijn zoon koos voor de blues en bleef de blues altijd trouw. John Hammond Jr., Riding in the Moonlight.

John Hammond Jr., Riding in the Moonlight. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Mosquée. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. De Stumble, dat is een Engelse bluesband uit Preston met zanger Paul Melville en twee gitaristen, Colin Black en Rob Livesay. En het bijzondere aan die band is dat saxofonist Simon Anthony een hele dominante rol speelt. De Stumble, Big Bad Love.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues live vanuit het Drents Museum vanaf de fototentoonstelling Blues in Heaven. En gast aan tafel is Cor Tubben. Cor Tubben die bekend is van onder andere de Marvins in het verleden en tegenwoordig speelde hij in de Heren Oud-Zuid. Er is meer muziek in Drenthe dan QB and the Blizzards. En daarover hebben we het in deze aflevering. Maar we beginnen met muziek van Muskee, Going Down.

0: 1991, Musquet Live Going Down. Cor, waarom deze keus?
1: Ja, dit is nummer van Don Nix, maar ik ken de uitvoering van Freddie King. Mm-hmm. Ik vond een ontzettend toffe uitvoering. En ik heb de man ook al een paar keer live gezien, van onder één keer zelfs in de Kolk en Assen.
0: Zo, Freddie King?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. En de andere Kings heb ik ook al een aantal keren gezien. Albert Yang één keer, maar Bibi wel iets van 5 keer of zo.
0: Zo.
1: Maar de laatste keer was het wat minder met Bibi King en liet veel van zijn gitaarpartijen over als de tweede gitarist. Dus
0: ja,
1: toen
0: ja.
1: was de gezondheid al bar en bar minder.
0: Ja. Jij bent zelf gitarist natuurlijk, dus een extra belangstelling voor de gitaar neem ik aan.
1: Ja, maar niet alleen dat hoor. Het is in eerste instantie de song.
0: Mm-hmm.
1: En dan de meest waanzinnige capriolen die een gitarist uit kan halen. Steve Vai bijvoorbeeld, net zo jongens. Ja, notenpoepers over het algemeen ben ik niet zo'n liefhebber van. Het gaat mij om de song en de intentie waarmee die gemaakt wordt en wat men erin stopt.
0: Ja.
1: Aan energie of intensiteit.
0: Ja.
1: Dat soort zaken.
0: Wanneer is de muzikale carrière voor jou begonnen?
1: Ik speelde voor het eerst 1963 live, toen ik 15 was.
0: Bijna, ja, vergelijkbaar met Harry Musquet, denk ik.
1: Ja.
0: Die speelde toen, denk ik, in de Mixtures.
1: Ja, dat jazzgezelschap.
0: Ja, nee, of de Old Fashioned Jazz Group.
1: Old Fashioned Jazz.
0: Nou, een van die twee in elk geval. 65 begon hij met Cube in the Blizzard.
1: Ja.
0: Dus je bent van diezelfde generatie.
1: Nou, Harry is wat ouder, hè? Of was wat ouder.
0: Ja, ja,
1: ja. Maar wel ongeveer dezelfde leeftijd als Hans en Eelco bijvoorbeeld.
0: Hoe begon dat bij jou dan?
1: Shadows.
0: Oké. Okay.
1: Dat wel.
0: Ja, maar kom je uit een muzikale familie?
1: Nou, mijn moederzoon. Die zong in een kerkkoor. En mijn vader speelde mondorgel. En er was... bij ons was er ook altijd... Ja, ik kwam met een dorpscafé. En af en toe was hij dansen. En vond ik de muziek altijd prachtig.
0: Ja.
1: En er waren ook van die amateurwedstrijden. Teenager shows noemde men dat toen.
0: Ja.
1: Ja, en daar was ik helemaal gefascineerd door.
0: Dus, ja, want jouw broer speelt ook gitaar.
1: Ja, Frans die heeft dezelfde input eigenlijk.
0: Ja. En jouw andere broer Ben is wel een groot muziekliefhebber, maar speelt hij zelf ook of niet?
1: Nee. De oudste twee broers hebben vroeger pianoles gehad, Ben en Ton.
0: Ja.
1: Maar het was aan hun alle twee niet besteed. Totaal niet.
0: Nee. En de jongere generatie geen pianoles en die wel?
1: Ja, meestal autodidact. Hoewel, ik ben rondom mijn 30ste ben ik wel begonnen met een eerste aantal jaren een klassieke gitaaropleiding.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik heb ook nog een jongere zus. Die heeft zichzelf ook piano spelen geleerd. Maar heeft later ook wel les genomen. Dus ja, de jongere generatie die heeft wel wat van de genen meegekregen.
0: Ja. En wat was het eerste, de eerste band waar jij van enige betekenis in speelde?
1: De Marvins eigenlijk.
0: Dat begon het.
1: Ja, want die is een andere naam. Maar toen de Marvins. Nou, en daar timmer behoorlijk mee aan de weg in die tijd.
0: Ja, wat voor soort orkest, wat voor soort groep was dat?
1: Nou, zoals
0: wat speelden jullie?
1: Zoals de talloze bandjes in die tijd. Covers. Dat was dus in Groningen had je even van die coverbands. Nou ja, wij zaten in de Kanaalstreek.
0: Ja.
1: En het repertoire wat toen gespeeld werd. Het begon met Cliff Richard, de Shadows. En later kreeg je de Engelse Mercy Beat en dat soort invloeden.
0: Ja.
1: Ja. Maar in feite gewoon een coverband hoor.
0: Ja, ja.
1: Eigen werk was er niet bij.
0: De blues kwam er nog niet zozeer bij kijken.
1: Oh, jawel. Maar dan via de Stones kwam dat binnensluipen.
0: Oh, ja.
1: En later dan kocht je die platen van dat label, dat chess label uit Chicago. Met die Waters platen en Howl & Wolf en zo. Daar deed je ook wel iets van, ja.
0: Hey, jouw tweede keuze is een nummer van Too Blind To See. De LP uit 1970 van QB and the Blizzard. Thursday Night. Waarom dat nummer?
1: Nou, hier hoor je dus de Zwolse invloed, de klassieke invloed van Helmut van de Vecht.
0: Mm-hmm.
1: En dan wordt de standaard blues muziek van eigenlijk losgelaten en neigt meer naar klassieke invloeden. De harmonieën zijn ook duidelijk van de hand van iemand die geschoold is, dat hoor je wel. Ik vind een heel fraai nummer. We hebben dit trouwens met Hier en Af Zuid gespeeld tijdens het QB Festival vorig jaar in het QB Museum. Maar dan in een instrumentale versie.
0: Ja, ja.
1: Het werd gewoon een hele fraaie song. Goed gemaakt, goed gezongen. Het is een fraai lied.
0: Het is ook wel een beetje tekenend voor die tijd, denk ik, van dat ook de dwarsfluit er een belangrijke rol in speelde.
1: Ja, maar die is niet leidend.
0: Nee. Nee, maar ik kan me herinneren. Ik zag trouwens gisteravond, zaterdagavond, zag ik iets op tv over Super Sister.
1: Ja, ik ook.
0: ook weer die dwarsfluit. Ja. Die had er toe. Zelfde periode ongeveer.
1: Ja.
0: En hierin, in dit stuk ook, Thursday Night.
1: Yeah.

0: Thursday Night Cuban Blizzard 1970. De klassieke invloed is duidelijk, hè?
1: Ja. Ja.
0: Zowel in de fluit als in het orgel kun je duidelijk horen van dat Helmich daar invloed op heeft.
1: Ja.
0: En Bas Munnixma denk ik op dwarsfluit, of niet?
1: Ja, volgens mij wel.
0: Ja?
1: Als ik het goed herinner.
0: Wanneer kwam jij in aanraking met Harry Musquet, met Cuban Blizzard?
1: Nou, ook ja, ik denk rondom 64. 65, ja. 64, ergens in die periode.
0: Dat je ze zag spelen? Of?
1: Ja, toen speelden ze vaak in de dancing nog, hè, met een ander repertoire dan het bluesrepertoire. Toen waren er dus nog ook ontzettend veel covers. Zelfs de Beatle-liedjes werden gecoverd, maar die zong Harry niet. Die vernoemde dat, die zong Hans Kins in die tijd.
0: Ja, ja.
1: En ja, er werd heel veel gecoverd door die jongens. Nou ja, ja, je ging zo vaak naar al die dancings, Zuidlaren, Gouden Leeuw van Hemmen en Gasselte, Parkzee, Veendam. Dus ja, automatisch raak je aan het praten met die jongens.
0: Mm-hmm.
1: Dus.
0: En wanneer ontstond voor jou de gelegenheid dat je, nou ik wil niet zeggen dat je mee kon doen, maar dat je ja, wat nauwer contact had? Of was dat veel later?
1: Ja, dat was later toen Harry aan de Smetana, of wij zingen in de volgende Smetana met die Smetana, de Tsjechische componist. Toen Harry op de vierde, vijfde, zesde, weet ik veel, woonde en wij op de eerste. Ja, en toen kwamen we heel vaak bij elkaar over de vloer.
0: Jij bent op een gegeven moment ben jij naar Assen verhuisd.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ik heb eerst nog een paar jaar in Amsterdam gezeten, eind jaren 60. Dat was de tijd dat
0: de wilde jaren in Amsterdam.
1: Dat Paradiso overging, de Melkweg ging open, Fantasio ging open. Nou, dus ik was continu daar te vinden. In het concertgebouw regende het van de ontzettend goede concerten. Massa's gezien,
0: ja,
1: in die tijd.
0: Wat herinner je zo nog?
1: De Hoek een paar keer, Led Zeppelin, Country Joe en de Fish.
0: Het legendarische concert van The Doors ook gezien toevallig?
1: Ja, toen zonder Jim Morrison. Want zonder Jim Morrison die had een beetje te veel gesnoept van de Nederlandse snoepgoed, lijkt het wel zo noemen.
0: Ja, ja.
1: En die is toen afgevoerd naar het ziekenhuis. En toen heeft Ray Manzarek, de doorstoetsenist, die heeft toen toch het repertoire gezongen.
0: Ja,
1: en
0: dat
1: was een dubbelconcert samen met Jefferson Airplane trouwens.
0: Ja, ja. Jongen.
1: Ja. Nou, en voor de rest heel veel, ja. Van toen ze nog relatief onbekend waren, allerlei of komende waren, zoals Pink Floyd, Joe Cocker. Over ook heel mooi was. Ik weet niet, die ken je vast en zeker wel. In Engeland, de Bonzo Dog Do That Best.
0: Oh ja, zeker. Ja.
1: Het was een complete circus. Ja. En het was fantastisch om die gasten live te zien.
0: I'm the Urban Spaceman.
1: Ja.
0: Van de Bonzo Dog Do That Band. Ja. Beetje cabaretgezelschap. Ja. Ja.
1: Ah, en in die tijd kregen we ook het Kralingen Popfestival.
0: Oh, oké, okay. Ja.
1: Eerst werken die hier bij Bettesbaan en Outcast tijdens de TT-nacht.
0: Ja.
1: Snel naar huis, douchen, uitsmijter, eten, hup, naar Rotterdam de Kralingen. Dus hebben we toch nog 2 dagen mee kunnen pikken van Kralingen.
0: Ja. Je eigen muzikale carrière, zeg maar, hoe heeft zich die ontwikkeld? Hoe zou je dat omschrijven?
1: Nou, heel veel bandjes, hè, gewoon. Niks wat echt landelijk iets betekent. Nee, maar wel in de noordelijke regio's.
0: Welke bandjes noemen ze een paar? De Marvins, dat is dan de bekendste band natuurlijk.
1: Ja, daarna hadden we met jongens uit Winschoten en in de Stadskanaal en omgeving. Samson's Power. Daarna Shamrock uit Emmen met Jan Groening bijvoorbeeld. De befaamde drumdokter.
0: Ja, ja.
1: Toen ben ik gewoon overgekeerd op Groningen met Frontpage. Met Bert Velkamp, die kwam net uit Kajak en die had vroeger in de Zoo gespeeld met Eddie Meijer. En Eddie en Bert wouden een nieuwe band beginnen.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar heb ik ook een aantal jaren mee gespeeld. Maar, ja, daarna Downtown Blues Band. En met Jan Vardis, de pianist, hadden we nog een trio met Han Brinksma.
0: Oh ja, die hier nu op dit moment beneden bij de tentoonstelling Wind of My Eyes een workshop geeft.
1: Oh ja?
0: Adam Brinksma. Jazeker.
1: Oh,
0: jazeker. Samen met Hannes Langkamp.
1: Oh, nee, maar met de trio waren we veel makkelijker te plaatsen. Want je bent goedkoper dan de band.
0: Ja, ja.
1: We speelden zelfs een keer op een groot jaarfeest van, hoe heet die opleiding aan de Vecht? Nijenrode.
0: Zo.
1: En er was dus een heel groot jaarfeest. De eerste lichting mensen begon s'avonds om 9:00. En toen zag ik daar voor het eerst de piepjonge Candy Dulfer samen spelen met Rosa King. De volgende lichting begon om 12:00. En wij, de laatste lichting, bands, verschillende dus, begonnen s'nachts om 3:00 te spelen. Ja, ja. Slopend.
0: Was iedereen dronken waarschijnlijk?
1: Nou, wij niet.
0: Nee,
1: de kop erbij houden.
0: Wat publiek betreft.
1: Ja, ja, zeker. Maar goed, we konden daar ook overnachten.
0: Ja.
1: Maar goed, daarna diende zich van, ja, Downtown Blues Band. In Groningen een Soul Band, Root Sister. Onder andere met Jan Diertens, bekend assenaar.
0: Mm-hmm.
1: Hilbrand Wierga, die had met Worden Kick. Had hij zelfs nog in Tokio opgetreden tijdens de Yamaha Bandstand. En wat nog meer? Swamp, ik speelde gelijktijdig in Swamp. Cajun Band, Psychico.
0: Ja.
1: Ja, ik zou vast nog iets vergeten. Nou ja,
0: en nu zit je in de Heren Oudzaad.
1: Ja, maar ook de Stokers.
0: En de Stokers, ja. Ja.
1: Samen met broer Frans en de Stokers, ja.
0: We gaan weer naar jouw lijstje, jouw muziekkeuze. Want de muziek van de gast is altijd leidend. En die gast, dat is Cor Tubben uit Assen. Time Passed Me By. Waarom deze, Cor?
1: Ik vind het een ontzettend lekker jazzy nummer. Het is lekker qua sfeer en heel relaxed. Ja, gewoon een tof nummer. Verder geen toevoeging.
0: Dan voeg ik er nog een beetje aan toe dat het wel in de periode was dat Harry wat last had van liefdesverdriet. En dat onder andere in dit nummer bijvoorbeeld, net als in Somebody Will Know Someday, dat het hier ook wel in zit. Time Passed Me By.
1: Ja.

0: Time Pass Me By. Tekst van Harry Musquet, muziek van Helmer van der Veg van de LP To Blind To See uit 1970. Cor Tubben hier te gast in deze uitzending. In die periode dat Harry groot succes had, zeg maar, landelijk bekend was. Had dat ook betekenis voor de andere bands in Drenthe? Profiteerde die daarvan mee of leidde dat tot navolging?
1: Dat dacht ik niet. Nee, omdat die jongens die waren uniek in zijn soort, ook in heel Nederland. Dus. Je gelooft niet dat het verder invloed heeft gehad.
0: Nee, dat zag je in Den Haag bijvoorbeeld, zag je dat wel. De opkomst van de Motions, Golden Earring, Super Sister en dergelijke. Dat leidde tot een hele ontploffing eigenlijk van andere bandjes in Den Haag.
1: Ja.
0: Maar dat was in Drenthe in minder mate het geval.
1: In Groningen had je wel heel veel bandjes zitten.
0: In Groningen, ja.
1: Maar in Assen had je de Spencers met Bertus de Vrome bijvoorbeeld onder andere. En B. Hegen.
0: Ja.
1: Je had wel een aantal bandjes, maar om nou echt te spreken van een explosie zoals je kreeg tijdens het Groningen Springtij.
0: Yeah.
1: Of zoals in Den Haag was toen de Beatstad.
0: Mm-hmm.
1: Niet de Bluesstad, maar de Beatstad. In Groningen had je echt een explosie tijdens het Groningen Springtij. Maar dat had weer te maken met de lokale horeca-wetgeving.
0: Ja, ja.
1: Want je kon s'nachts tot 4 of 5 uur open blijven, mits je live muziek had. Dat was een gemeentelijke verordening. En dat veroorzaakte een explosie aan allerlei bands in Groningen.
0: Ja,
1: en dat werkte wel landelijk door.
0: Ja.
1: Een aantal die gingen toen landelijk ook behoorlijk doorbreken. Die kwamen goed aan de bak, laat ik het zo stellen.
0: Ja. Maar goed, dat is in Drenthe niet geweest. In die zin is Harry, Cube in the Blizzards, is ook uniek gebleven eigenlijk.
1: Ja, ja? Zeker. Ja.
0: Hoe heb jij de ontwikkeling van Harry als zanger meegemaakt? Wanneer je over zijn hele carrière bekijkt, hoe heeft hij zich ontwikkeld in jouw beleving?
1: In eerste instantie van een man die covers zong en toen de blues introduceerde. Er zat nog wel vrij veel rock-invloeden in. En Harry had dus wel eens een neiging in mijn beleving om zich een beetje te overschreeuwen. Een beetje overdaad, maar niet storend eigenlijk. En hij had ook een fase dat hij behoorlijk trok naar David Clayton Thomas, de zanger van Blood, Sweat and Tears. En het was zelfs zo erg dat zijn stem daar een beetje op begon te lijken. Dat is eigenlijk helemaal niet des Harry's, zoiets.
0: Nee.
1: En hij heeft, uit al dat soort zaken heeft zich uiteindelijk zijn definitieve vorm gekristalliseerd. En dat was Mus.
0: Mus. Een stem die ook met name in de ballads ook heel sterk tot zijn recht kwam, vond ik.
1: Ja.
0: Dus misschien moeten we daar maar naar gaan luisteren, naar een ballad.
1: Ja, er staat er nog één op de lijst. Dus,
0: Mooie rustige ballad van wat later, van de laatste CD Cats Lost uit 2009. Mama, won't you buy me a dream? Waarom dit nummer?
1: Ja.
0: Het is eigenlijk Cats Lost uit 2009. Mama, won't you buy me a dream? Waarom dit nummer?
1: Ja.
0: Het is eigenlijk
1: het is meer

0: Mama, Once You Buy Me A Dream. Kiwi and the Blizzard van de LP. Nee, de CD Cats Lost uit 2009. En inderdaad, er zit een regel in. He was ready for the final flash. En dat sloeg inderdaad op Herman Brood. Ja. Dat hij ging springen, of dat hij sprong van het Amstel Hotel in Amsterdam. Hmm. Ze waren...
1: Hilton.
0: Hilton, ja. Sorry. Ja. Waren ja. Hele, ze stonden heel ver van elkaar af. Harry Musqué en Herman Brood. En tegelijkertijd ook weer heel dicht bij elkaar.
1: Ja, maar dat kan ook te maken hebben met Harry Kinnen. Je had soms een behoorlijk extreem karakter.
0: Ja.
1: En dat stootte wel eens af.
0: Ja.
1: Ik bedoel, kijk naar Derksen. Je ziet ontzettend goed mee bevriend, zo gezegd.
0: Ja.
1: En dat is ook een fase geweest dat het even anders was. Kan ik me nog goed herinneren.
0: Zeker. Bepaalde nummers, I Don't Care en Where Rats Don't Go, herinneren daar nog aan. Dus, ja. Maar daar gaan we met Johan Derksen over een paar weken wel over praten in dit programma.
1: Ja, ja.
0: Ik wou het met jou nog even hebben over de gitaristen waar Harry mee gewerkt heeft. Jij hebt natuurlijk al die verschillende gitaristen heb jij ook gezien en meegemaakt waarschijnlijk. Hoe kijk je daar tegenaan? Hoe waren die onderscheidend van elkaar? Begon met Eelco natuurlijk.
1: Ja, nou, en Eelco heeft de toon gezet. Dat was een fabuleuze gitarist. En met een prachtige toon. En, ik was wel gecharmeerd van Eelco's spel. Veel meer dan bijvoorbeeld van...

0: een Paul Smink die bijvoorbeeld later kwam.
1: Ja.
0: Die was weliswaar een functionele gitarist, maar daar had ik gevoelsmatig eigenlijk niks mee. Met Eelco wel.
1: Hmm.
0: Nou, en Erwin is ook een fabuleuze gitarist. Harry die heeft dus wel gezorgd dat er goede nieuwe aanvoer kwam aan gitaristen.
1: Hij speelde altijd wel met goede mensen eigenlijk, ja?
0: Ja. Bernard Reinke heeft hij ook nog gehad.
1: Ja, ja.
0: Maar Bernard is later een beetje de jazzrock kant op gegaan. Ik heb ooit nog een gitaar gekocht van Bernard Reinke.
1: Oké.
0: Okay, ja. Die was behoorlijk versleuteld door de bekende Groninger gitaarbouwer Arno Galema.
1: Mm-hmm.
0: En ja, die heb ik toen van Bernard overgenomen.
1: Ja, ja.
0: Ja, maar nogmaals, ik was meestal gecharmeerd van Eelco's, zijn spel.
1: Ja, daar begon het ook allemaal mee. En het waren ook vaak de gitaristen, naast de toetsenissen af en toe. Maar de gitaristen die ook de muziek maakten voor bij de teksten van Harry natuurlijk. Eelco deed dat in eerste instantie. Bernard Reinke ook een paar nummers. Ik herinner mij Victor onder andere. Paul Smink, alles op de Legend. Nou, ook een... Voor de liefhebbers een hele mooie LP in die periode.
0: Mm.
1: Nou, later heeft Erwin dat natuurlijk ook wel gedaan. En Daniel Lewis uiteraard.
0: Ja.
1: Jij bent zelf gitarist. Waar sta jij als gitarist? Wat voor soort gitarist ben jij?
0: Dat is moeilijk te omschrijven, denk ik. Ik speel heel veel akoestisch. Vooral op nylon. Kijk, daar heb ik lange nagels voor.
1: Oh ja.
0: Om te tokkelen. Maar ja, ik heb een fysiek probleem gehad een aantal jaren geleden. Ik heb een keer een TIA gehad, waardoor dus de hand verlamd was.
1: Mm-hmm.
0: En er is wel weer goed gekomen, gedeeltelijk. Dus ik kan dit wel doen. Maar met het tokkelen, ja, dan zijn er wat problemen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ik speel heel veel op nylon. En ook op staalsnarige akoestische gitaren. Maar dan wel iets minder dan op nylon. Ja, en elektrisch. Ja, waar moet je mee plaatsen? Daar laat ik maar aan andere mensen over, denk ik. Mm.
1: Maar ben je een man van de Fender of van de Gibson bijvoorbeeld?
0: Wel van de Fender.
1: Okay.
0: Ik heb wel eens een Fender van de Gibson gehad. Maar ik ben toch meer van de kleur van de Fender.
1: En
0: de klankkleur. Hij heeft een wijder... Ja, je kan er meer mee doen, vind ik.
1: Ja, ja.
0: Het is wel een bijtende countrygitaar. Hij kan voor funkslagen begeleidingspartijen gebruikt worden. Solo vooral met het halselement is heel prettig. Mark Knopfler die gebruikt een tussenstandje vaak. Van tussen het halselement en het middenste element. Mm-hmm. Nee, ik vind het een gitaar waar je veel mee kunt doen.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ik denk dat we maar even gaan luisteren trouwens naar de Gibson. Want ik wou even naar het nummer Johnny B. Goode. Wat ook op jouw lijstje staat, slaan we er eentje over. Maar de oude rocknummer natuurlijk van Chuck Berry.
0: Ja.
1: Want waarom heb je dat dan?
0: Nou, ik wou in eerste instantie doen van de live LP Live uit Düsseldorf.
1: Ja.
0: Want dat is echt, dat zit zoveel sfeer in dat optreden. Echt, ik vind het te gek hoor. Er zit een drive en een energie in. En ik kon die CD nergens terugvinden. Misschien heb ik hem uitgeleend, ik weet het niet. Maar... dit vond ik een goede vervanging, Johnny B. Goode. Het is ook een high-energy rock'n'roll nummer. Meer ja. Rock'n'roll dan blues eigenlijk. Maar ik vind het een prachtige uitvoering. En ik heb hun dit nummer live ook vaak horen spelen.
1: Was jij bij dit afscheidsconcert aanwezig of niet?
0: Ja, ja. We zijn...
1: in Hilversum?
0: Ja, Luc Ringers. Die had, ik meen dat het Luc Ringers was. PvdA-raadslid. Luc die had een bus geshutterd. En in no time was de bus gevuld met 50 Assenaren. Mm-hmm. En toen zijn we dus naar de VARA geweest, naar dit afscheidsconcert.
1: Ja.
0: Maar ja, later kwam dat uit op CD. Er is een tv-programma gewijd. Dus, dit nummer, ik vind het een prima uitvoering.
1: Johnny B. Goode.

0: 1974, het afscheidsconcert van Cube in the Blizzard bij de VARA, Johnny B. Goode. Trouwens, alle gitaristen waar Harry mee gespeeld heeft, de namen die jij net ook al noemde, Ilko, Bernard Reinke, Paul Smeenk, Erwin Java, die zijn allemaal onderdeel van de nieuwe tentoonstelling in het museum in Grollo. Omdat al die gitaristen ook meegewerkt hebben aan het schrijven van de nummers. En het thema van de nieuwe tentoonstelling, dat zijn de liedjes, de muziek van Harry Musquet. Dus ze vertellen er allemaal wat over.
1: Ja.
0: Jouw laatste keuze, of de ene laatste, want de laatste, daar zit nog een apart verhaal aan. Dat is Dancing Bear. Dat is uit een veel latere periode van Harry.
2: Ja, maar Harry kennende, hij is altijd wel een dierenliefhebber geweest.
0: Dat is de reden dat jij...
2: Hij was gek op Kas, hè?
0: De hond.
2: Ja, en later had hij nog... dan weet ik zo niet meer hoe die... Hij had toen 200, geloof ik, hè?
0: Ja, op het laatst had hij 200 in ieder geval, ja.
2: Maar in ieder geval, hij voelde zich wel betrokken bij dieren. En ja, Dancing Bear, dat geeft aan hoe er met dieren wordt omgegaan. En vooral het misbruik van... Zoals in dit geval de Dancing Bear.
0: Nog even, het schiet me zo opeens te binnen. Hoor, van, dit is de periode waarin hij speelde met Roy Couchel en Gino Janssen en met Hannes Langkamer en zo. Ja. Dat was een periode dat hij wat minder blues speelde eigenlijk, ja?
2: Ja, dat was de funk-invloed van die jongens uit Groningen, hè?
0: Ja, ja.
2: Gino was echt een funk-bassist.
0: Ja.
2: En de bassist samen met de drummer, nou, je weet, de ritmesectie, die geeft aan... Waar je ingestuurd wil worden of waar je heen wilt sturen.
0: Mm-hmm.
2: Ja, nee, een heel andere band was het met een andere samenstelling, andere sound. Ja.
0: Wat vond jij daarvan?
2: Dat niet mijn voorkeur.
0: Oké, dat klinkt heel diplomatiek.
2: Ja, nou, maar goed, maar toch waren er wel goede songs.
0: Ja, ja. Nee, maar het was wanneer je het ook ziet van... Ik heb het eerder in deze uitzending wel gezegd van... Harry, zijn carrière zit eigenlijk in drie perioden. Mm-hmm. 65 tot 80, Cube in the Blizzard. Ja. Dan van 80 tot 95, Musquet Gang, Harry Musquet Band. Ja. En dan van 95 tot 2011 is het weer echt de oude Cube in the Blizzard.
2: Ja.
0: Wat vind jij dan de leukste periode of de meest interessante periode?
2: De meest interessante. Kijk, toen ze jonger waren ze natuurlijk alles aan het ontdekken.
0: Mm-hmm.
2: En dat was één grote verkenningsreis, denk ik. Maar later werd het, denk ik, wat meer uitgediept. En muzikaal wat meer uitgediept. In de zin van interessantere composities. Interessantere harmonieën. Ja. Maar om nou te zeggen, wat heeft nou expliciet mijn voorkeur? Nou... Oh. Laat maar. Ik weet het niet.
0: Dan gaan we naar de periode Dancing Bear. Dat is eind van de vorige eeuw, 1998. Van de gelijknamige cd Dancing Bear. Het titelstuk met duidelijke beetje Turkse invloed zit erin. Want er zit de lira zit erin. En dat had er natuurlijk mee te maken van dat die beren in Turkije... dat die daar getraind werden op gloeiende platen of zo. In geval. Harry vond het verschrikkelijk. De Dancing Bear.

0: Titelstuk van de cd Dancing Bear uit 1998 op verzoek van Cor Tubben, gast in deze aflevering van Harry's Blues. Aflevering die er bijna op zit. Samenstelling en productie Albert Haar. Samenstelling van de muziek Cor Tubben. Techniek Karel Post. En we besluiten met een nummer van
1: T-Bone Walker,
0: I'm in Love.
1: Ik heb die man trouwens ook alweer live gezien.
0: Ook live, sure.
1: Ja, een aantal keren was het de American Folk Blues Festival in Nederland. Ja. En daar heb ik al die oude mensen, als Hoeker bijvoorbeeld.
0: Ja. Sonny Boy Williamson ook nog, of niet?
1: Die ook. Ja, ja. Shaky Van Horten, van allerlei, heel veel. Dat was een packet, hè?
0: Ja. Ja. Ja, ja,
1: en waaronder was hij zelfs één keer in Veenam geweest, in de Zorgvliethal.
0: Oké.
1: Okay. Daar was ook T-Bone Walker, Jimmy Reed.
0: Ja, ja, echt de oude jongens.
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: Maar dit is een bijzondere opname, die heb je zelf meegenomen. Want jullie spelen samen, de Marvins en Cuban Blizzard.
1: Ja, dat was ter ere van... In Emmen had je een grote zaal, zaal Grimmen. Dat hoorde bij café-restaurant.
0: Ja.
1: En toen er afgebroken werd, toen is er een afbraakgala georganiseerd. En broer Frans, die speelde bas toen. En die heeft Harry gevraagd om mee te doen.
0: Hmm.
1: En we hadden dus een aantal mensen van oude Marvins. Het was een reunieoptreden. Dus Willem de Rentrums. Willem die later jaren mee met Left and Freddy speelde.
0: Ja, maar ook bij Masqué speelde.
1: Ja. Nee, Willem niet. Bij Left and Freddy heeft hij jaren gespeeld. Oh, en ja. B. Hegen.
0: Je hebt gelijk, ja.
1: B.
0: Ja,
1: Hegen.
0: Ja, ja, ja.
1: Willem woont nou weer in Drenthe trouwens.
0: Oké. Okay.
1: Na omzwervingen via Spanje en Noord-Holland. Maar goed, in ieder geval, er was dus een gelegenheidsoptreden zonder enige voorbereiding. En
0: Harry zong toen al als enige zong met jullie mee? Of
1: ja.
0: Er waren geen andere leden van de Blizzard bij?
1: Nee, alleen Harry. Dat was gewoon aftekenen en spelen.
0: En jullie begeleiden hem?
1: Ja.
0: I'm in Love, daarmee beëindigen we deze aflevering. Cor, bedankt voor je aanwezigheid. En luisteraars, graag tot volgende week.
1: Oké. Okay.

0: applausje voor de Mavens, Jan Dierens, Kortjubben, Willem Drent, Paul en ons. Thank you very much. En als niet te vergeten, hier. Die organiseert dat ook mede. Van Stubben, hier. Wat about hem? Ja? Dank u vriendelijk. Het was mijn plezier. Jammer, heel jammer dat ze dit gebouw afbreken. Dat vind ik heel jammer. Ze hebben Bellevue afgebroken, daar is nog breken. Ze ook, nou, wat moet je er nou mee? Met die rare speculanten. Hé, hey, niks aan.
1: Van New Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Regen is een populair onderwerp van songwriters. Deze week gaan alle nummers over rain. Dit is een band uit Nashville met zanger Wes Bayliss uit Alabama, die het nummer ook componeerde. Het komt van het album On Your Time. The Steel Woods, If Not For The Rain. I thought

the Steel Woods, If Not For The Rain. Dee Clark uit Chicago schreef het nummer naar een barre autorit van New York naar Chicago door de regen. En de single eindigde op 2 in de Amerikaanse hitparade. Dee Clark, Raindrops.

Clark, Raindrops. Dion uit de Bronx in New York maakte zijn album Yo Frankie met producer en gitarist Dave Edmunds. Chuck Leavell van de Rolling Stones speelt piano en orgel. En Terry Williams is de drummer en hij komt uit Dire Straits. En de achtergrondzanger is wel heel erg bijzonder, want het is Lou Reed. En dat heeft te maken met het feit dat Dion de jeugdheld van Lou Reed was. Dion, Always in the Rain.

Dion, Always in the Rain. Irma Thomas uit New Orleans was serveerster in de Pimlico Club en heel af en toe mocht ze een liedje zingen met het huisorkest, het Tommy Ridgely Quartet. En ze nam een nummer op van songwriter Naomi Neville en dat was het pseudoniem voor pianist Ellen Toussaint. Irma Thomas, It's Raining.

Irma Thomas, It's Raining. Duck Sam uit San Antonio werd groot met zijn de Sir Douglas Quintet. En hij maakte ook soloalbums, maar vervolgens speelde hij tot zijn dood met Freddie Fender in de Texas Tornadoes. Dit komt van zijn soloalbum She's About a Mover, Duck Sam. The Rains Came. Rain.

Doug Sam, The Range Came. Johnny Ray uit Oregon werd ontdekt tijdens een optreden in de Flame Show Bar in Detroit. Hij kreeg de bijnaam de huilenbalk omdat hij nogal pathetisch zong en dit nummer eindigde in 1956 op 2 in de Amerikaanse hitparade. Johnny Ray, Just Walking in the

Johnny Ray, Just Walking in the Rain. Chris Hillman was al actief binnen de Byrds, Manessas en de Flying Burrito Brothers toen hij zijn eigen Desert Rose Band oprichtte met Herb Peterson op gitaar, Tom Brumley op steelgitaar en Al Perkins op dobro. Het komt van het album Life Goes On, The Desert Rose Band, A Little Rain.

0: The Desert Rose Band, A Little Rain. Carole King uit New York had al grote hits geschreven. Will You Love Me Tomorrow voor de Shirelles, The Locomotion voor Little Eva en Take Good Care of My Baby voor Bobby V. Maar dit nummer nam ze zelf op. Het eindigde 22 in Amerika en 3 in Engeland. Carole King. It Might As Well Rain Until September.
1: What

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Won't Settle Down van Robert Weston is het album van deze week. En Robert Weston is een singer-songwriter. Robert Jan van Hoogdalem uit Assen, die zichzelf als soloartiest Robert Weston noemt. En hij blijkt tevens een actieve componist te zijn, want het album bestaat louter uit eigen composities. Robert Weston, A Million Things Wrong.

Robert Weston, A Million Things Wrong. De Dillards uit Missouri, dat was de band van de broers Douglas en Rodney Dillard. In 1962 vertrokken ze naar Los Angeles en daar maakten ze een mix van bluegrass en mountain music. Het komt van het album Back Porch Bluegrass, The Dillards. Raining here this morning.

The Dillards, Raining Here This Morning. We kennen het nummer in Nederland allemaal van Rob de Nijs, zijn hit Ritme van de Regen. Maar het origineel is van een band uit San Diego met zanger John Gummer uit Cleveland, die het nummer ook schreef. En het was een wereldhit voor de Cascades, Rhythm of the Rain.

The Cascades, Rhythm of the Rain. Snoops Eaglin uit New Orleans begon als straatmuzikant en later werd hij gitarist bij de Flamingos, James Booker, Smokey Johnson en Professor Longhair. Hij overleed in 2009 op 72-jarige leeftijd en hij maakte 25 soloalbums. Snoops Eaglin, When It Rains, It Pours.

Snooks Eaglin, When It Rains It Pours. Jerry Byrne uit Louisiana zong als blanke zanger hoofdzakelijk zwarte muziek. Hij was de neef van Dr. John en hij begon ook als zanger bij de band van Dr. John. En Dr. John schreef dit nummer, Jerry Byrne, Rainin'.

Jerry Byrne, Rainin. Steve Ellis scoorde met zijn band Love Affair een serie grote hits. Hij had zijn eigen band Widowmaker. Hij had nog een band Ellis met pianist Soot Money. En hij was zanger van de New Amen Corner. Hij raakte echter aan lage wal, werd havenarbeider, was betrokken bij een ernstig bedrijfsongeval waardoor hij arbeidsongeschikt werd. Roger Daltrey, de zanger van The Who, ving hem heel sociaal op. En dit is een solo-opname met een oude Love Affair hit. Steve Ellis, Rainbow Valley.

Steve Ellis, Rainbow Valley. Gene Vincent uit Virginia, dat was een ruige rock'n'roll zanger. En hij nam een nummer op van country-componist Fred Rose. Hij had ooit een wereldhit met Bebop Lula, maar dit uitstapje in de country was een hit in de country chart in Amerika. Gene Vincent, Blue Eyes Crying in the Rain.

Gene Vincent, Blue Eyes Crying in the Rain. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Tinsley Ellis uit Georgia groeide op in de jaren 60 met de Engelse bands The Yardbirds, The Animals, Scream en The Rolling Stones. En vervolgens ontdekte hij Freddie King. En sindsdien is hij bluesgitarist bij The Hey Good Band, The Alley Cats en The Heartfixers. En sinds 1988 als soloartiest. Tinsley Ellis, Just Like Rain.

0: in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Hoi luisteraars, welkom bij Harry's Blues met heel veel muziek van John Mayle. Althans, die met John Mayle te maken heeft. De nieuwe cd van John Mayle, The Sun Is Shining Down, die is uit. En daarvan draaien we in ieder geval één stuk en misschien ook nog wel twee. Maar ook werk van de nieuwe cd van King of the World, onze eigen Nederlandse groep die 10 jaar bestiet. Maar we beginnen met de cd van Alice Bailey, zangeres uit Engeland. Shining in the Half Light is de titel van de cd. Het nummer The Game.

Alice Bailey, The Game van de CD Shining in the Half-Light. John Mellencamp, John Cougar Mellencamp, zoals hij vroeger heet, is een man uit het Midwesten van Amerika, uit de Heartland, zoals het ook noemt. Hij noemt zichzelf een Midwestern Socialist. En dat betekent dat hij een linkse rakker is. Alhoewel, hij is 70 jaar. Maar het is een man die een beetje loopt in de voetsporen van John Steinbeck en van Woody Guthrie bijvoorbeeld. Zeker een sociaal bewogen man. Iemand die ook samen met Willie Nelson bijvoorbeeld de Farm Aid concerten opzette om steun te geven aan de boeren in Amerika. Er is een nieuwe cd van hem uitgekomen. Cd nummer 25, Strictly a One-Eyed Jack. En door van Chasing Rainbows.

John Mellencamp, Chasing Rainbows. En op de cd dat Bruce Springsteen ook op een paar nummers mee. Eigenlijk wel een beetje vergelijkbare boys wat dat betreft. Alhoewel Bruce Springsteen wat meer van de stadse kant is, zeg maar. Cedric Burnside, dat is een man uit Mississippi, 42 jaar. En hij is de kleinzoon van Robert Lee Burnside. Want hij is volgens mij getrouwd met een dochter van Burnside. Van de drummer van Burnside. Van Calvin Jackson, ja. Zo is het, ja. Dus is weer een nieuwe cd van hem uit te komen. I'll Be Trying. En daarvan draag ik Step In.

mooie van de muziek van Cedric Burnside is altijd dat het zowel een country in zich heeft als blues in zich heeft. De gitaar van Luther Dickinson, een mooie slidegitaar van Dickinson. Ja, daar kun je eigenlijk beide kanten mee op. En dat blijkt ook wel in dit nummer Step In van de CD I'll Be Trying. In Amerika waar ik uit mag geven op een mooi label, dan stel je wat voor. En een van die labels, dat is het Smithsonian. Het Smithsonian Instituut is een beetje vergelijkbaar met het Meertens Instituut in Nederland. Die noteert, bewaart allerlei dingen die te maken hebben met volkscultuur en met volksmuziek. Dus als je Smithsonian uit mag brengen, dan ben je een goede naam. Dan kun je, misschien op termijn vergelijken met Woody Guthrie en dat soort mensen. Elizabeth Cotton en dat soort types. Nou, dat geldt dus voor Charlie Parr. Want zijn laatste CD, Last of the Better Days Ahead, is uitgebracht op het Smithsonian Folkways label. En het nummer, dat is Walking Back from Wilmar.

Ja, hoe moet het nou nu? Is dit nou folk of is dit country of is dit blues of is dit country blues, folk blues? Net hoe je het nu wil. Charlie Parr in elk geval van de CD Last of the Better Days Ahead. Walking Back from Wilmar. En Wilmar, dat is een stadje in Minnesota. Een beetje in de buurt van Duluth, waar als Bob Dylan geboren is, opgegroeid is. Terug naar Nederland, naar Assen. Want in de 60e jaren ging Cuby en de Blisse, die ging naar Amsterdam, naar het BAVO-gebouw. Om door een opname te maken. De eerste opname. En dat was voor het label CNR van de familie Rood. Ze namen de twee nummers op: I'm So Restless en Stumble and Fall.

Stumble and Fall van Cubby and the Blizzards. Een soort punk avant la lettre. Het bestond toen nog niet, maar het werd wel gemaakt. De eerste single was dat van Cubby and the Blizzards. Harry's Blues, de Lustrinor. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. En we draaien altijd drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. A Quitter Never Wins, dat is het nummer waar het dit keer over gaat. Oorspronkelijk 1994 van Tinsley Ellis van zijn CD Storm Warning. Maar de aanleiding is dat het stiet op de laatste LP, de laatste CD van John Mayall. The Sun is Shining Down. De zon giet onder voor John Mayall, want hij hield ermee op. Zoveel jaren bezig geweest, bijna 90 jaar ondertussen. Dan is het ook tijd om een keer te stoppen. En hij daar stopt, dan ben je niet een verliezer, John. A quitter never wins.

John Mayall op de mondharmonica. Dat is ja, eigenlijk zijn instrument en de keyboards uiteraard. De cd The Sun Is Shining Down, die is nou eindelijk uit. Of eindelijk, maar antiekje aankondigd dat is er komen. Maar die is nou uit en nou, er speelt allerlei goede mensen mee. Melvin Taylor speelt erop mee, daar kom ik straks nog helemaal op terug. Buddy Miller speelt erop met Mike Campbell van Tom Petty en de Heartbreakers. Die speelt erop met Scarlett Rivera op de viool speelt er nog op met. Het is echt een waardige afsluiting van een grote carrière van John Mayall. We gaan naar het origineel van Tinsley Ellis. Uit 1994 van de LP Storm Warning. Uitstekende gitarist Tinsley Ellis. En hij laat zich ook bijstaan door ja, prima mensen eigenlijk zou kunnen zeggen. Chuck Leavell op orgel en piano onder andere. Ook op dit nummer. Derek Trucks die dat erop met. Al met al een uitstekende band en een heel goed nummer. Nummer van Tinsley Ellis zelf. A Quitter Never Wins.

Het origineel van Tinsley Ellis uit 1994 van de CD Storm Warning. Nou, twee blanke uitvoeringen waren dat, van John Mayall en van Tinsley Ellis. Nou ook nog een zwarte uitvoering van Melvin Taylor en de Slack Band. Melvin Taylor, uitstekende gitarist die in Jackson, Mississippi geboren is en die ook de reis naar het noorden maakte, The Way Up North. En op Maxwell Street in Chicago allerlei mensen ontmoeten en door met is gaan spelen. Onder andere speelde hij met Willie Smith en met Pinetop Perkins en dat soort mensen. Dus echt een original. In 2000 bracht hij de CD uit Bang That Bell. En daarop stiet zijn versie van A Quitter Never Wins.

Dat waren de drie versies van A Quitter Never Wins. De lessen van gitarist Melvin Taylor met de Slackband. Doorvoer Tinsley Ellis. En we begonnen met John Mayall van de cd The Sun Is Shining Down. Uitstekende cd met heel veel. Afwisselend werkt erop met Marcus King die erop meewerkt. Trouwens Melvin Taylor ook zie ik. Het eerste nummer, Hungry and Ready. En dan draai ik die volgende week. We gaan nu naar Britton Patrick Morgan. Dat is een man die uit, ook weer uit het midden van Amerika komt. Uit het Heartland komt. Beetje in de sfeer van Woody Guthrie, Bob Dylan. Wat op die manier. Een man die de verhalen vertelt die er in die omgeving speelt. Bijvoorbeeld het verhaal over een of andere gangster, een outlaw of zo. Die heette Bad Tom Smith. Britton Patrick Morgan.

Ja, zo loopt het meestal toch altijd nog af met die outlaws in Amerika. Of nou Butch Cassidy en de Sundance Kid is, of dat het Billy the Kid is, of Doc Holliday, neem ze allemaal maar op. Uiteindelijk komen ze allemaal door enig geweld, meestal van de rechterlijke zijde, aan hun eind. Bad Tom Smith van Britton Patrick Morgan. Een hele leuke cd, moet ik zeggen. De cd die heet I Wanna Start a Band. De volgende week draai ik door het titelnummer van, want dat is zeker de muide weer. Tiende cd van de band King of the World in 2012, opgericht door Erwin Java. Jaar nadat Harry Musquet overleden was en Erwin toch weer met een band aan het werk wilde. Nou, die band is nog steeds, bestaat nog steeds, wel met andere mensen. Erwin is eruit gegaan, Fokker de Jong is eruit gegaan. Maar Doven in de plek, Stel de Beire op gitaar en Marlon Pichel op de drums. Maar de oude getrouwen Ruud Weber en Gover van de Kolm, die bent er nog steeds. De Royal Ten, de koninklijke 10 jaar van The King of the World, Love Motel.

Love Motel, King of the World van de NECD, The Royal Ten. Alle nummers zijn trouwens geschreven door de band zelf. Alle teksten zijn van Ruud Weber en de muziek van de band Leen. We gaan naar Takey and the Holy Know Nothings. Ja, een bijzondere naam, Takey and the Holy Know Nothings. TK, wat zei ik nou? TK, ja. TK, Stiefer Taylor Kingman. Het is een man uit Oregon, die komt uit een klein plaatsje. Klein plaatsje hoor, maar het plaatsje heet Rodeo trouwens. In Oregon woont maar 400 man. Nou, dan hebben ze waarschijnlijk niet zo bar voor te doen. Ja, misschien rodeo spullen en wat muziek maken. En dat doet hij dan ook. Er is een cd uitgekomen die heet The Incredible Heat Machine van TK and the Holy Nothings. En ik draai door van The Bottom of the Blues.

Taylor, Kingman en de Holy Know Nothings. Het tegenovergestelde van bedwetters bent dat, hè? Holy Know Nothing. Know Nothing, de mensen die niks weten. Niet te veel pretenties hebben, maar het is wel goede muziek van Taylor, Kingman. Bottom of the Blues van de cd The Incredible Heat Machine. We besluiten deze aflevering van Harry's Blues met muziek van Katie Henry. Maar Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in hand van Laurens Braams. Blues en country, nou, blues en Americana, dat is een beetje de basis van dit programma. En dat geldt ook voor de muziek van Katie Henry. Het is een songwriter uit New Jersey, uit de oostkust van Amerika. Iemand die in allerlei clubs jarenlang piano gespeeld heeft en zong heeft uiteraard. Dit is een cd die ze uitgebracht heeft vorig jaar, On My Way, Katie Henry met Too Long.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Bordevol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Mooie muziek uit Zeeland. We kennen het al jaren van Bluff en Danny Vera, bands uit Middelburg. Raccoon komt uit Goes met zanger Bart van der Weijden en gitarist Dennis Huigen. Het komt van het album Another Day. Raccoon, Brother.

0: brother.
1: Raccoon, brother. Billy Joel beschrijft de relatie tussen een arbeidersjongen en een rijk meisje uit een chique buurt. Het komt van het album An Innocent Man. En het werd de nummer 1 hit in Australië, Canada, Ierland, Nieuw-Zeeland en Engeland. En in Nederland eindigt het nummer op 8. Billy Joel, Uptown.

Billy Joel, Uptown Girl. Mark Knopfler uit Glasgow was jarenlang de zanger-gitarist van Dire Straits en dit komt van zijn soloalbum Sailing to Philadelphia en dat album maakte hij met topmuzikanten Glenn Worf, James Taylor, The Memphis Horns, Gillian Welles, Paul Franklin en Van Morrison. Mark Knopfler, The Last

Mark Knopfler en Van Morrison, The Last Laugh. De eerste topband U2 met zanger Bono nam het album All That You Can't Leave Behind op met twee topproducers, Brian Eno en Daniel Lanois. En deze Daniel Lanois speelt tevens mee als tweede gitarist. Het is een compositie van Bono, U2, In A Little While.

You Too, In A Little While. Robbie Robertson schreef bijna het complete oeuvre van de band, maar dit is een compositie van basgitarist Richard Manuel, die het nummer zelf zingt. Het komt van het album Music From Big Pink, The Band, Tears Of Rage.

The Band, Tears of Rage. Paul Weller, dat is een Engelse singer-songwriter. Hij werd bekend met zijn band The Jam en daarna was hij nog succesvol met Style Council. En in 1989 ging hij solo verder met The Paul Weller Movement. Intussen heeft hij 16 soloalbums gemaakt en dit komt van het album Stanley Road. Paul Weller, You Do Something to Me.

Paul Weller, You Do Something To Me. R.E.M. uit Georgia, dat is de band van gitarist Peter Buck en zanger Michael Stipe. Ze hebben 36 albums gemaakt, 52 hits en ze hebben 8 nummer 1 hits. Dit werd een hit in Amerika, Australië, Canada, Duitsland, Nederland, Engeland en Nieuw-Zeeland. R.E.M. Everybody Hurts.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: On Your Time van de Steelwoods is het album van deze week. En de Steelwoods, dat is een southern rockband die de wereld lijkt te veroveren. In 2024 komt de band naar Europa. Ze spelen in Engeland, Schotland, België, Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Oostenrijk, Frankrijk, Zwitserland en Italië. En op 17 mei 2024 staat de band in 013 in Tilburg. De Steelwoods, The Man From Everywhere.

to Steel Boots, the man from everywhere. The Counting Crows uit San Francisco, dat is de band van de authentieke zanger Adam Duritz. Het debuutalbum verscheen in 1993, August and Everything After, en daarvan werden maar liefst 7 miljoen exemplaren verkocht. De band heeft 14 albums gemaakt, 30 hits en 9 nummer 1 hits. The Counting Crows, Friend of the Devil.

Crows, Friend of the Devil. Het album Harvest van Neil Young, dat was een bestseller. Hij nam het op met David Crosby, Graham Nash, Linda Ronstadt en Stephen Stills. En de bandleden van Lynyrd Skynyrd waren nooit blij zodra Neil Young over een Southern Man of Alabama zong. En zo ontstond zelfs Sweet Home Alabama, de grote hit van de Southern Rock Band. Op dit nummer zijn de achtergrondzangers David Crosby en Stephen Stills. Neil Young, Alabama.

0: Neil Young, Alabama. Danny Vera, de singer-songwriter uit Middelburg, schrijft zijn eigen materiaal. Rollercoaster werd een megahit, maar van dergelijke Amerikanen nummers heeft Danny Vera en nog wel een paar liggen. Dit komt van het album The New Black and White. Danny Vera, All I Wanna Do Is Make Love To You.
1: It was a rainy night when she came into sight, standing by the road,

Danny Vera, All I Wanna Do Is Make Love To You. Neil Diamond werd in de herfst van zijn carrière een mooie singer-songwriter. Zijn album Dreams staat vol met zijn favoriete composities van collega's. Hij zingt nummers van Bill Withers, John Lennon en Paul McCartney, Leonard Cohen, Don Henley, Harry Nilsson. En dit nummer werd geschreven door Randy Newman. Neil Diamond, Losing You.

Neil Diamond, Losing You. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meelendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Melanie Sefka uit Long Island, New York, bediende de hippies en flower power generatie op hun wenken. En het leverde een hele serie hits op. Lay Down, Peace Will Come, Ruby Tuesday en Brand New Key. En haar optreden tijdens het Woodstock Festival maakte haar wereldberoemd. Melanie, Gardens in the City.

hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Vanavond nemen wij de trein in Harry's Blues. Trein is onderwerp van heel veel liedjes die in Amerika zong bent. Want daar was de trein vroeger het middel om over grote afstand te verplaatsen. Zeker in de tijd toen de blues ontstond. Zeg maar de periode van voor en immers na de Tweede Wereldoorlog. Nou, iemand die erover zingt, dat is echt oude blues van Roosevelt Sykes. The train is coming.

0: got nobody to talk, baby, talk to me.
1: Ja, dit is echt de pre-war blues van Roosevelt Sykes. The train is coming. Ja, die trein, daar gebeurt een bulde met. Je kunt erop wachten, je kunt erop rijden. Je kunt er de laatste trein nemen. Je kunt de eerste trein nemen. Je kunt op het station gaan staan. Nou, allemaal de dingen die als in deze uitzending aan de orde komt over de train en de train songs. Jimmy Rodgers, ook een pre-war man, maar dan op het gebied van de countrymuziek. Ook hij heeft een klassieker gemaakt over de trein. Waiting for a Train.

Waiting for a Train, Jimmy Rogers. De Singing Brakeman noemt ze hem ook wel. Hij is eigenlijk een beetje de witte pendant van de zwarte blues van bijvoorbeeld een Roosevelt Sykes. Een band die de afgelopen jaren geregeld optrad bij Van Slag in Borger, dat was Hollis Brown. In 2013 brachten ze een cd uit onder de titel Ride on a Train.

0: Een ritje op de trein van Hollis Brown. En ik weet niet of ze dit seizoen nog weer bij Verslag in Borgen komt. Zeer de muiterweerd. Ik hoop dat ze dat doet. Riding on the LNN. Dan bent de Nederlandse bluesliefhebbers. Die denkt aan een uitvoering van de Bintangs. De mannen uit Beverwijk. Nou, het nummer wat ik ga draaien, dat is niet uit Nederland. Dat is uit Engeland van John Mayall en de Bluesbreakers. Riding on the LNN van de CD Blues Forever uit 2006.
1: Ladies and gentlemen, please welcome all the way down from Los Angeles, John Mayall's Bluesbreakers.

Briefde geen deur in op de trein. En ja, dit heeft, nou nee, niet direct met John Mayall te maken, maar een klein beetje toch ook weer wel. Want op het afscheidsconcert van Harry Musquet op 15 januari 1974, wat door de VARA opgenomen is, en waar een mooie LP van u te komen is, door zong ook Cuby and the Blizzards, een eigen nummer van Gelling en Musquet, over de trein, over de Night Train.

De Night Train is vertrokken en we gaan naar een volgende nummer. Niet nadat ik u eerst even vertel dat Harry's Blues elke zondag te beluisteren is tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Ook 3 keer een liedje over de trein. En in dit geval The Last Train, de laatste trein. Een nummer van Alan Toussaint, wat hij schreef in 1975 en uitbracht weer op de LP The Southern Nights. Maar de eerste uitvoering die is van Mavis Staples. Mavis Staples is een van de familie Staples, de Staples Singers, de groep van vader Pops Staples. En Mavis die is nog steeds actief, ze is van 1939, maar afgelopen zomer trad ze nog op in Nederland. Dit is van de LP You Are Not Alone in 2010, The Last Train.

Mooie uitvoering, hè? Mooie uitvoering van The Last Train van Mavis Staples. Maar het origineel moet er dan uiteraard ook bij horen. Dat is de New Orleans versie. De New Orleans versie van pianist, arrangeur, schrijver Alan Toussaint. Twee jaar terug denk ik dat hij overleden is. Man die geweldig veel invloed had op de muziek in Amerika. En zeker op de muziek in New Orleans. Het origineel van The Last Train uit 1975.

En dan blijft er nog één over. Nog één lessentrein die moet vertrekken. En die vertrekt vanuit Engeland. Van een groep die niet meer bestaat. De groep Supercharts. Opgericht in 1974 rondom de saxofonist Albie Dunley. Een groep die een geweldige live performance had. Zodanig dat ze niet in het voorprogramma van een grote band mogen optreden. Ja, één keer. Toen Queen in Londen optrad. In dat bekende park in Londen. Toen mogen ze in het voorprogramma. Ze hebben ook niet zo heel lang bestaan. Ik geloof dat ze in 1984 of zo dat ze ermee de stop bent. Maar hun versie van The Last Train is echt super, super, super. Supercharged.

Nou, daar heb je hem van kunnen genieten. Van de LP Horizontal Refreshment, dat was de laatste uitvoering van de Last Train van Supercharts. Doorvoor Alan Toussaint uit 1974. En de eerste aflevering van de Last Train die was van Mavis Staples uit 2010. Duke Robillard was een man die gitaar speelde in de band van Muddy Waters en later uiteraard zelfstandig verder gegaan is. Ja, en ook door komt de trein, komt om de hoek kijken. Dit is van de LP Lowdown and Tore Up in 2011, The Train Fare Home.

goede band hoor, Duke Rabbelaar. Was dat een tikje terug dat ze in Grollo optraden? Ik geloof het was wel, denk ik, vorig jaar of het jaar daarvoor. Harry's Blues, de Lustrinoor. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. En in deze aflevering allemaal liedjes die gaat over de trein. Bijvoorbeeld het staan op een station, wachten op een station, op een trein die aankomt, op een liefde die aankomt of een liefde die vertrekt of wat dan ook. Kevin Moore, die zingt erover van de cd, ik denk dat een van zijn eerste cd's was, in 1996, de cd Just Like You, Standing at the Station. 96, de cd Just Like You, Standing at the Station.

Lekkere muziek, een beetje uit, uw dissertiet natuurlijk al, hè, van de laatste 20 jaar. Want de volgende, dat is weer een older, dat is 1971, dus niet pre-war, maar post-war blues van Robert Pete Williams. Robert Pete Williams is wel een bekende in de oude blueswereld, want hij zat onder andere in de Parchman State Prison in Mississippi. Niet al te beste geschiedenis die de man heeft. En door is hij onder andere opgenomen voor de bekende Field Recordings voor de Library of Congress. En daarbij zong hij de Railroad Blues, Robert Pete Williams.

Nou, heel wat trein boven langs gegaan. De lessen van Robert Pete Williams en alle lessen die is van Tom Waits. Maar eerst zeg ik hem dat Harry's Blues samengesteld en gepresenteerd wordt door Albert Haar. En de techniek in handen was van Karel Post. Tom Waits van de LP Blue Valentine uit 1978. De trein die bij het kerkhof langskomt. The Whistling Past the Graveyard.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Bordevol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Deze week komen alle nummers van live albums. Dit komt van het album Come a Little Bit Closer en dat werd opgenomen in Paradiso in Amsterdam. Willie DeVille, Mixed Up, Shook Up, Girl.

Willie DeVille, Mixed Up Shook Up Girl. Rick Danko, dat was de Canadese basgitarist van The Band. En hij nam zijn album Crying Heart Blues op in The E-Room in Toronto in Canada. Met Garth Hudson van The Band op orgel en piano. Paul Butterfield op mondharmonica. En de drummer is Richie Hayward van Little Feat. Rick Danko. When I Got My Just Rewards.

Rick Danko, When I Got My Just Rewards. Luther Allison, dat was een echte live artiest en tijdens live concerten maakte het publiek pas kennis met de echte Luther Allison. Dit is een opname uit Buddy Guy's Legend in Chicago. Luther Allison, Sherry Red Wine.

Luther Allison, Sherry Red Wine. De Engelse 60s band The Zombies toert nog steeds over de wereld met de originele organist en pianist Rod Argent en ook de originele zanger Colin Blunstone. Dit komt van het album Live in the UK, The Zombies, Care of Cell 44.

The Zombies, Care of Cell 44. J.J. Gray and Movro is een wat onderschatte band uit Florida rond zanger-gitarist en songwriter J.J. Gray. Dit nummer werd opgenomen in de Playhouse in Atlanta, Georgia. J.J. Gray and Movro, The Sun is Shining Down.

JJ Cray en Movro, The Sun Is Shining Down. De wereldhit van Dion klinkt intussen heel anders. Het is geen rock'n'roll meer, maar Americana. En het werd opgenomen in The Bitter End in New York. Dion, The Wanderer.

Guillaume, The Wanderer. Susan Tedeschi, dat is een blueszangeres uit Boston. Zij heeft nu samen met haar echtgenoot Derek Trucks de Tedeschi Trucks Band. Maar dit komt van haar soloalbum Susan Tedeschi Live, opgenomen tijdens het Austin City Limits Festival in Texas. Susan Tedeschi, It Hurts So Bad.

Susan Tedeschi, It Hurt So Bad. Roger McQuinn, dat was de zanger-gitarist van The Byrds, en die band was heel succesvol met Bob Dylan covers, maar dit komt van zijn soloalbum Shootin', opgenomen in Hammersmith Odeon in Londen. En het is opnieuw een cover van Bob Dylan. Roger McQuinn, Golden Loom.

Roger McQueen, Golden Loom. Mike Morgan in The Crawl, dat is een bluesband uit Texas met gitarist Mike Morgan en zanger Chris Salis. Het komt van het album Life in Dallas. Mike Morgan in The Crawl, 12-year-old boy. Album Life in Dallas, Mike Morgan in The Crawl, 12-year-old boy.

Mike Morgan and the Crawl, 12-year-old boy. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. De Hollies namen tijdens hun wereldtour het album Hollies Live op, met de originele zanger Alan Clark en als gast toetsenist Pete Wingfield. De Hollies, he ain't heavy, he's my brother.

0: wortels van de blues.
1: Chester Arthur Burnett werd op 10 juni 1910 geboren in West Point, vlakbij Aberdeen in Noord-Mississippi. Hij werd ook wel Bigfoot en Bull Cow genoemd, maar hij werd bekend als Howlin' Wolf. Zijn zangcarrière begon hij als koorlid van de Lifeboat Baptist Church in Aberdeen. Hij werkte op de katoenplantages van Louisville, Drew, Cleveland en Twist in Mississippi en Arkansas. Hij speelde in juke joints, op fish fries, Saturday night hops en local dances. In 1948 wordt hij professioneel zanger en maakt hij met Sam Phillips opname voor het Sun label. In 1951 maakt hij opname voor het Chess label in Memphis. Zang, repertoire en gitaarspel zijn beïnvloed door Charlie Patton. Zijn harmonica spel door Sonny Boy Williamson. Veel van zijn latere werk wordt geproduceerd door Willie Dixon en begeleid door meestergitarist Hubert Sumlin. Hij heeft een grote invloed gehad op een jongere generatie blues- en popmuzici, met nummers als Spoonful, Killing Floor en Wang Dang Doodle. Howlin' Wolf's blues was grof, donker, dreigend en onheilspellend. Hij stierf aan kanker op 10 januari 1976. De grote man uit Mississippi.
2: Dit is Aberdeen.
3: Dit is Aberdeen, dat is een plaatsje van 6000 mensen ongeveer. Ik maak me sterk dat ze hier, of ze hier iets van Howlin' Wolf af weten. Ik denk het niet. Ik denk dat het gewoon just another whistle stop, wat ze hier dan zeggen. Het is een klein plaatsje waar de trein eigenlijk niet stopt en zo. Je bent er ook zo weer doorheen.
2: We zullen eens even kijken of ergens een VVV-kantoor is. Een visitor center. En als ze daar mogelijkerwijs iets meer weten.

0: take one at a time.
1: Yeah, we can do it. We got young men.
0: This just takes one at a time. One lady built this hall. And then this lady's using it once a month anyhow.
2: Prachtig huis trouwens weer, ja. Godverdorie.
3: No, no one in the dark.
1: This is... It's to the... It's to the right, over here.
0: Going up, going right.
1: Uh-huh. Oh, yeah.
0: I found the information.
4: What I'd like to do is, if I can, get you set up to talk with Mike Mills, the legislator, who is really interested in him.
2: Uh-huh.
4: Because he is more knowledgeable than anyone else about it.
2: Yeah, that looks good to me.
4: She's making a copy of that for you.
2: Uh-huh.
4: Uh-huh. These gentlemen are with Dutch Radio.
1: Harry.
4: This is Joanne Finn.
2: Hello. I'm Elwood.
4: So, let me see if I can get Mike.
2: Okay, yeah.
1: Thank you.
2: Oké. Okay. Nou, zeer vriendelijk ontvangen, hè?
1: Ja, ja, ja.
2: Maar ze wisten net wat jij veronderstelde, niks vanaf.
1: Nee.
2: Ook al was de oude dame die is als vrijwilliger hier werkt in hetzelfde jaar geboren.
1: Ja, ja, precies, ja. Die komt daar weer aan, die is niet meer zo goed ter been. Die heeft een privélift. En ze probeert nu iemand aan de telefoon te krijgen die er meer van weet.
2: Ze is
1: een prachtig oude huis hier. Aan een prachtige laan met magnolia's enzovoort enzovoort.
2: Want ze bent zelfs bezig, vertelde ze met een... dat ze een soort een festival wil gaan maken hier, hè?
1: Ja, ja. Nou ja, misschien zeggen ze dat wel omdat wij hier zijn. Want als ze er niks van weten, dan denk ik ook wel dat het een tijdje duurt voor ze dat van de grond af hebben. Het lijkt me meer een soort van beleefdheidsuitspraak.
2: Tenzij er iemand is die door druk mee bezig is.
1: Ja, en dat zou die meneer Mills kunnen zijn.
2: Ja, ja.
0: Oh, yeah. There's no answer.

0: ooit gehoord van Tupelo. Dat is een stad in het noordoosten van Mississippi, van de staat Mississippi. En een stad van 30.000 inwoners. Nou denkt de luisteraar misschien, wat doen ze daar nou eigenlijk? Nou, Tupelo is de geboorteplaats van Elvis Aaron Presley. En wij zitten hier in een parkje waar het geboortehuis staat van Elvis Presley. En een museum ter ere van hem. En dat huis, dat is zogenaamd Two Rooms Shotgun House. Een heel goedkoop huisje. Ik heb eens even opgemeten hoeveel vierkante meter het ongeveer is. Het is 4 meter breed en 8 meter lang met een verandertje voor en een schommelstoel. Dus heel veel ruimte hadden die Presley's niet. Die waren hartstikke arm. En het staat hier in een heel mooi parkje, dat is speciaal aangelegd. Ik geloof dat het jaar oud is, hier. En er is een museumtje bij waar wij dus onze spullen moesten afgeven. En je mag er geen foto's maken, je mag ook geen opnames maken binnen. Waarom dat is, weet ik niet, want het draaide helemaal geen muziek. Het was iets met copyright of zoiets. Ja, misschien ben ik daar niet intelligent genoeg voor om dat te begrijpen. Maar in ieder geval, het museumtje is eigenlijk een verzameling van foto's en... er staan wat schoenen en dergelijke. Ik weet niet eens of dat een schoen van Elvis wil zijn. Maar het is vrij commercieel van opzet. En hier wordt dus duidelijk gebruik gemaakt van dat die man hier geboren is. Meer kan ik er eigenlijk ook niet over zeggen. Ik vind het museum ook niet echt om over naar huis te schrijven.
1: Het is echt een museum voor de mensen die hem... adoreerden, zeg maar, die alles van hem wilt zien en desnoods wilt hebben. Geweldige handelen ook die erbij is in souvenirs en zo.
0: Ja, dat wordt hier helemaal uitgebuit. Ik bedoel, in Tupelo heeft hij helemaal niet zo lang gewoond, want hij begon al vrij vroeg opnames te maken in Memphis bij Sam Phillips. En die eerste opnames op Sun Records. En dat is hier dus toch wel... Men heeft hier dus gebruik gemaakt van Elvis, van de Elvis-rage die er nog steeds is. En wat natuurlijk in Memphis, in Graceland, de grote mansion van hem, natuurlijk nog veel erger is.
1: Hmm. Toch heeft hij voor de muziek natuurlijk wel veel betekend.
0: Ja, hij is, men zegt dat hij de uitvinder van de rock'n'roll is, of tenminste een van de eersten. Voor mij was het overigens niet Elvis Presley, was dat Little Richard. Waar ik, daar kreeg ik een kick van, niet van Elvis. Ik vond wel zijn eerste opnames vond ik wel leuk. Ik bedoel, die Sun Recordings.
1: Maar hij heeft het wel gigantisch populariseerd natuurlijk. Hè? Hij was wel degene die het meeste succes ermee had.
0: Ja, kijk, hij was blank. Dus, maar het was eigenlijk negen muziek die... kijk, rock'n'roll is only blues with the beat, zegt Mickey Newbury altijd terecht.
1: En, in Aberdeen, daar zei Frank Mills. Nee, hoe heet die jongen weer, Frank?
0: Ja, Mr. Mills.
1: Mr. Mills, in ieder geval. Dat een beetje een fusion was tussen country en blues.
0: Nou ja, hij heeft een aantal bluesstukken opgenomen. Dus, zeg maar, Hound Dog, dat is een nummer van Big Mama Thornton. It's Alright Mama is een stuk van Big Boy Cutthroat. Dat was ook een blueszanger. En hij heeft zelf ook helemaal niks geschreven. Hij heeft helemaal geen nummers geschreven. Wel dit nummers van anderen heeft hij gespeeld. Ik bedoel, Blue Suede Shoes, dat is van Carl Perkins. En Doc Pomers heeft een heleboel nummers voor hem geschreven.
1: Maar hij is commercieel natuurlijk heel goed managed, hè?
0: Ja. Daar bestaan ook nog meningsverschillen over. Ik persoonlijk, van wat ik erover gelezen heb, denk dat hij slecht gemanaged is. Dat veel meer uit te halen was geweest. Hij is dus gemanaged door Colonel Tom Parker. Zo heette die man eigenlijk niet. Hij heette eigenlijk Van nog wat en kwam uit de buurt van Breda. Het staat in die dikke biografie. En deze man die is dus waarschijnlijk clandestien Amerika ingekomen. Want Elvis heeft nooit buiten Amerika opgetreden, bijvoorbeeld. Hmm. Want die Colonel Parker die dacht dan van, ik kom Amerika nooit meer in. Want waarschijnlijk had deze man helemaal geen paspoort voor de VS.
1: Ja, dan was het toch meer een hype, iets wat tot de verbeelding sprak, dan dat het verder op zich zou voorstelde. Er waren anderen die veel beter waren.
0: Nou, hij was niet slecht natuurlijk. Maar kijk, die zwarte muziek werd door zwarte mensen, door blanke mensen gewoon niet geaccepteerd. Kijk, Elvis heeft een heleboel uit de hij heeft eigenlijk de zwarte muziek gepopulariseerd, maar van zwarte mensen werd het niet gekocht.
2: You! And you! And you! Not you!

0: opname van een uitermate curieuze LP van Jimi Hendrix en Little Richard. Nummer van Big Mama Thornton, Hound Dog. Muziek in deze uitzending, vooral in de tien uiteraard van Howlin' Wolf, de man die geboren werd in de buurt van Aberdeen. Nummers als Who's Been Talking, Down in the Bottom, Built for Comfort van Howlin' Wolf, Tell Me van Howlin' Wolf, een andere compositie van Howlin' Wolf, Smokestack Lightning.
1: Ja, en die werd uitgevoerd door een curieus clubje, dat was Eric Clapton met de Yardbirds, met het mondharmonica Keith Ralph.
0: Ja, de blonde zanger van het sluike hoor.
1: Ja, ja, ja.
0: En It's Alright Mama van Elvis Presley.
1: Ja.
0: Arthur Crudup.
1: Ja, en dat werd ook geschreven door Arthur Crudup, yes.
0: Ja. Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Techniek Paul Meeldijk, samenstelling en presentatie Albert Haar en Harry Musquet.
2: Van de swamps in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe. De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
3: Het album King of the World was speciaal gemaakt voor de Amerikaanse markt en daarom werden er later ook blazers aan toegevoegd. Het is een compositie van Harry Musquet en Eelco Gelling. QB and the Blizzards, Big Blue-Eyed Girl.

QB and the Blizzards, Big Blue-Eyed Girl. Edgar Winter's White Trash, dat was de band van de broer van Johnny Winter, die op dit nummer overigens gitaar speelt. En de zanger, dat is Jerry Lacroix. Hij was ooit de zanger van Blood, Sweat and Tears, The Bookie Kings en Rare Earth en overleed in 2014 op 70-jarige leeftijd. Edgar Winter's White Trash, I've Got News For You.

Edgar Winter's White Trash. I've got news for you. Leslie West, dat is de voormalige zanger-gitarist van de formatie Mountain. En op zijn soloalbum Still Climbing staat een mooi duet met bluesgitarist Johnny Lang uit North Dakota. Het is een bluesuitvoering van de wereldhit van soulzanger Percy Sledge. Leslie West en Johnny Lang, When a Man Loves a Woman.

Leslie West en Johnny Lang, When a Man Loves a Woman. Sam Taylor, dat is een zoon van de beroemde saxofonist Sam the Man Taylor. Hij begon te zingen in de kerk, maar vertrok naar New York op zoek naar roem. En daar schreef hij nummers voor Elvis Presley, Freddie King, The Beach Boys, Jackie Wilson, Sam and Dave en Jimmy Witherspoon. En dit komt van zijn album Keep the Blues Alive. Sam Taylor, Mother Earth.

Sam Taylor, Mother Earth. Troy Turner uit Louisiana begon als gitarist in de band van mondharmonica-speler Raphael Neal. Later speelde hij bij diens zoon Kenny Neal. En hij had ook nog een band met twee andere broers van Kenny Neal, Frederick en Darnell Neal. Uiteindelijk werd hij ontdekt door Kingsnake Records en dit komt van zijn album Blues on My Back. Troy Turner, Going Back to Louisiana.

Troy Turner, Going Back to Louisiana. Het komt van het album Save Our Soul van Mark Broussard, ook uit Louisiana. En hij coverde een beroemd nummer van Al Kooper, destijds de leider van Blood, Sweat & Tears. Het nummer werd ook opgenomen door Bo Diddley, Donny Hathaway, Black Oak Arkansas, Pat Travers, Gary Moore, Pat Hart samen met Joe Bonamassa en Geneva Magnus. Mark Broussard. I love you more than you will ever know.

Mark Broussard, I Love You More Than You Will Ever Know. Greg Allman nam voor zijn album Low Country Blues een nummer op van bluesveteraan Amos Milburn. En dat deed hij met gitarist Doyle Bramhall en pianist Mac Rabeneck, oftewel Dr. John. Greg Allman. Tears, tears, tears.

Greg Hellman, Tears, Tears, Tears. Het komt van het album Hot Wires van gitarist Roy Buchanan. En Roy Buchanan nam het nummer op met muzikanten uit de bands van Albert King, Bob Marley, The Kinsey Report, Ronnie Hawkins en Lonnie Mack. Het is een oude hit van Otis Redding en het nummer wordt gezongen door blueszangeres Kenica Crass uit Chicago. Roy Buchanan, These Arms of Mine.

Gitarist Roy Buchanan en zangeres Kenica Kress, These Arms of Mine. Al Copley, dat was een pianist uit Buffalo. Hij is de oprichter van Roomful of Blues, maar na 16 jaar toeren vestigde hij zich in Zwitserland. En jaren later keerde hij terug naar Amerika en daar begon hij toen te toeren als voorprogramma voor Eric Clapton, Bob Dylan, Etta James en B.B. King. Dit komt van het album Good Understanding, dat werd opgenomen in Zwitserland en Nederland. Al Copley, A Man and the Blues.

El Copley, The Man and the Blues. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Rita Chiarelli, dat is de belangrijkste blueszangeres van Canada, maar ze heeft Italiaanse roots en ze verhuisde naar Italië met het idee om Europa ook te veroveren. Maar dat mislukte, want alleen in Duitsland toonde men enige belangstelling en daarom keerde ze terug naar Canada. Dit komt van haar album Just Getting Started, Rita Chiarelli, 72nd Street.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Ja, mensen, het voorjaar is begonnen en dat stemt een mens vrolijk. Daar past goede muziek bij. Goede muziek van onder andere Van Morrison, een nieuwe cd van hem. Van Kirk Fletcher, van Spencer Burton. Van Papa Chubby, de nieuwe cd Tinfoil Hat van de Harry Musquet Band. En van QB and the Blizzards. Maar we beginnen met Johnny Copeland uit 1994 van de cd Catch Up With The Blues. Rolling With The Punchers.

De man uit Louisiana, die later naar Texas is verhuisd. En dat hoor je in zijn muziek ook wel een beetje terug. En bovendien de vader van Shemekiah Copeland, Johnny Copeland. Met Rolling with the Punches. Een nieuwe cd van Papa Chubby. Papa Chubby, dat is een man uit Amerika, uit New York, uit de Bronx. Geboren als Theodore Joseph Horowitz in 30 maart 1960. Man die dus een dikke 50 jaar is. Maar hij is in die 50 jaar wel behoorlijke groot trouwens. Dit is van een nieuwe cd van hem. Die hij maakte in coronatijd. Dus helemaal op zichzelf. Een soort lockdown album Tinfoil Hat. En Tinfoil, dat is niet voor een mutsje van aluminiumfolie. En daarvan het nummer No Justice, No Peace.

0: peace.
1: Hij stampte er goed in. No justice, no peace. Zonder gerechtigheid, geen vrede. Papa Chubby van zijn nieuwe CD Tinfoil Hat. Nou, naar het nieuwe werk van Papa Chubby gauw. Naar old werk van Harry Musquet uit 1977. Dat was de Harry Musquet Band. Dat was dus nog Cuban and Blizzard. Nadat de zaak opgesplitst was eigenlijk. Dat Ilko Gelling weggegaan is, weggestuurd is. En door ging het nummer eigenlijk ook over. De Harry Musquet Band van de CD Love Vendetta. Geproduceerd door Luke Williams. Luke Williamsen. Dat was van bekend van Luke Williams en de Fighting Cats. Door was hij van Luke Williamsen. Love Vendetta met Bernard Reineke op de gitaar. Bad News.

Harry Musquet Band uit 1977 van de LP La Vendetta met Lau Leeuw op de bas, Bernard Renke gitaar, Jan Groening uit M, de drumdokter op drums, Martin van Dijk van de bekende familie van Dijk uit Klazineveen op piano en Harry Musquet vocals en mondharmonica. Uitgebracht op het Negrum label. We gaan weer terug naar Amerika, naar Austin. Daar komt Dale Watson vandaan, althans daar heeft hij heel lang gewoond. Het is een man die uit de sfeer van Californië komt. Uit zijn eerste LP of zijn eerste CD ging ook over een town south of Bakersfield. Bakersfield, dat is de plek waar Buck Owens woonde. Dat hele speciale geluid wat verschillende mensen wel hebben. Zoals Dwight Yoakam bijvoorbeeld ook. Dat bijzondere gitaarwerk zit erbij. Dit is een nieuwe CD van hem, de Memphians. De inwoners van de stad Memphis. En dan kan het maar over één persoon eigenlijk gaan. Dat is namelijk over Elvis Presley. Agent Elvis.

Ja, bijna een beetje een nostalgisch nummer zou je kunnen zeggen. Want de gitaar van Doon Eddie Hurry er doorheen. Maar het is echt Dale Watson van zijn nieuwe CD, The Memphians. Spencer Burton is een singer-songwriter uit Canada. Dat hele grote, ruime land. Hij komt uit Alberta. Dit is zijn vijfde CD, denk ik al. Ja, zijn vijfde CD. Coyote heet die CD. En daarvan Love at First Sight.

Spencer Burden. Hij probeert een goede rol te geven. Liefde op het eerste gezicht, trap er niet in. Dit is van de nieuwe CD van Spencer Burden, Coyote. Harris Blues, de Lustrinoor. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En het nummer dat is Fattening Frogs for Snake. De dikke kikkers voor de slang, zou je kunnen zeggen. Ik denk dat de kennis die denkt dat het een nummer is van Sonny Boy Williamson. Die is toch wel bekend met de woorden, maar het origineel is nog veel ouder. Niet uit de 50 jaren, maar uit de 20 jaren, namelijk van Virginia Liston. En ik kwam erop omdat ik een nieuwe CD ting van Othman Wahabi. Othman Wahabi, jawel. Een man uit een bluesmuzikant uit Casablanca, uit Marokko. Die in 2004 naar Montreal, naar Canada is verhuisd. En ondertussen al een stuk of 4, 5 cd's uitgebracht heeft. Dit is een nieuwe cd van hem. Mooie titel, The Blues Whisperer. De paardenfluisteraar, die ken ik al wel, maar The Blues Whisperer nog niet. En daarvan dus Othman Wahabi met Fattening Frogs for Snakes.

0: tears. Yes, you want. I'm telling all of you now, people, I'm no more fattening frogs for snakes.
1: Otman Wahabi met Fattening Frogs for Snakes. Ik heb nog eens in Noor gezegd wat dat nou precies betekende. Op zijn Engels, fattening frogs for snakes means you're doing something that only ends up helping someone else and not doesn't end up helping you. Nou, kijk, ja, je doet wat, maar het helpt toch niet weer. Het origineel, dat is van Virginia Liston. Dat is al heel wat jaren geleden. Die leefde van 1890, althans ongeveer 1890. Dat was nog in de tijd dat zwarte mensen niet altijd de geboorteactes keurig in orde hadden. En in 1932 is zij overleden. En zij heeft dus het origineel gemaakt van Fattening Frogs for Snakes.

opname van 3 juni 1925 van Virginia Liston, het origineel van Fattening Frogs for Snakes. Dat was nog de titel van de vaudeville shows, de tentshows die rondreizen door Amerika, vaak gesponsord werden door een of andere medicijnfabrikant of zo. Die periode was het, dus meer, bijna 100 jaar geleden. Nou, dan nog een recente versie van Kirk Fletcher, de gitarist die onder andere bij de Fabulous Thunderbirds en bij Joe Bonamassa speelde. Dit is van de cd My Blues Pathway, 2020, Fattening Frogs for Snakes.

drie versies van Fattening Frogs for Snakes. De alleroldste uit 1925, die was van Virginia Liston. En dan twee neden, die van Kirk Fletcher uit 2020. En Otman Wahabi van The Blues Whisperer. Een hele mooie cd uit 2021. Straks nog muziek van Van Morrison, Blues Jordan, Papa Chubby. Maar we beginnen met QB and the Blizzard uit 1967 van de LP Groeten uit Grollo. Een verhaal over wat de blues nou eigenlijk echt is. Another Land.

bleef een ijzersterk nummer. Another Land Cuban Blizzard van de LP Groeten uit Grollo met Herman Brood op piano en Ilko Gelling op de gitaar. We gaan nog even terug naar Papa Chubby, de nieuwe CD van Papa Chubby en door van het titelstuk Tinfoil Head.

Het titelstuk van de nieuwe cd van Papa Chubby, Tinfoil Hat. Cd trouwens die hij helemaal zelf gemaakt heeft. Alle instrumenten zelf gespeeld. Toch knap werk van deze man. De volgende artiest, dat is Blues Jordan. Dat is een gitarist. Waarschijnlijk uit Dallas. Tenminste, dat is de veronderstelling. Want hij doet zich een mysterie voor. Het is de cd Guitar Blues uit 2011. En ik draai door van het nummer Elm Street Blues. Nou, Elm Street, dat is een hele bekende straat in Dallas. De straat namelijk waar als J.F. Kennedy vermoord is. En het is ook vlakbij het uitgaanscentrum van Dallas, Deep Elm. Maar wie Blues Jordan nou is, wie komt er niet achter. Het is niet Michael Jordan, de basketballer. Het is niet Louis Jordan, het is niet Sas Jordan. Maar wie het wel is, Joost mag het weten. Maar zo klinkt hij in elk geval.

Mooi nummer, maar de maker bleef een mysterie. Blues Jordan, dat is de maker, de gitarist. En het nummer Elm Street Blues van de cd Guitar Blues. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. We hebben nog een laatste nummer, dat heet ook Latest Record Project. En dat is de 42e cd van Van Morrison. Oftewel The Boy from Belfast. Dubbel cd die binnenkort uit moet komen. Dit is het titelstuk ervan, The Latest Record Project.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Leanne Rimes uit Mississippi heeft al 42 hits in Amerika en ze verkocht ruim 40 miljoen albums. En ze haalt voortdurend de media met haar relatieproblemen en de daaruit voortvloeiende rechtszaken. Leanne Rimes, Have Mercy.

Leon Rimes, Have Mercy. De Zac Brown Band uit Atlanta, dat is de band van zanger-gitarist Zac Brown. Het begon allemaal als een studentenbandje, maar intussen is het een van de grote Americana-bands in Amerika. Ze maakten 10 albums en 5 albums werden nummer 1 hits in de albumchart. Ze hadden 27 hitsingles, waaronder 12 nummer 1 hits in Amerika. De Zac Brown Band, Painted Black.

Zac Brown Band, Painted Black. Gwen Stefani uit Californië, dat is de ex-zangeres van de band No Doubt. En het album Tragic Kingdom, daar werden er maar liefst 15 miljoen van verkocht in Amerika. Ze is tevens modeontwerpster en ze heeft een eigen kledinglijn, Lamp. Blake Shelton, dat is een countryzanger uit Oklahoma. Hij heeft 28 nummer 1 hits in Amerika. En na twee echtscheidingen is hij nu getrouwd met deze Gwen Stefani. Gwen Stefani en Blake Shelton. Love is alive.

Gwen Stefani en Blake Shelton, Love is Alive. Leni Wilson uit Louisiana droomde van een carrière in Nashville. Ze ging erheen en ze woonde er jaren in een caravan en ze trad op in kleine clubs. En in 2016 kreeg ze een contract bij Sony Music. Ze heeft intussen 4 albums gemaakt en ze geldt als een groot talent. Leni

Lainey Wilson, You Can't Always Get What You Want. Wendy Moten, dat is een jazzzangeres uit Memphis, en op 56-jarige leeftijd nam zij nog deel aan de tv-show The Voice. Ze is populairder in Engeland dan in Amerika en ze heeft ook al 3 nummer 1 hits in Canada. Wendy Moten, Had a Dream.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Java Webster van Java Webster is het album van deze week. En Erwin Java is een echte bluesveteraan. Hij was de gitarist van White Honey, Herman Brood's Wild Romance, Musquet, 27 jaar van QB in the Blizzards en King of the World. En Sean Webster ontmoette tijdens een optreden in Giethoorn zijn vrouw en liet Sheffield achter zich. Java Webster, Get Out of Town.

0: Java Webster, Get Out of Town. Elvie Shane, dat is een countryzangeres uit Kentucky, en ook hij kreeg nationale bekendheid in Amerika dankzij de tv-show The Voice. En zijn debuutsingle My Boy werd meteen een nummer 1 hit in Amerika. Elvie Shane, Sympathy for the Devil.
1: Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. Been around for a long, long year. Stole many men's soul and faith.

Alvy Shane, Sympathy for the Devil. Barnett, Lynn en West. Dat zijn drie singer-songwriters onder leiding van zangeres Shelby Lynn met Mandy Barnett en Emily West. En ze toerden door Amerika met de Tribute to Burt Bacharach Show. Dit is een nummer van The Judds. Barnett, Lynn en West. I know where I'm going.

Barnett, Lynn and West, I Know Where I'm Going. Steve Earle, dat is een veteraan singer-songwriter. Hij verslijt aan de lopende band, platenlabels en echtgenotes. Hij woont tegenwoordig in San Antonio en hij brak lang geleden door met zijn album Guitar Town. Steve Earle, Angie.

Steve Earle, Angie. Carl Perkins, dat was een rock'n'roll zanger uit Tennessee, uit de stal van Sun Records in Memphis. En hij had grote hits met Blue Suede Shoes, Matchbox en Honey Don't. Raoul Malo, dat is de zanger van The Mavericks uit Miami en evenals Bono, John Fogerty, Paul McCartney, Tom Petty en Paul Simon, vond hij het leuk om een duet te zingen met Carl Perkins. Carl Perkins en Raoul Malo, Let Me Tell You About Love.

Carl Perkins en Raoul Malo. Let me tell you about love. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Coe Wetzel uit Texas was een fan van David Allan Coe en daarom werd hij ook outlaw country zanger als een soort opvolger voor Waylon Jennings en Billy Joe Shaver. Hij heeft intussen 5 albums gemaakt, hij heeft 6 hits en sinds 2020 staat hij onder contract bij het beroemde Columbia Records. Coe Wetzel, Shine a Light.

0: Harry's Blues, Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
1: Maar wat ik zelf vind is dat voetbal wordt ook een beetje van de mensen afgepakt. In die zin van de afstand tussen voetballers en de normale mensen. Dus jongens die de centen gewoon verdienen. Die afstand wordt steeds groter.
2: Welkom luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Muskee met zijn gast op pad giet. En met de praten over zaken die als van binnen raakt. En vandaag giet hij doorvuur naar een buurprovincie. Naar een voetbalveld in Heerenveen.

0: Luisteraars, we zijn op weg met Foppe de Haan. En we zijn hier in het fameuze Abel Lenstra stadion. Foppe, Hemreek, Bontebok, Katlijk, Nieuw-Beets, Gorredijk, wat zeg je daar?
1: Ja, dat is de streek waar ik ben geboren. Hè? Lippenhuizen, zeggen ze in het Fries, Lippenhuizen, ja. In fatsoenlijk Nederlands. Nou, daar ben ik geboren in 1943. Heel aardig is dat ik net de advertentie van mijn geboorte nog ergens heb gezien. Het was een hele kleine kon niet, geboren Foppe. Zoon van Reinder en Tjimkje. Alles wel, dat was zo ongeveer.
0: 57 jaar, dacht ik.
1: Ja.
0: Ben ik goed ingelicht.
1: Ja, hè? Ja.
0: Hoe was dat daar vroeger? Het was natuurlijk geen echte rijke streek. Hè?
1: Nee, het was zo arm als ik weet niet wat. Mijn vader die was wagenmaker. Dat was op zich een heel mooi beroep. Dus hij maakte per jaar één of twee boerenwagens en kruiwagens en dat soort dingen. En was dus afhankelijk van hoe het met de boeren was. Nou, en de boeren waren weer afhankelijk van hoe het met de bouwen, met vee was. En het was qua grond gewoon een hele armoedige streek. Nou ja, eigenlijk is de streek van Domela Nieuwenhuis, zou je kunnen zeggen.
0: Ja,
1: dus de SDAP komt er voor een groot deel vandaan, de communisten. In Jubbega was 80% van de bevolking communistisch. Hè.
0: Ja, dat is een beetje wat Van Houten was in de Zuidoosthoek, Drenthe. Dat was eigenlijk die streek ook een beetje daar, de Lippenhuizen, waar jij dan vandaan komt. Ik las in een artikel dat je moeder ook vrij vroeg overleden is.
1: Mijn moeder is overleden toen ze 57 was. Ja, nou ja, dat is. Dat was veel. Was,
0: dat betekende dus?
1: Ja, toen waren wij al uit de deur.
0: Ja.
1: Maar mijn moeder ik noem het zelf altijd maar, die had moeite met leven. In die zin dat ze heel erg betrokken was bij alles wat er gebeurde, maar er eigenlijk niet zo goed tegen kon. En het effect daarvan was dat ze drie keer, vier keer misschien wel, in een psychiatrische inrichting heeft gezeten. Nou, en dat heeft toch een hele, in mijn jeugd een hele grote betekenis gehad. En achteraf, toen in negatieve zin, maar achteraf niet. Want ik denk dat ik, als ik erop terugkijk, er een ongelofelijke hoop van heb geleerd. En dat je toen ook iets in je hebt gekregen van. Je hebt niet overal invloed op, maar je moet je wel zien te redden. Hè? Dus dat je boven komt. Nou, dus achteraf was een hele. Laten we zeggen, mijn pubertijd was niet een hele gemakkelijke tijd. Maar ik heb het aardig overleefd.
0: Je moest jezelf ook vroeg leren redden, natuurlijk.
1: Ja. Mijn zelfredzaamheid was al redelijk snel ontwikkeld.
0: Ja.
1: Ja, dus in de zin van, ik kan me nog herinneren dat ik toen ik nog op lagere school zat, toen, want mijn vader was niet de kwade, maar dat was dus niet de strijdbare man. Dus dat was een typische handwerker, dat vond hij mooi en dat was het. Hè? Dus daar was hij heel tevreden mee. Maar ik kan me nog wel herinneren, toen was gepland dat mijn moeder naar het ziekenhuis zou hier in Heerenveen. En het was altijd zo'n soort weervrouwtje van wel of niet of wel of niet. En uiteindelijk met een heleboel ellende ging ze niet. En toen moest ik met mijn tiende jaar een brief schrijven aan de weledele geleerde heer. Hè? Dus ik zie me nog schrijven, hè? Met hele mooie letters en zo. Nou ja, dus in die zin, toen ze echt ziek was. Ja, dan moest de huishouding ook doorgaan. Ik had ook een zus. En we gingen naar school. En ik had iets in me laten we nou alles maar proberen zo normaal mogelijk te doen. Want dan houden we het in ieder geval vol. Dus dan maakte ik schema's voor wie eten kookte en wie dit deed en wie dat deed. Nou, daar was ik veel verder in dan mijn pa, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik denk de laatste tijd nog wel vaker aan mijn moeder terug. Het zijn van die periodes dat je een tijdje niet aan denkt, maar de laatste tijd denk ik er wat meer over na weer. Heb je dat ook wel eigenlijk?
1: Jawel. Dat is, ik moet zeggen dat ik dat heel lang, want zoals ik er nou over praat, dat kon ik dus absoluut niet. Daar heb ik ook wel wat tijd voor nodig gehad. En op een gegeven moment heb ik een boek gelezen. Wat over de psychiatrie gaat. Dat is een boek van Kuip. Nee, Verheen heette die, is van Kuiper. En dat was dus een man die psychiater was. Heel hoog aangeschreven in de hele wereld. En die is zelf in elkaar gestort. En uiteindelijk is hij weer bij de wal opgeklauterd. En toen hebben zijn behandelende geneesheren, waren leerlingen van hem, die hebben hem gevraagd of hij dat proces wou beschrijven. Want iedereen schrijft over dat soort dingen, maar altijd van de buitenkant. Hè? Dus een dokter schrijft erover, of een journalist schrijft erover. En toen heeft die man dat van binnenuit beschreven. Nou, dat moet ik zeggen, dat me enorm geholpen heeft om ermee te leren omgaan. Dat heb ik dus een keer in de vakantie gelezen, heb ik 8 weken vooruitgetrokken, terwijl het maar 200 bladzijden is, dus dat had geweldig impact. En toen ben ik er ook over gaan vertellen, omdat je het geaccepteerd hebt. En omdat je, maar het was nog steeds zo, van iedereen die je tegenkomt vanuit je historie, die weet het, en iedereen zwijgt erover en je ruikt het aan de mensen. Ja. Dus ik denk van, nou, laat ik nou maar de luiken open doen, daar word ik zelf niet slechter van en bovendien is het dan ook opgelost. Oh,

0: je bent de onderwijs in gegaan, hè? Ja. En je hebt gewoon aantekening gehaald, de eerste.
1: Ja, ik was altijd wel redelijk sportief.
0: Ja.
1: Dus ik heb dus alle mogelijke sporten.
0: Die schema's die had je al toen al.
1: Ja, en heel gedreven. Ja. En ik kon wel aardig voetballen. Maar ik was misschien wel in mijn hart een echte trainer. Al toen ik klein was. Want ik maakte al in mijn schooltijd, op lagere schooltijd, het schoolelftal. Dus hadden we een onderwijzer die al wat ouder was en die dat niet zo interesseerde. En, en ik zorgde dat er getraind werd en dat er dagelijks gevoel. En aan bal, dat is een fantastisch verhaal. Dan gingen we naar, begonnen we bij diezelfde onderwijzer. En zei van, meester, we moeten een bal hebben. Nou, en dan zei oké, maken we een intekenlijst. En begonnen we bij de meester met een kwartje. En dan gingen we naar Domen in de Slager. Tot we 25 gulden hadden. En dan gingen we op de fiets naar Gorredijk.
0: Dat was zo'n bruin monster.
1: Ja, juist. En dan kochten we met een veter alleen een bal. En dat pasten we dan met elkaar op. Hè? Nou ja, dat heb ik dus altijd al wat gehad. Dat had ik van jongs af aan. En toen we naar Grauw zijn verhuisd later. Toen heeft zich dat ontwikkeld. Want dat was een mooie voetbalclub. Die was goed. Was echt mooi. Dus in de zomer zeilde je. En in de winter, of in de herfst en de winter en het voorjaar dan voetbalde je. Het was een goede club. En goede trainers. Nou ja, en dus dan begin je ook. Ontdek je van dat je dat mooi vindt. Hè?
0: Ja, ja, ja. De accommodaties die waren natuurlijk minimaal. Hè? Want ik herinner me dat ik toen vroeger, waar nou sportclub Azen voetbalt, Fopper die weet het wel, want die heeft ook nog bij ACV getraind. Daar lag er vlak naast. Was het oude Achillesveld. Dat ik daarheen moest om te trainen. En dan moest je helemaal door het bos heen op je fietsje. Stond bijna geen licht. En dan had je echt voetbalschoenen van die kwiks, van die hele zwaan, ja. Weet je, ja, dat, ja, nog wel. Met die leren zolder, die leren noppen. Ja, ja. En dan stond je tot, ik weet niet hoeveel,
1: in de modder. Drap.
0: Ja, ja. En de kleedkamers waren onverwarmd en zo. Ja. En Jaapie Popken en Herman van Zand was toen onze trainer. Was sneller rechtsbuiten van voor de oorlog. Die dus leerde ons daar wat beweging. Maar de accommodatie was natuurlijk hier in Friesland ook niet geweldig.
1: Was van hetzelfde soort.
0: Ja, ja. Ja,
1: ik weet nou dat we in Lippenhuizen werd toen een voetbalclub opgericht. En er was al een gymnastiekclub. En er werd aan elkaar gekoppeld. Dat is een fantastische naam. Thor. Tot heil onze ribbenkast. en er moest ook een voetbalveld komen. Dat deed de gemeente dus niet. Dus de gemeenschap kreeg van boer Raukema een stuk land. En er werd een drain in aangelegd. Er waren takkenbossen op de slechte plekken. En we maaiden met elkaar. En daar werd gevoetbald. Hè. En er was ook geen kleedaccommodatie. Dus dan bij diezelfde boer achter huis kreeg je een tobbe. Of een tuiltje met water. En dan moest je wassen, hè?
0: Ja.
1: Als je al waste.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Is het niet te vergelijken, hè?
0: Nee, want ik wou dat ook net op komen. We staan hier in het speelershome, Fappen.
1: Ja, dit is het speelershome.
0: En dit is exclusief voor de speelshome, mag hier ook iedereen gewoon?
1: Nee, wij zijn redelijk open. Maar het is dus zo dat 's morgens om 9 uur, dan moeten ze er zijn als we trainen. En dan drinken we hier een kopje koffie aan de stamtafel. Dan lezen we de krant en we praten even. En ik geef even aan wat die dag gebeurt. En Henk Heijsing loopt rond en die heeft met de jongens die een apart programma moeten, die geblesseerd zijn of terugkomen. Wat dan ook, neemt hij even door wat ze moeten doen. Nou, 9:15 beginnen we. Nou, en tussen de middag dan zitten ze hier te kaarten of te tafeltennissen of te daten. En in het weekend als we voetballen, dan zijn de vaders en moeders en bekenden, die komen hier. Dus niet iedereen, want anders dan is het niet te harden. Maar door de week mag iedereen er eigenlijk in komen.
0: Het lijkt me hier redelijk gezellig toe.
1: Het is ook gezellig. Ja, ja, het is hartstikke gezellig. Het is sowieso een gezellig stadion,
0: ja.
1: Maar de ruimte, het is een prima ruimte. Nou, je hebt mooi contact met buiten, hè? Dus je ziet het trainingsveld.
0: Wat is dat, papa? Wij verbazen ons daar achter dat trainingsveld. Hoort dat ook bij jullie? Die houten huizen met die...
1: Nee, dat is een asielzoekerscentrum. Daar wonen 600 mensen vanuit de meesten uit Afrika. Hè? Somalië, Angola, maar ook wel Serven of Bosniërs.
0: Dat is toch wel heel mooi opgezet daar. Ja, dus als je daar bij ons in Drenthe komt, zitten die mensen meestal in van die containers en zo, zoals ze daar staan.
1: Maar die hebben ze nu ook, dit is uniek. Dat hebben ze in Drachten ook en volgens mij in Dokkum. Maar dat hebben ze toevallig een of andere, het is Zweeds. En dat deed zich toevallig voor, heb ik wel eens gelezen. En het is eigenlijk wel heel aardig. En ik moet zeggen dat is wel mooi, want er zijn jongen die of een familie die hier al 6 of 7 jaar is, die hebben hier 5 jaar gewoond en wonen nu in het asielzoekerscentrum, wonen nu in de Jouweren. hebben nog steeds geen verblijfsvergunning. Maar die komt elke keer op trainen kijken. En dan komt hij even praten. En dan legt hij even uit van hoe moeilijk ze het hebben en zo. Maar dat is onze grootste ballenverzamelaar. Een bal uit of over, dan haalt hij ze op.
0: Krijgen jullie daar nou ook publiek van?
1: We nodigen ze wel eens uit. Dus als we een wedstrijd hebben waarbij bijvoorbeeld de uitspelende club met weinig supporters komt. Dan nodigen we daar een paar honderd van uit die dan in het vak van de tegenpartij komen. Nou, dat vinden ze hartstikke mooi hoor.
0: En loopt daar ook... Er zijn natuurlijk ook kinderen, maar er wordt ook gevoetbald natuurlijk. Ja. Dat kan haast niet anders.
1: De amateurs, dus de VV Heerenveen, voetbalt aan de andere kant. Hè, dus hier 300-400 meter weg. En die hebben in een jeugd, denk ik, een stuk of 20 van die jongetjes die er voetballen. En 2 of 3 voetballen bij ons in de base of in de A en Joren. En kunnen gewoon hartstikke goed voetballen. Maar dat is natuurlijk heel logisch en dat het zich voordoet. Hè.
0: Ja, wat te gek. Ja. Zullen we eens een
1: maken we een tochtje?
0: Een tochtje maken. Ja.

0: Grand Tour door het
1: Abel Enstra Stadion, hè?
0: Ja.
1: Dus Abel, die heb ik nog zien voetbal. Nog.
0: Ja.
1: Ik heb zelfs Rinus Michels nog gezien als voor van Ajax tegen Achilles vroeger.
2: Dan kan je zien hoe oud je wordt.
1: Ja. Ja, het is toch, ja, toen was ik een handig jochie, hè? Dat was vroeger.
2: Dan kan je zien hoe oud je wordt.
1: Ja, ja, het is toch, ja, toen was ik een handig jochie, hè?

0: bedroefd gevoel ergens.
1: Jawel, dat is wel zo.
0: Van, heeft dat vaak te maken met winnen of verliezen? Of ook wel eens op een andere manier dat je iets tegenkomt dat je denkt...
1: Nou, kijk, het heeft met winnen, hier met winnen en verliezen heeft dat niet zoveel te maken.
0: Nee, dat dacht ik ook niet.
1: Daar zijn we wel heel redelijk in. Maar het is wel eens zo... Nou, we kunnen hier de tribune wel even op.
0: Ah, fantastisch. Nee, dit heb ik dus nog niet meer gezien, hè. De laatste keer dat ik betaald voetbal heb gekeken, dat was FC Groningen Ajax. En toen begonnen we met flesjes mijn kant op te gooien. En toen
1: was je weg.
0: Ja. Ja. Heb ik afgehaakt.
1: Ja. Maar kijk, als je dan even terug op die Blues. Ja. Dus nou, kijk, er zijn best wel eens dingen dat je ik heb wel eens meegemaakt met een jongen uit Noorwegen, een Beuren Mindset, die heel aardig kan voetballen en een fantastische vent. Dus een power en een drive om de dingen te doen. En als je speelde met een enorme inzet, dus mensen waren hartstikke wijs met hem. En die ontdekken we, het gaat niet meer, ontdekken ze dat hij dus vroeger ooit een keer op een steen is gedonderd of zo. En dat hij dus een heupbeschadiging heeft.
0: Ja.
1: Nou, en dan zie je zo'n jongen helemaal, laten we zeggen, een hele bloeiende jongen wegzakken. En uiteindelijk moet hij weg. Hè? En toen het bekend werd, ja, ik moet zeggen, dat is wel heel vervelend. Dat doet hij ook wel wat.
0: Ja,
1: de ene mens ligt je beter dan de andere. Maar sommige jongens daar... Kijk, dan vind je dat heel vervelend. En dan moet ik dat bekendmaken en dan roepen, gaat weg. Nou, daar heb je wel wat moeite mee.
0: Ja, dat lijkt me
1: ook. Dat vind ik dat het zeer doet. Maar soms heb je ook wel hele mooie dingen, hoor. Tommy Sier, die nou bij Ajax in de verdrukking zit, die hebben wij ook gehad. En die kwam van Volendam. En de eerste wedstrijd moesten we voetballen tegen Go Ahead. En Hering, die nou bij Fortuna is, die deed mee en die is razendsnel. En we verdedigen op de middenlijn en er komen drie ballen tussendoor. Drie keer scoort Hering tegen Tom. En dan zei iedereen van, het was de eerste die we echt kochten voor een paar ton of zo. Hè? En dan zeiden we, wat hebben we nou gekocht? Een linksbacker, die kent er helemaal niks van en zo, weet je wel. Nou, zei ik tegen Tom, jongen, maar hou maar vertrouwen in jezelf. Dat komt vanzelf wel goed. En 3 jaar later, toen zei iedereen van, Tom moet het Nederlands elftal. En de kocht Ajax hem en daar is hij weer mislukt, jammer genoeg. Maar dat zijn ook fantastische dingen. Hè? Dat je dus aan, want voetballen, daar zit winst en over goed en slecht, zit zo dicht bij elkaar. Hè?
0: Ja, ja. Nou ja, jullie hebben het niet gered in de Champions League, maar het doet je misschien geen genoegen, maar je bent in goed gezelschap, zou ik zo zeggen, want ook Barcelona en Juventus en PSV
1: ja.
0: En nog een paar andere, hele Hertha BSC en dat soort Bayer Leverkusen, toch ook een ploeg met heel veel geld. Ik bedoel, er zit die Aspirine mensen achter.
1: Ja.
0: Die hebben het ook allemaal niet gered.
1: Nee.
0: Dus... En het is toch eigenlijk wel vreemd eigenlijk dat zo'n Barcelona, hè, dan zeg je toch, dat is toch geweldige voetballers, een enorm potentieel achter, omnivereniging, weet je wel, 100.000, het is niet alleen maar voetbal, hè, Barcelona,
1: nee.
0: Maar dat die het dan ook niet redden en dan komt het toch een beetje aan volgens mij op teambuilding, wat dan misschien niet meer wil, omdat men al zoveel geld in de bus hebt, zullen we in Drenthe zeggen, dat bijna niet meer te doen is voor de trainer.
1: Ja,
0: en het is korte termijnwerk, hè, wat trainers betreft dan ook.
1: Ook.
0: Ja.
1: Oh, maar ze kopen ook allemaal spelers want ze willen geen risico lopen. Dus kopen ze spelers die gearriveerd zijn. Dus die moeten al heel veel verdienen. Die hebben ergens anders, bij een andere club zijn ze de verdette geweest. Dus die hebben een zekere status. Dus die hebben die, en gedragen zich er ook na. En dan stop je er, Inter vind ik daar een fantastisch voorbeeld van.
0: Ja.
1: En dan stop je er 4 of 5 of 6 of 7 van dat soort volk bij elkaar. En die zijn er niet van plan meer om voor een ander te werken. Want iedereen moet voor hun werken. Maar als je er 7 hebt, ja, dan heb je geen team. Hè? Nee. Dus dan is het een elftal, een verzameling individuen. Nou ja, dat is een van de, naar mijn idee, een van de grootste problemen in de voetballerij vanwege het geld. En dus is de functie van een trainer op dat niveau ook veel meer een functie van zorgen dat het rustig blijft, een soort een teambuilder.
0: Het is altijd ad hoc natuurlijk.
1: Ja, maar veel minder dan nog mensen beter maken of echt trainen, want daar hebben ze ook geen tijd voor. Maar daar liggen hun accenten ook niet, want de wereld eromheen is zo roerig dat ze moeten proberen om het aan de binnenkant rustig te houden. Hè. Ja, het veld is net...
0: Als je hier staat, dan... Hey, fantastisch, dan is het echt te gek om...
1: Je moet hier een keer optreden. Dan
0: ja, ik denk niet dat ze zo blues-minded zijn. Ik bedoel, dat is toch meer muziek voor...
1: Voor liefhebber.
0: Ja, ik bedoel, het is een minor music, zoals ze in Amerika zeggen.
1: Ja.
0: Dat geeft niet, hoor. Ik bedoel, ik doe het al 35 jaar en ik... Ik vind het nog steeds leuk dat

0: het belangrijkste, lijkt me.
1: Ja, dat is het allerbelangrijkste.
0: Ja.
1: Maar het veld, dat is net... dat is net gerenoveerd. Dat is heel apart, want dat is, je zou zeggen, het is net nieuw. Ja. Maar we hadden dus heel veel moeite om dat voor elkaar te krijgen, omdat het een grote bak is. Nou is de combinatie van kunstgras en gras. Kijk, hier kan je het zien.
0: Oh ja.
1: Kijk, dit is gewoon kunstgras.
0: Ja.
1: Dus dit stukje is nog niet aangeslagen, maar je hebt er geen last van. Maar als je nou op het veld staat... Hier kan je het amper zien. En dit is dus net vers, dus straks is het zo dat volgend jaar, dan is het gewoon allemaal gras. En door het kunstvezel wat erin zit, is de waterafvoer veel beter, het blijft veel vlakker. Je krijgt er geen slijtinggaatjes meer in. Dus kijk, het is er net op gevoetbald en je kan, er zit wat minder gras in, maar het is hartstikke een vlak. Ja, dus het blijft gewoon een fantastisch veld.
2: Fantastische pitch.
1: Ja. Ja, en het vol is helemaal mooi. Hè. Ja. Dat was mooi met de Champions League, dan heb je dus die deunen allemaal. Dat is van een minuut tot een seconde geregeld. Dus hier staat een man, die heeft een duim omhoog en die geeft aan van nu. Want alles moet terug aan die man. Als die man het goed organiseert, krijgt hij dus een bonus van de UEFA. Dus die man, dat kan je niet voorstellen. En toen begonnen ze hier allemaal, toen was die tune van de Champions League afgelopen. En toen begon het hele stadion het Vivaldi te zingen,
0: ja.
1: A cappella.
0: Ja.
1: Ah, dat was prachtig.
0: Ja.
1: Prachtig.
0: Ja.

0: Het gaat voor Breda niet alleen maar om, om de glitter en de glamour en van deze sector, maar het mens zijn en zorgen voor de familie, want volgens mij Heerenveen ook een beetje familie.
1: Ja.
0: Dus is ja. toch...
1: Nou ja, ik vind dat je doet niet voor jezelf, je doet omdat je het mooi vindt. Dus hetzelfde, dat is volgens mij hetzelfde als wat jij met je muziek doet.
0: Dat is passie dus.
1: Je doet omdat je het mooi vindt.
0: Ja,
1: en je probeert het beter te maken omdat je het mooi vindt. En je wilt steeds verder, je wilt mooiere dingen doen. Nou ja, dat vind ik in voetballen ook. En dan gaat het niet om wat het oplevert. Het gaat juist om dat het moment dat je doet, moet het mooi zijn. Ik vind dat mensen ook moeten komen met het gevoel van het gaat gebeuren. En, soms gebeurt het niet. En dat vind ik dan ook heel vervelend. Want dan kan ik me heel goed voorstellen dat mensen dat vervelend vinden. Omdat je daar verantwoordelijk voor voelt. Hè.
2: Zo zie je dan...
0: Wat vinden nou... dat kun je nu vragen. Want er zijn een aantal buitenlandse clubs hier geweest. Wat vinden die ervan?
1: Die vinden het een mooi stadion.
0: Ja.
1: En die vinden het veld echt fantastisch. Dus we zijn nu in... het begint te regenen. Hè.
0: Ja.
1: We gaan naar binnen. We zijn heel jong geweest en hebben een heel groot stadion, maar echt een slechte veld.
0: Ja.
1: Dus in Griekenland was het ook zo, met een stadion met 78.000 mensen en een waardeloos veld.
0: Ja.
1: Nou, en nou in Valencia was het veld ook niet zo fantastisch. Wel een enorm stadion. Maar ze vinden allemaal het veld. En iedereen is hier is iemand geweest vanuit Londen, van de Independence. En die was gewoon helemaal verbaasd. Van, van zo'n omgeving, met zo'n stadion en zo'n club, dat het kon, hè, dat het bestond. Hè.
0: Ja.
1: Nou ja, dus op zich, in die zin hebben we wel...
3: ik ken het stadion, ik ben een hoog Griekenlandganger, dus ik hou nogal van die oudheid en zo. Dus ik ken het stadion wel van...
1: En ben je naar het oude Olympisch stadion geweest? Waar vroeger de eerste Olympische Spelen, de moderne Olympische Spelen
3: nee,
1: zijn geweest?
3: Nee, daar ben ik niet. Ik ben wel bij in Olympisch geweest.
1: Ja, nieuwe.
3: Ja. Nee, in Olympia, waar het echt... Maar de allereerste werden gehouden.
1: De hele oude,
3: want de Peloponnese. Wat verdikkie me.
1: Nou ja, dit is ons krachthonkje, het is veel te klein.
0: Ja.
1: En dit is dus één keer in de week doen we krachttraining. En anders is het zoals nu voor de jongens die geblesseerd zijn, die hun werk moeten doen.
0: Ja.
1: Maar het werkt. Hè? Het is mooi dicht tegen het kleedlokaal en mooi dicht tegen het veld. Maar straks als het uitgebouwd wordt, dan krijgen we het veel groter. Nou ja, en hier leven we. Iedereen zijn eigen kastje en zijn eigen, je ziet. Het is eigenlijk net als het stadion. Het was, hè? Dus het is allemaal begonnen vanuit een niet te duur en een minimaal idee. Maar eigenlijk is het allemaal aan de krappe kant. En hier moeten 22 jongens in wonen, leven zou je bijna zeggen.
0: Ja.
1: Nou, dus als iedereen er is het hartstikke er vol. En rondom een wedstrijd is geen probleem, want dan heb je er 18 in. Als iedereen er is het klein hoor. Maar het is wel heel praktisch allemaal.

0: Kijk, en vooruit dan zie je het oude stadion. Tegen Barcelona zitten er ook 12.000 in. Een oefenwedstrijd en de uitslag was 6-5 voor Heerenveen. Kruiftijd.
1: Ja.
0: Goh. Kijk, je kan het fantastisch zien. Hè? Hier, ja, kijk hier, ja, vier op een rij. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En Barcelona 1, 2, 3, 4. Dat is ook mooi, 4, 3, 3. Mooi, hè? Dat...
1: Ja. Trainers vaak, Fappen. Dat is natuurlijk ook een hele aparte wereld. Hè? Ik bedoel, er wordt natuurlijk... wat ik wel eens denk, wat er... krijgt die trainers toch af te missen. Als je beenhaakt en alles ook. En veel meer aandacht eigenlijk als een normale, ja, zou ik maar zeggen, mensen in een normaal beroep. Is dat niet een beetje overdreven?
0: Is ook zo. Ja, ja, ja. Kijk, als je alle aandacht is altijd een fikkie, zeg maar.
1: Ja.
0: En dat betekent dus dat, ja, dus als het rond om voetbal gaat, dan moet je dus de opstelling even, je moet dit in avond, moet je wat vertellen. Maar voetbal heeft een overdreven belangstelling, vind ik.
1: Ja.
0: En dus moet je
1: onevenredig,
0: ja,
1: zou je,
0: ja,
1: kunnen zeggen.
0: Ja, en dus moet je ook altijd weer vertellen en dit vertellen en dat vertellen. Terwijl, zelf heb ik, nou bij de Champions League ook, moest je elke keer voor elke wedstrijd moest je een persconferentie geven. Nou zeg. Dan zit er dus een wereld aan journalisten. En wat moet je nou vertellen? Toen had ik een keer een uitspraak over Edo Staal. Zeg van, nou, ik heb dat plaatje gehoord.
1: Oh, ja,
0: van,
1: geleden, ja.
0: Het wordt nooit zo het wordt nooit zo donker of het wordt weer licht.
1: Wel weer licht.
0: Nou ja, dat is natuurlijk fantastisch. Want dan staat er volgende dag uit en hebben ze wat. Hè?
1: Ja, ik herinner me nog altijd een interview van de voormalige trainer, heel lang geleden, Rinus Goosens heette die man.
0: Ja.
1: Die altijd zei van, we moeten het niet zo moeilijk doen over voetbal. En hij zegt, op het moment dat je in balbezit bent, dan... je moet de tegenstander, als de tegenstander de bal heeft, moet je die zoveel mogelijk in de weg lopen.
0: Ja.
1: En als je in balbezit komt, moet je zo snel mogelijk bij je tegenstander weggaan.
0: Ja.
1: Die versimplificeren het wel enigszins, maar misschien geeft dat ook een beetje aan hoe het misschien zou kunnen zijn. Gewoon.
0: Ja, maar dat vind ik ook met er wordt gevoetbald en er zit een deskundige tussen aanhalingstekens naar te kijken, hè, in de studio.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: en, die,
1: ja.
0: En die heeft een afloop, wordt alles uitgemeten, de meetlat wordt erbij gelegd, zal ik maar zeggen. Ja, en terwijl de jongens moeten in honderdste van seconden beslissen.
1: Ja,
0: en dan
1: ja.
0: kan hij zit hij te vertellen van, ja, maar toen had je het anders moeten doen, toen had je het zo doen. Ja. Nou ja, dan moet je ook mee leren omgaan. Maar anders word je er knettergek van, hoor.
1: Ja, het analyseren van...
0: Overanalyse.
1: Bij Studio Sport, dat vind ik wel eens... dat kun je eigenlijk zelf ook wel zien, een beetje.
0: Maar ik vind ook dat je veel meer aan de mensen over moet laten. Het is onderschat aan de mensen ook, vind ik. Dus eigenlijk moet je voetballen. Is een wedstrijd, er is een opstelling, er wordt gespeeld. En dan de speler vertelt er over, de trainer vertelt er over. En dat is het. En wat mensen er verder van vinden, moet je aan de mensen overlaten.
1: Is het ook niet zo dat... kijk, voetbal is natuurlijk een volkssport. Van huis uit.
0: Ja.
1: Wordt dat niet een beetje van de mensen afgepakt? Ik bedoel, hier hebben jullie er niet zoveel last van. Maar wordt het ook niet een beetje overvoerd en zo op de televisie? Ik bedoel, ik heb wel het idee van... God, dat is alweer... Dat had ik vroeger nooit. Er is alweer voetbal op de televisie.
0: Vroeger zat je te wachten.
1: Ja.
0: Ja, ja. En dan kijk je dan uit van, nou is er een wedstrijd. En dan, dat is zo. Dat is ook wel zo. Aan de andere kant leer je natuurlijk ook wel daar wat selectiever mee om te gaan.
1: Ja.
0: Dus dat is ook een ontwikkeling. Want je wordt met alles overvoerd. Hè? Door de moderne mediamiddelen.
1: Ja. Ja.
0: Maar dat vind ik ook, hoor. Dus ik heb geen Canal Plus. Omdat ik vind dat je dan altijd... Want dan heb ik altijd het gevoel van, dan moet ik kijken. Dan moet ik die wedstrijd, maar dan mis ik wat.
1: Ja.
0: Dus denk van, ik neem het niet. Nee. Want dan heb ik ook nog wat rust in de tent.
1: Ja.
0: Nou ja, dat soort dingen. Hè.
1: Ja, ik blijf er niet meer voor thuis. Hè. Zo vroeger dan had ik zoiets van, nou jongens, de voetbal komt erop. 7:10 of hoe laat was het? En dan gingen wij... dan wouden ze dat nog wel even zien. Tot zover... Ja. Hij zelf gevoetbald, dan nam je een biertje, maar dan ging je naar huis, dan wou je het zien.
0: Ja, nou blijf
1: maar
0: zitten.
1: Ja, maar dat is dan niet meer zo.
0: Ja, omdat je morgen wel weer kan. Hè.
1: Ja,
0: dat is zo. Ja, nou ja, dat is een, als je dat een gevaar wil noemen. Maar wat ik zelf vind is dat voetbal, wordt ook een beetje van de mensen afgepakt. In die zin van de afstand tussen voetballers en de normale mensen. Hè, dus jongens die de centen gewoon verdienen. Hè, die afstand wordt steeds groter.
1: Ja.
0: Hè, en die jongens die voetballen, die weten niet van wat er in een normale maatschappij te koop is. En dat valt hier nog wel mee. Maar bij grote clubs is het absoluut zo. Want er zijn dus sterren die ook als sterren behandeld worden.
1: Ja.
0: Nou, dat is misschien wel heel gevaarlijk voor de sport.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Zullen we naar de Pronkhemer?
1: Ja.
0: Kunnen we Aben nog even zien?
2: Ja, kijk, die op... dan zaten meer goede voetballers
0: in. Ja, dat zaten, ja, het was Aben niet alleen. Nee. Kijk, hier heb je zo'n... Ergens hangt een opstelling. Dan moet ik even kijken. Ik...
1: Hier een Veen verpletterd blauw-wit. Allee. 5-0. Kijk, dat ben nog eens uitslagen.
0: Ja, dat ben nou eens uit. Kijk, hier is opstelling. Zie je, Team Vuur, Team Veenstra, Team Vuur noemden ze die. Ja? Jan Lenstra, Siep van der Laan, Van der Meulen, dat is Mollo de Jong, Boscha, Hofman, die heeft ook een keer in de hele dag gespeeld. Ja, Jan Ploeg, Henny Jonkman, die is later directeur hier van de MAVO geweest, Abel Lenstra. En Eikenaar is Wim Nol.
1: En Brandsma was ook een goeie.
0: Ja, Brandsma was ook een goeie. Ja. Die is, volgens mij is die nog van later. En ja. Mollo, hoe heet die? Wim Molenaar. Die, dat is wel heel mooi. Wim Molenaar, ja. die komt hier nog dagelijks en dan doet hij administratieve dingen. En die is dus dik in de 70.
1: Abe was ook een echte eigenheimer, hè?
0: Ja, Abe was eigenheimer.
1: Abe die had natuurlijk ook naar vreselijk veel grote clubs gekund. Ja. Die wilde gewoon niet.
0: Nee.
1: Wat is hij nog bij Enschede of zo?
0: Ja, Twente
1: eigenlijk. Maar dat was het dan wel.
0: Ja.
1: Ja. Ja,
0: maar toen was hij al dik in de 30.
1: Toen was hij al aan zijn eind aan zijn, van zijn loopbaan. Hè?
0: Ja. Hansma komt uit de polder. En Ronnie Venema die komt uit Willemsoord. Dus dat is ook wel, we hebben eigenlijk maar één. Max Houten komt uit Leeuwarden.
1: Ja.
0: Nou, team Klompen, dat vind ik wel een echte eigenheimer. In de zin van dat hij heel wat die authentiek is, die komt uit Rode, nou uit Leek.
1: Ja. Ja.
0: Maar dat is een echte hoor.
1: Ja.
0: Maar dan, en Ebbingen vind ik ook wel wat. Dat is ook zo'n soort jongen die hier heel goed past. Maar maar anderen, dat zijn gewoon, laat maar groot woord van die universele mensen, hè, die overal zouden kunnen zijn.
1: Ja, ja, ja,
3: nou, wat is dat voor soort dan, wat hier goed past?
0: Ja, die zijn een beetje, zo, hè. Soms een beetje nukkig en een beetje slecht benaderbaar. En de volgende keer zijn ze heel open en heel plezierig, maar dat wisselt wat. Ze doen niet echt hun best om het iedereen naar de zin te doen. Dus ze zijn zoals ze zijn, hè. Nou ja, ik moet zeggen dat ik dat wel kan waarderen. Waar ben ik het meest trots op? Nou, ik ben hierop niet. Ik vind het shirtje van Abe vind ik prachtig.
1: Ja.
0: Maar bekers en zo, interesseert me helemaal niks.
1: Nee.
0: En de club is twee keer club van het jaar geweest. Nou, dat vind ik wel aardig. Maar ik vind dat ze daar een waardeloos ding van hebben gemaakt. Dat is niet zo. Dus op het feit dat we dat werden, dat vond ik wel mooi. Maar nou, ik vind dat je daar dan ook iets voor moet hebben. Waarvan je zegt, dat is ook wat. Dat is mooi. Maar dit vind ik niet mooi.
1: Nou, na deze grand tour van het stadion van Heerenveen, wil ik Fappe de Haan namens de VBRO en Radio Drenthe even vriendelijk bedanken. Fappe, ik zal zeggen in Drenthe, goed gaan.
0: Dank u wel, hè.
4: De muziek die draait weer in het gesprek met Fappe de Haan, de trainer van Sportclub Heerenveen. Die muziek die was van de Grunningen zanger Ede Staal. Het heet nog nooit zo donkere west. Van Rowan Heze, Goud. Bluesnummer van B.B. King. The Blues Came Over Me. En uiteraard een nummer van een Friese zanger. Van Pieter Wilkins. Best genoeg. We gaan nog even verder aan de reizen. We gaan terug in Harry's historie. En daarvoor gaan we deze keer naar Grunning.
1: Boterdiep staan we hier nou. We staan hier op een legendarische plek, mag je wel zeggen. Een plek waar het eerste koffiehuisje was in voor alternatievelingen, studenten en een ander langharig tuig in de tijd van Hitweek. Laat er maar even overheen staan. En dat was, eigenlijk de place to be op een gegeven moment, de in-place. Daar ging een beetje, mensen die een beetje creatief waren, die gingen daartoe. Ik trof daar ook Rikus Waskowski, de bekende dichter. Henry Wolf, de beeldhouwer, schilder, kunstenaar. Allerlei muzikanten, Laurens Leeuw, Hans Waterman. In die tijd, die zaten daar allemaal. En dat was ook eigenlijk de eerste plek waar op een gegeven moment ook een jointje werd gerookt en zo. Maar waar ook zeer alternatieve muziek gedraaid werd, die Bob Dylan, Highway 61, Revisited en zo. En voor die tijd werd ook veel naar teksten geluisterd. Je had, Van Morrison was toen heel populair, die was net bij Demweg. Vreemd genoeg is hij altijd populair in Nederland geweest, maar vooral hier in de buurt. Ik kwam hier dus, die zijn hem altijd op een of andere manier trouw gebleven. En Jan en Adje, die hadden dan, Jan Hekert, daar praat ik over, en Art Veenhoven, die verkochten koffie en dan een aanverwant artikel, koeken en dat soort dingen. Het was eigenlijk, en je kon 's morgens een krant lezen, je kon melk drinken en dat soort dingen. En in Assen was niet zo'n tent en op een gegeven moment was ik ook een beetje uitgekeken in Assen en toen ben we hierheen gegaan. En we zaten toen heel veel in Groningen, want we waren razend populair in Groningen ook. En het was ook wel eens leuk om bandjes te spreken die ook, hier had je dus veel meer bandjes. En op een gegeven moment hier had je dus de René 5 en de Little Ritz en de Rocking Butterflies en de Rocking Tigers en Little John. En wat had je dan allemaal wel, de Flying Arrows, dat zat allemaal hier en zo. Maar dat was niet zozeer ons genre, het enige waar wij ons een beetje mee ophielden, dat was eigenlijk de Rocking Tigers, Lau Leo en zo. En hier een eindje verderop, dat is eigenlijk ook wel leuk om te zeggen, dat is als je dus Bodendiep uitloopt, richting Speelsluizen zou ik maar zeggen, de noordelijke kant op, richting Martini. Martini Toren of Martini Kerk, zou ik maar zeggen. Dan kom je daar en ga je rechtsaf en daar was de Mambo Bar. En daarboven, daar was in die tijd, was de jazzclub, de Groningen Jazzclub. Ook die ook een beetje in stand werd gehouden door allerlei artiesten. En de bierverkoop, daar werd het zaaltje van betaald aan Nieswaag. En vreemd genoeg was dat de boxersfamilie, die het heel leuk vond. Een beetje loesje types. En daar speelden allerlei, Rijn de Graaf, John Schuurs werd er wel gespeeld. We hebben er wel eens met Eddie Boyd gespeeld. Maar dat werd ook gerund door Rikus Waskowski en Henry Wolf en zo. Een beetje die scene. Het was toch een soort van alternatieve scene van mensen die, Sjauke Heins, kunstenaars, muzikanten, jazzmuzikanten. En dat soort lui die op een gegeven moment een beetje in die wereld zaten. En, het was eigenlijk een ontzettend leuke titel. Het was niet zo agressief allemaal, op pilden en dat soort gouden hoeren en zo. Maar het was een leuke tijd. Die jazzavonds, daar heb ik altijd heel veel plezier aan gehad. Maar Jan en Adje, die hebben dat heel lang gerund. Het leuke was ook altijd dat s'avonds, zij ging wel heel vroeg dicht, eigenlijk 11 uur. Dan ging de hele meute naar die andere kant. Dat was een café, dat heet nou het café Amasitia. Maar die man die vond het altijd, was een oude uitbaat. Die vond het altijd prachtig als wij daar kwamen zo, met de hele club. En dan ging we aan de bier en zo. Want dat mochten zij niet schenken en zo. Ja, heel af en toe werd er wel eens wat verkocht onder de toonbank. Weet je wel, stond er wel eens een fles met sterke drank die je dan in de cola kon gooien. Dat kon je dan niet controleren. En ik sliep daar ook vaak boven als op een gegeven moment te laat was om weer terug te gaan naar Assen en zo.

0: Maar vele oude Groningers die zullen zeggen, en ook Assenaar, die zullen zeggen dat het legendarische koffiehuisje van Jan Heger en Adriaan Vierhoop wel kennen. Het was echt het begin van. Ook een beetje het begin van het einde van hun. Later kregen ze aan het verlengde Zuiderdiep, kregen ze daar waar de academie zit, kregen ze toen de kroeg. Ja, dat was de kroeg eigenlijk ook. Daar gingen dan later de mensen die toen in het koffiehuisje zaten, die gingen allemaal daar naartoe. En het was in het begin een heel gezellig café en er zaten mensen te schaken en dat soort dingen. En er werd ook dezelfde muziek gedraaid, een beetje het voorzetting daarvan, natuurlijk wel wat moderner. Maar ja, op een gegeven moment deed daar toch de doop zijn intreden en ik kwam daar toch heel vaak. En het moment dat mensen, goede vrienden van elkaar, die daar door de tijd heen altijd bij elkaar kwamen, elkaar begonnen te bestelen toen om dan aan doop te komen. En de eerste verslaafden hun intreden deden, toen vond ik het eigenlijk wel welletjes, want dat ging mij eigenlijk een beetje te ver. Niet dat ik, zo'n brave bos ben, maar ik had geen zin aan dat circuit en zo. Want dat ging toch al naar het criminele toe.
1: Zei Simon Vinken ook alweer een slijtage aan het geweten?
0: Junks, die hebben echt slijtage aan hem geweten. En er zijn ook een heleboel lui die ben aan de naald blijven hangen. En ik ken een aantal, die zijn ook, de kapot aan gaan. En het viel toen ook een beetje uit elkaar en zo. Jammer genoeg. Later is dat café, Jan en Atje, die zijn ook uit elkaar gegaan. Is het café opgeheven en later is Jan nog eens weer begonnen met het café aan de andere kant. Richting Damster Diep, Sandino. Maar dat heeft ook zijn tijd geduurd. En het laatste wat ik hoorde van Jan Hekert was dat hij een paar omleidingen had. Maar een heleboel van die mensen die zijn er dus, echt weg. Die scene is er niet meer, er is een hele andere scene voor in de plaats komen. Moet je zeggen dat ik ook niet zo vaak meer in Groningen kom. Eigenlijk meer voor Scholten of zo, hier de boekhandel waar ik dan eindeloos kan rondlopen. Maar verder heb ik hier niet zo gek veel te zoeken.
2: Don't Know Which Way To Go van QB and the Blizzards. Dat was het nummer wat hij hoorde in de bijdrage over het koffiehuis van Jan en Atje aan het Boterdiep in Grunning. En door met deze aflevering van Harry's Blues aan zien en de kom. Zoals altijd maakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
3: Van de Swamps in Louisiana tot de Trentse Hei. Blues Radio Trente. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Bordevol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
4: Wanneer je al 25 jaar wekelijks radioprogramma's maakt, ga je de gekste dingen bedenken. Deze week gaat alles over regen, want rain is een veel bezongen onderwerp. Guy Forsythe uit Colorado was al het voorprogramma bij Ray Charles, Robert Gray, Dr. John, B.B. King, Jimmy Vaughan en Lucinda Williams. In Austin had hij de band Asylum Street Spankers en hij heeft 14 soloalbums gemaakt. Guy Forsythe. Should have been raining.

Guy Forsythe, Should Have Been Raining. Lefty Frizzell uit Arkansas groeide op voor galg en rat. Hij had een alcoholprobleem, hij verbleef jaren in gevangenis en hij maakte in Dallas voor $100 een demo en stapte daarmee naar een platenmaatschappij. En even later had hij een nummer 1 hit in Amerika met het nummer Signal Michigan. Lefty Frizzell, So What, Let It Rain.

Lefty Frizzell, So What, Let It Rain. Jeff Finlin uit Colorado begon als drummer bij de band The Thieves. In 1997 verscheen zijn debuutalbum als soloartiest, Highway Diaries. En later tekende hij een contract bij producer Pete Anderson van Little Dog Records. Jeff Finlin, Tennessee Rain.

Jeff Finlin, Tennessee Rain. Dorsey Burnett uit Memphis. Dat was de oudere broer van de rock'n'roll zanger Johnny Burnett. En Dorsey was eerst beroepsbokser en bokste in St. Louis nog tegen de beroemde Sonny Liston. En daarna begon hij een band met zijn broer Johnny. Maar uiteindelijk werden ze beide succesvol als soloartiest. Dorsey Burnett. The Rains Came Down.

Dorsey Burnett, The Rains Came Down. Samantha Fish uit Kansas City, dat is een zangeres en gitarist. Ze toerde met twee andere vrouwen, Cassie Taylor en Dani Wilde, de wereld rond. En intussen is Mike Cito haar mentor. En ze werkt al met Buddy Guy, Johnny Sansom, Jimmy Hall, Reese Winans en Danielle Michel. Samantha Fish, Louisiana Rain.

Samantha Fish, Louisiana Rain. B.G. Thomas uit Houston was de zanger van de band The Triumphs, maar hij had als soloartiest een top 5 hit in Amerika met het nummer Hooked on a Feeling. En even later had hij zelfs een nummer 1 hit met een easy listening song van Burt Bacharach. En dat kwam ook omdat het nummer in de film Butch Cassidy and the Sundance Kid zat. B.J. Thomas, Raindrops Keep Falling on My Head.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Won't Settle Down van Robert Weston is het album van deze week. En Amerikaanse country-artiesten zingen albums vol met drinking songs. En deze Drentse cowboy wilde niet achterblijven en creëerde een heuse drinking song. Het is wel te horen dat George Strait en Garth Brooks zijn inspiratiebronnen zijn, want het levert authentieke, gelikte country op. Robert Weston, Gonna Write Me a Drinking Song.

Robert Weston, Gonna Write Me a Drinking Song. Rodney Foster, dat is een singer-songwriter uit Texas. In 1985 vertrok hij naar Nashville om daar als songwriter te gaan werken. En hij schreef de top 10 hit Since I Found You voor The Sweethearts of the Rodeo. En even later tekende hij een solocontract bij Arista Nashville. Intussen heeft hij 11 albums gemaakt. Rodney Foster, Raining on Sunday.

Redney Foster, Raining on Sunday. Don werd geboren in Kentucky en Phil werd geboren in Illinois. En ze gingen met hun ouders naar Nashville en daar werden ze ontdekt door gitarist en producer Chet Atkins. Ze hadden een top 10 hit in Amerika met een nummer van Carole King, The Everly Brothers, Crying in the Rain.

The Everly Brothers, Crying in the Rain. Linda Ronstadt uit Arizona nam in Los Angeles 39 albums op en ze scoorde 38 hits in Amerika. Ze werkte samen met Frank Zappa, Aaron Neville, Gram Parsons, Neil Young, Johnny Cash, Paul Simon, Dolly Parton en Emmylou Harris. En in 2013 was ze plotseling uitgezongen. Er was namelijk een agressieve vorm van de ziekte van Parkinson bij haar geconstateerd. Linda Ronstadt, Cry Like a Rainstorm.

Linda Ronstadt, Cry Like a Rainstorm. Little Anthony and the Imperials, dat is een band uit New York. Het is de band van zanger Anthony Gordine. Hij had grote hits met Tears on My Pillow en Gone Out of My Head. Hij coverde een hit van Judy Garland uit 1939 en destijds zat het nummer in de film The Wizard of Oz. Little Anthony and the Imperials, Over the Rainbow.

Little Anthony and the Imperials, Over the Rainbow. Het nummer is geschreven door Jimmy Reed en stamt uit 1957. Het nummer werd louter gecoverd door bluesartiesten John Hammond, Chicago Bob, John Primer, The Rockin' Johnny Band, George Thorogood en Son Lewis. En uiteindelijk door de Rolling Stones, Little Rain.

The Rolling Stones, Little Rain. Big Mabel uit Tennessee werd ontdekt door bandleider Dave Clark tijdens het Memphis Cotton Carnival. Ze versleet een hele serie platenlabels, maar haar drugsverslaving stond een succesvolle carrière in de weg. Big Mabel, Rain Down Rain.

Big Mabel, Rain Down Rain. Pam Tillis, dat is de dochter van countryzanger Mel Tillis. Ze mislukte als jazzzangeres in Los Angeles, maar ze slaagde wel als singer-songwriter in Nashville. Dit komt van haar album Thunder Roses. Pam Tillis, It Isn't Just Rainin'.

Pam Tillis. It isn't just raining. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Jimmy Thackeray, dat is een bluesgitarist uit Pittsburgh. Hij was jarenlang de gitarist bij de Nighthawks in Washington D.C. Daarna begon hij een eigen band, Jimmy Thackeray and the Drivers. En hij schreef dit nummer voor het album True Stories met zijn vrouw Sally Thackeray. Jimmy Thackeray, I think I hear the

0: Stories Blues. Een radio reisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
1: Mr. J.D. Miller is vanaf 1946 actief in de muziekbusiness. Werkte bij de radio, speelde in een band, maar produceerde bovenal opnamen. In 1947 waren het Hillbilly opnamen voor het Feature label. Later Cajun en Zydeco, Blues en Swam Blues. Grote namen uit zijn stal waren onder meer Slim Harpo, Lightning Slim, Lonesome Sundown en Lazy Lester. Nummers als I'm a King Bee en Raining in My Heart van Slim Harpo en Bad Luck van Lightning Slim waren grote hits. Hij schreef zelf nummers, waaronder het bekende It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels. Miller's Music Center, een pand waarin een platenzaak, opnamestudio, archief, magazijn en kantoor. Nu zijn het zijn zoons die het werk doen. J.D. Miller vertelt de verhalen uit zijn rijke muzikale geschiedenis.

0: En zoals je kunt horen staan we hier ergens bij de plaats Beaumont. En ook vlak bij het plaatsje Oranje, Orange, op de grens van de staat Texas en Louisiana. Dit hier om ons toe is een originele truckstop, waar wij net iets getankt hebben voor onze Thunderbird, voor T-Bird, zoals je dat hier noemt. Ze spreken alle T-Bone, T-Bird, T-Storm. En we staan hier ook eigenlijk in een T-Storm. Dus ja, we zijn ook door het plaatsje Nederland gekomen. We hebben, dat ligt hier vlak tussen Port Arthur en Beaumont in. Daar moet nog een originele windmolen staan, we hebben hem niet gezien.
1: What's the matter?
2: She was curious what y'all was doing.
0: Oh. Yeah, we are taking with this for the swear, you know, for
1: with a radio crew.
0: The radio from
2: Holland. Oh, really?
1: From Europe.
0: From Europe.
2: That's where y'all from, huh? Europe?
1: Yeah.
0: Europe, yeah.
1: Yeah.
2: Look, see? Yeah.
0: No. We are telling that we are from Holland. Not Holland, Michigan, but from Europe, the Netherlands. And we just came to a place called the Netherlands, which is over there near Beaumont. Yeah. And there's a place called Orange over here. And the royal family in Holland is all William from Orange and so on.
3: Oh,
0: so
3: really?
0: You see, yeah.
2: So
0: we're making that we are standing here in the rain, that we coming through this area, you know.
1: What's your name?
3: Brenda.
1: And yours?
4: Robert.
0: This is a big truck stop from Uno Cal, and this is in the outside of Beaumont.
1: How many cars stops here by day?
3: Oh, no.
1: Any idea?
4: Oh, it varies.
3: Okay.
4: Varies. Sometimes it's busy, sometimes it's slow.
1: How's business going today?
4: Slow.
3: So y'all have a good trip, okay?
2: Okay, thank you.
4: Thank you.

0: The Blues and My Woman, Lightning Slim, geproduceerd door Mr. G.D. Miller. En nu opnieuw uitgebracht op het Fly Ride label.
1: Ja, Mr. J.D. Miller die vertelde dat hij een aantal kansen heeft laten lopen. Janis Joplin die was ook ooit bij hem aangerecommandeerd. Maar daar zag hij toen nog niks in zitten en ja, dat is toen niet deur gegaan. Uitermate plezierige baas die zo zijn eigen manieren had om de mensen de blues te laten zingen. Ja?
0: Ja, want het verhaal van Lightning Slim over die 25 gulden die hij dan beloofde aan de vriendin van Lightning Slim, als die een tijdje niet zo aardig tegen hem deed, dat is natuurlijk een kostelijk verhaal, want dan werd Lightning die kreeg de blues en zong dan alle, ja, eigenlijk de muzzen van de dag, zou ik maar zeggen.
1: Ja. Man heeft heel veel nummers geproduceerd. Hij heeft ook allerlei verschillende labels gehad. Meestal kleinere labels. En wanneer het dan een klein beetje succes had, dan wordt het door een major label opgekocht. En zoals hij erbij zat in dat kantoor, had ik het idee dat de man met plezier terugkeek.
2: It was funny. Well, it's not that much fun recording anymore.
3: But why not?
2: I don't know. It's supposedly I don't have the same type of artist that I used to have. None of these guys had ever made a record before, never been in a recording studio, you know? So I suppose basically that's the difference. After people have gotten in and out of studio a few times, they think they know more than you do.
3: Yeah.
2: But at that time, they didn't know what was going to happen, you know? They didn't know what they were supposed to do. So I suppose that's a big difference there. But it's not the same. And of course, I don't put as much into it now as I used to.
3: I mean, but you wouldn't have missed all these years of music, I think.
2: No. It was... I've got a tape room there. I'm going to show you.
3: Of music, I think.
2: No, I've got a tape room there. I'm going to show.

0: Leroy Washington.
1: Leroy was a good black artist.
0: Sammy Kershaw, he's the top artist now.
1: Huh?
0: Sammy Kershaw.
1: Yeah. I recorded him. We got a new CD on him. Huh. What's that? Something we had. It's real good. But that'll give you an idea. I got a lot of French over the period of years, and we're getting a lot of that stuff together.
2: There must be somebody interested in you. You must have been. There must have somebody comes up one day. I'll be sure and goes into all this and.
1: Well, you know, the trouble is, and I know firsthand because I'm trying to do it, I'm making copies of everything. You see the white boxes?
2: Uh-huh.
1: I made copies of these.
2: Yeah.
1: What I'm doing, I'm making copies so I can separate them. Suppose I'd have a fire here, I'd lose it all. But if I got a copy and got it somewhere else.
2: Yeah.
1: It's a hell of a job. It takes
2: you. You got so many tables.
1: Oh, yes.
2: Takes you
1: yes
2: might take you years
1: but
2: to get it.
1: That's true, but I'm gonna do whatever I can, you know. I'm gonna do what I can.
2: There's a treasury room.
1: There's a lot of stuff room. Here that's very interesting.
2: Yeah.
1: That perhaps I didn't think too much of when I did it, but for today's market, it's quite good, you know. It's stuff that you can't get done again, you know?
2: Never going to...
1: That's right.
2: Yeah.
1: That's right. But I just thought I'd show that to you.
2: Yeah.
3: It was even in het Heilige der Heiligen.
2: Ja.
3: Dit.
2: Prachtig, hè?
3: Ja.
2: Prachtige man.
3: Ja, een man heeft die heel wat ervaring, heel wat ding met mij.
2: Ja, hier ligt... Hier ligt echt een schat, dit is echt een schatkamer en prachtig verhaal ook dat Jay Miller afsteekt hier.
3: Ja. Yeah.
1: Nou, this is where we got stuff. Oh, got a lot of stuff.
3: So.
1: And that's clothing. I buy clothing sometimes, a friend of mine in the business, and I give them to some of these churches and whatever.
3: All kinds of guitars.
1: Then I got a warehouse over here. You might be interested
2: to see it.
3: Wow. Ik heb wel mensen die hier wel eens graag rond zouden met King Harry.
2: Ja.
3: Een Fender Newporter. Honderden gitaren hier. Gitaarkoffers. Een soort magazijn, een soort. Allemaal singles.
2: Ja.
1: Yeah, they got some oldie goldies in there, and some of them would be better off without them than with them. But in a nutshell, that's it.
3: Yeah. That's it, yeah, in a nutshell. Just what you said. Kun je de muziek in de studio op de achtergrond horen, hè?
2: Ja,
3: ja. Slagwerk. Ja.
1: And I have a lot of stuff.
3: Yeah.
2: Yeah. It's brand new.
3: Yeah.
1: Oh, yeah.
2: The Strat.
3: Stratocaster?
1: Yeah. It's a piece of tree. Yeah, these are all new. I have the big building on the corner. We have a lot of stuff stored there.
3: You can hear the band playing.
1: Go down there. You can hear it up here, and you can't hear it down there, hardly. Of course, I could hit it pretty hard.
3: Het is een combinatie hier van winkel, magazijn, studio, archief.
2: Alles door elkaar heen.
3: Ja, alles bij elkaar eigenlijk, ja.
2: Hey, misschien die slim hapelplaat of zoiets.
3: Ja. Ja, ze kan op CD, Harry, hoor. En dat allemaal in die studio door in Crawley in Zuidwest Louisiana. Buitengewoonaardige man, J.D. Miller.
4: Ja, een schat van mens en heel veel van opgestoken. Prachtig hoe hij ook nog even praat over de segregation en de civil
3: rights
4: bill en zo. Van dat niet helemaal goed uitpakt heb. Daar kwam eigenlijk een soort van onzichtbaar gordijn tussen, zei hij. Hij zegt, voor hem waren er alleen maar goede zwarte en witte mensen en andersom.
3: Ja, geen scheiding in kleur. Hij had altijd met zwarte mensen gewerkt. En door die burgerrichting toestand was er een scheiding ontstaan. Die hem in ieder geval heel onplezierig overkwam. Ja. Dat was het voor vandaag. Meestal volgende week dan gaan we uiteraard verder op onze reis. Reportage op zoek naar de wortels van de blues. Deze aflevering weer maakt door Paul Meeldijk, techniek, Harry Musquet en Albert Haas, samenstelling en presentatie. We lopen nog even verder in dat schitterende pand van J.D. Miller in Crawley. In de studio waar als Miller junior bezig was met het opnames van een Tidico Band. Tot volgende week.

0: Volgende week in Harry's Blues.
1: De Cajuns zijn de bewoners van Zuidwest Louisiana, die oorspronkelijk vanuit het Frans-Canadese Acadia naar Louisiana trokken. Ze vermengden zich met blanken en creolen. En van daaruit ontstond de unieke cultuurvorm van de Cajuns. Floyd Swallow is sinds de 50e jaren actief in en met deze cultuur.
2: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
3: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
4: In 1962 sloot Harry Musquet zich als zanger aan bij de schoolband The Rockin' Strings. En dat zou de grootste bluesband van Nederland worden. QB and the Blizzards, Night Train.

Huey and the Blizzards, Night Train. Mike Anderson, dat is een bluesgitarist uit Denemarken, en hij toerde als gast met Otis Grant door Engeland. En terug in Denemarken besloot hij een eigen bluesband te starten. En hij kon meteen aan de slag als voorprogramma van The Fabulous Thunderbirds en later van B.B. King. Mike Anderson, My Love for the Blues.

Mike Anderson, My Love for the Blues. Byron Smith uit Mississippi was gitarist bij Muddy Waters, Howlin' Wolf, Jimmy Reed, Otis Rush en Junior Wells. Hij overleed in 2021 in Chicago. Hij werd 89 jaar. Dit is een beroemd nummer van Eddie Boyd, Byron Smith, Five Long Years.

Bider Smith, 5 Long Years. Bobo Davis uit Mississippi had een vader die in de muziek zat, en Johnny Hooker en Elmore James waren huisvrienden, die kwamen daar dagelijks over de vloer. Hij ging niet naar Chicago, maar naar St. Louis, want daar kon hij de drummer worden van Doc Terry. Daarna begon hij een eigen band, en met die band was hij nog jaren de begeleidingsband van Little Walter, Sonny Boy Williamson en Little Milton. Bobo Davis, We're in Hell.

Lobo Davis, We're in Hell. Roscoe Chenier uit Louisiana is een neef van Cajun-fenomeen Clifton Chenier. En zijn muziek is een mix van zijn twee helden, B.B. King en Fats Domino. En in 1994 stond hij al op het North Sea Jazz Festival. Roscoe Chenier, A Mother's Love.

Mellos Goscinier, A Mellos Love. Debbie Davis, dat is een vrouwelijke bluesgitarist die het vak leerde in de band van Albert Collins. En als soloartiest werkt ze heel regelmatig samen met de bluesgitaristen Tab Benoit en Jimmy Thackeray. Dit komt van haar album Loose Tonight. Debbie Davis, Wrong Man for Me.

Debbie Davis, Wrong Man for Me. Studebaker John and the Hawks, dat is een band uit Chicago onder leiding van zanger-gitarist John Grimaldi, die als straatmuzikant begon en nu een van de populairste bluesbands van Chicago runt. En zijn artiestennaam ontleende hij aan zijn favoriete auto, Studebaker John and the Hawks, Two-Time Boogie.

Studebaker John en de Hawks, Two-Time Boogie. E.C. Scott, dat is een blueszangeres uit Californië, die al optrad met Ray Charles, Patti LaBelle, John Lee Hooker, The Ohio Players en Little Milton. En ze presenteerde in Amerika de tv-show Jew Joint over blues. E.C. Scott, Before Quick Can Get Ready.

E.C. Scott, Before Quick and Get Ready. Renee Austin, dat is een zangeres uit Californië en ze stond al in het voorprogramma van Los Lobos, Tower of Power, Delbert McClinton, Blues Traveler en Cap Mo. En ze leverde intussen 4 uitstekende albums af. Dit komt van haar album Sweet Talk. Renee Austin, Bury the Hatchet.

René Austin, Bury the Hatchet. Lloyd Jones uit Portland, Oregon, is al ruim 30 jaar actief in de blues als gitarist, zanger, songwriter, producer en bandleider. En zelf speelde hij bij Robert Gray, Charlie Musselwhite, Bonnie Raitt, Etta James en Coco Taylor. Lloyd Jones, Treat Me Like the Dog I Am.

Lloyd Jones, Treat Me Like the Dog I Am. Nick Curran uit Maine begon de band van zijn vader, Mike Curran. Daarna speelde hij bij Ronnie Dawson en uiteindelijk kwam hij bij de Fabulous Thunderbirds terecht. Hij overleed op 35-jarige leeftijd aan gevolgen van een slopende ziekte. Nick Curran, Shut Down.

Nick Curran, Shut Down. Dit was de nalatenschap van Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Chris Kane, dat is een bluesgitarist uit Californië en hij werd jaren onderschat en kreeg nauwelijks aandacht. Maar uiteindelijk kreeg hij de waardering die hij verdient. Chris Kane, you're the kind of woman that ain't hard to find.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Het nieuwe jaar is alweer een beetje op gang en daar dragen wij aan bij met wat nieuwe muziek. Nieuwe muziek vooral uit Amerika van Leila Zoe uit Canada trouwens. David Quinn, Randall Bramlett, uitstekende saxofonist is dat. Met muziek van Hound Dog Taylor, drie uitvoeringen van Rock Me Baby en ook de origineel van Little Son Jackson. Maar we beginnen met Kai Strauss, een Duitser in Chicago. Betting My Life on the Blues.

Ik kom oorspronkelijk in Duitsland, Kees trouwens. Maar de invloed van Chicago die is nadrukkelijk aanwezig. Ook wel een beetje door de compositie trouwens van Michael Bloomfield. Daar komt dit nummer van. Betting My Life on the Blues. Van de nieuwe CD van Kees trouwens. In My Prime. Van Chicago naar Canada is niet zo'n hele grote stap. Er ligt maar één meer tussen, het Erie Meer, dat ben je al in Canada. En Leila Zoe, die komt uit Canada. Een dame die al ondertussen een stuk of 20 cd's gemaakt heeft. Dit is de nieuwe, Nowhere Left to Go. En we draaien de titelstuk ervan.

Titelstuk van de nieuwe CD van Laila Zoe, de zangeres uit Canada, die de blueswortels niet ontkent. Heel duidelijk. Nou, iemand die wat meer uit de sfeer van de country komt, dat is David Quinn. Een man die uit het Midwesten van Amerika komt, van het prairiegebied. En in de omschrijving van de informatie bij de CD is die ook dat hij vooral de inspiratie opgedaan heeft. Riedend in zijn pick-up trip op eindeloze verten. Nou, het zal allemaal wel. Maar het is best een leuke CD. Letting Go is de titel van de CD van David Quinn. En dit is Born to Lose.